0: aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde

0: 50.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig

0: en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het begin op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het geregeld zonnig met wat sluierwolken. In het noorden kan de bewolking dikker zijn. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het ongeveer 23 graden. In het midden van het land ligt de middagtemperatuur rond 27 graden. Zaterdag belooft het een zonnige zomerdag te worden, met temperatuur in de Randstad, Utrecht en Gelderland tot 29 graden. En ook de dagen daarna is er veel zon, bij 22 graden in het noorden tot 31 graden in de zuidelijke provincies. Vanaf woensdag groeit de kans op buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er 1.5 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum, voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1.5 uur extra reistijd.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt het Brechtseplein, 25 minuten vertraging. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. In Ravenstein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Paalgraven heb je een half uur extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws.
2: Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen

0: dat er Nederlanders betrokken waren bij de hek. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Vandaag is ze uit vanuit Curaçao, Corendon Hotel. En daar gaan we nog één keer volle bak tegenaan. Met Johan Derksen, met Job Knoester, met René van der Gijp, met gaat het nog een beetje Raymond Mens en Chris Woerts. Jij hebt het zwaarst van iedereen, volgens mij, Raymond.
1: Nou, ik zou willen voorstellen, want ik wil oprecht zeggen dat ik hier, ik zei het net al voor de uitzending tegen jou, oprecht van genoten heb. Maar kunnen we een keer een wintersporteditie maken?
0: Jij
1: gewoon
0: kan...
1: in Oostenrijk of zo.
0: Wat denk je zelf?
1: Dat lijkt mij heel leuk. Ja. Tijdens de kerst.
0: Maar jij zit echt elke keer alsof je het net niet haalt.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja. Chris daarentegen, dames en heren. Chris,
1: ja,
0: die vermaakt zich wel hier, hè?
2: Wij moeten er nog 6 weken doorgaan. Ja. Heerlijk, joh. Ja, tuurlijk, joh. Dat gezeik van wintersport. Heerlijk, toch zonnetje, 38 graden. Eten, drinken, Curaçao, douchen, toch fantastisch.
3: Ja, geweldig. Als jij terugkomt dadelijk, over 3 weken... dan gelooft de douane niet meer dat jij een blanke bent.
2: Nee, klopt. Nee. Dat is inderdaad. Ik heb er vaak last van. Nee, maar het is heerlijk toch, joh.
0: Jij bent populair hier op het einde. Er zijn ook speciaal, heb je ze erin gedaan? Misschien speciale Chris Woerts shirts.
3: Ja, zijn er geen lelijke over.
0: Kijk hier, er worden nu speciale Chris Woerts overhemden.
3: Als je maan hebt, loop je daar een boogje om je heen.
2: Dat is echt een collectie.
0: Serieus?
2: Dat is echt geweldig.
0: Ja, hij is zo populair. Iedereen wil een Chris Woerts overhemd hebben nu.
2: Ook in de shop. Slechts 20% commissie helaas, maar het is wel echt top.
0: Nee, als je echt voor lul wil lopen, pak een Chris Woerts shirt.
2: Absoluut.
0: Hartstikke mooi allemaal. Johan, nog één keer volle bak gas geven?
3: Jazeker, nou, dat uurtje is zo om.
0: Ja, dat weet ik, dat is bijna altijd zo, maar in Nederland ook, dus ja. Je hebt het wel een beetje leuk gehad, of?
3: Jawel, nee, jawel. Prima. Maar ja, goed, dit kunstje kunnen we ook in Hilversum doen. We kunnen dat overal doen.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké, nou goed. Hebben we het... te gek gemaakt? Hebben we mensen echt beledigd? Ik heb dingen gedaan die niet konden. Spijt misschien?
4: Als je 16 jaar die zit, ben je er ook immuun voor. Hè? Dan hoor ik daar weer wat van deze kant. Dan denk ik, zal wel, weet je. Als die het zegt, zal er wel een kern van waarheid in zitten, of niet?
0: Betekent dat wij totaal niet meer serieus genomen worden? Of dat mensen er zo aan gewend zijn dat ze denken, lach aan?
4: Ik denk dat 2.
0: Ja?
4: Ja.
3: Ja, maar dat vind ik wel een lekker idee dat hij niet serieus genomen wordt.
4: Nee,
3: ik
4: weet niet uit te laten lopen.
0: Ja, want we hebben nu het archief, dat digitale archief in Nederland.
3: Ja, daar maak ik me wel boos.
0: Ik ga het even uitleggen. Dat er allemaal programma's nu uitgehaald worden... omdat die niet meer in deze tijd passen. Ik zag, dit was het nieuws, kon al niet meer. Bij Jiskevet zouden problemen kunnen zitten. In het Engeland heb je het gezien, onder andere ook met...
4: John Cleese.
0: John Cleese, inderdaad, Fawlty Towers. The Germans moest eruit gehaald worden. Wat vind jij daarvan?
3: Nou ja,
0: ik weet het al wat je vindt.
3: Ik sluit me aan bij Michiel Romein. Ik las dat hij zei, we zijn geen lid geweest van de Hitlerjugend.
0: Nee, dan ga ik vanuit bij jou.
3: Verkeerde grapjes en harde grapjes. Maar dan gaat weer de woke-gemeenschap en de fatsoensrakkers... die gaan bepalen wat de mensen kunnen opzoeken in het archief en wat niet.
0: Ja. Nee, maar het moet toch kunnen allemaal, Job? Het is tijdsgeest, heet dat toch?
5: Eigenlijk wel ernstig, vind ik. Want dit is een probleem, maar er worden geen grappen meer over moslims gemaakt. Het is echt een grote beperking.
0: Werden er ooit grappen over moslims? Ja, er werden wel grappen over moslims gemaakt.
5: Heel lang geleden.
0: Maar Charlie Hebdo ging het helemaal mis natuurlijk.
5: Nou ja, het is gewoon echt serieuze beperking van de democratie zelfs, denk ik. Als je dit soort dingen niet meer mag zeggen, mag doen. Als je gaat weghalen allemaal.
0: Ja.
3: En je maakt cabaretiers monddood.
5: Het is idioot, ja. Dus daarom moet je hier dat lekker blijven doen.
0: Ja, maar zoals Theo van Gogh dat deed, dat heeft hem wel uiteindelijk zijn leven gekost. Wat is dan de keuze daarin? Ja, wat moet je daar naar kijken dan?
5: En maar daarom zijn het ook grote woorden, maar dat is wel inderdaad, dat zijn de gevolgen. Daarom durven mensen dat niet meer. Dat is toch bizar eigenlijk? Dat je een democratie leeft waar je niet die grap durft te maken.
3: Maar het is ook een teken dat Nederland een truttig landje geworden is in de loop der jaren. Want toen die programma's uitgezonden werden... maakte niemand zich
0: geen druk. Het is tijdsgeest, omdat iedereen dat toen normaal vond. Ja. En nu zijn we met z'n allen iets meer
3: boven. Maar we moeten onze oren niet laten hangen. Wij moeten gewoon zeggen wat we willen zeggen.
0: Ja, maar dat lukt hier nog wel. Maar we zijn een beetje dat Gallië, weet je wel. Van vroeger, met Asterix en Obelix en de rest van de wereld die het niet meer durven. Maar dat is toch geen goede ontwikkeling?
4: Nee, maar ik heb dat ding, denk ik, met die ringen... dat ze door die deur heen gingen van Jiskevet. Ken je die? Ja, toch?
5: Ja, dat is heel mooi.
4: Die heb ik denk ik al 100 keer gezien. De afgelopen 20 jaar. En elke keer weer moet ik zo lachen erom. Ja, die waren hun tijd echt. Ja, maar het verschil tussen dit en Theo van Gogh is dat die... Dat is wel satire natuurlijk.
0: Ja, en dat was meer beledigend, bedoel je?
4: Theo was meer beledigend.
0: Ja.
3: Ja, maar debiteuren, crediteuren, dat vond ik de leukste serie. En ik denk dat heel veel... programma's van dat groepje er niet meer in zitten.
0: Dat Sinterklaas op een gegeven moment anaal genomen werd door Storm.
4: Die zitten natuurlijk, maar die mogen...
3: Hans Deeuwen hebben ze overal eruit gehaald.
4: Nee, die kan je er niet uit halen.
1: Maar van Jiskevet hebben ze ook alles zelf al op YouTube gezet. Hè? Ook Hans Deeuwen. Dus als mensen dat nou willen zien en het kan daar niet... op YouTube staat ook alles.
2: Ja. Is de ultieme betutteling vanuit Nederland, zeg je. Wordt bedacht in die grachtengordel, weet je wel, van die politiek correcte mensen.
0: De grachtengordel. Ga door. Ja.
2: Politiek correcte mensen, weet je. Het is allemaal van die deugneuzen, weet je. Laat lekker gaan, joh. is toch heerlijk, die oude grappen.
1: Terwijl juist al zouden wij vinden dat het eigenlijk niet meer kan... dan moet je het juist laten zien, want inderdaad, dat geeft een tijdsbeeld van toen.
3: Joefant heeft zich altijd slechte grappen zijn de beste grappen. Maar kijk, ze halen ongetwijfeld eruit de show van Hans Theeuwen... dat hij zegt dat Prinses Beatrix in de reet geneukt moet worden. Mm. Maar... die staat wel op YouTube. Ja. Dus dan hebben de artiesten het zelf in de hand. Dan kunnen ze dat beter doen. En als ik die artiest was, dan zou ik zeggen... als je in mijn uitzending gaat snijden, dan wil ik het helemaal niet op.
0: Nee. Maar ging je daarmee te ver of niet? Of moet dat kunnen?
3: Wat zeg je?
0: Dat je Beatrix in erachter werkt.
3: Oh ja, als het satire is, dan is het satire. Wij roepen toch ook altijd als we iemand beledigen, het is satire?
0: Ja, maar ja, dat is vaker gebeurd. Bij ons ook natuurlijk.
6: Boes! Boes! Boes! Boes! Boes.
3: Wij moeten het met Claudia de Breij doen, elk jaar. Ja. Dat betekent niet lachen en voor 12 uur naar bed.
0: Ja. Wanneer was jij nou seksueel op je piek eigenlijk?
3: Wat zeg je?
0: Wanneer jij seksueel op je piek zat?
3: Nou, ik lust er nog steeds rauw.
0: Ja, is dat zo? Ja, uit onderzoek is gebleken dat mannen op hun 40ste op hun piek zitten. Dat ze seksueel het meest actief zijn en dat is al een tijdje... Dat is echt heel lang.
3: Ik weet dat eerlijk niet.
0: Voor de oorlog was dat bij jou volgens niet, ja.
3: Nee, maar ik heb 3 vrouwen gehad en helaas zat er geen nymphomane bij.
0: Nee, dat heb je al vaker verteld, maar... Jij kan het je niet meer herinneren wanneer jouw absolute...
3: Nee, maar ik was altijd wel een liefhebber.
0: Altijd al. En niet meer.
3: Oh ja, het wordt wat minder, moet ik eerlijk zeggen, hè?
0: Ja.
3: Het is altijd afwachten of die weer overeind gaat staan.
0: Chris, 67 jaar. Hoe lang is het?
2: Joh, die piek bij mij gaat altijd door. Geen enkel probleem.
0: Het is bij jou één grote piek.
2: Eén grote piek.
3: Maar ja, komt er bij jou cola uit of verzaad?
5: Nou jongens, ik ben visueel ingesteld. Maar dit wil ik niet weten, Chris.
2: Het slaat wel gelijk dood.
3: Ja. Het is met prik.
0: Jij bent de jongste van het stel. Hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben 39.
0: Het moet toch gaan gebeuren dus weer.
1: Ja. Maar ik heb instructies van thuis om geen seksgrappen meer te maken. Dus ik laat hem even lopen.
0: Oh, jij houdt je echt in nu?
1: Nee, val mee.
3: Nou, dat vind ik niet onverstandig.
1: Nee.
2: Hij doet het, kijk eens. Veel drinken is er tegen hem gezegd. Kan niks gebeuren.
1: Nee, je moet hydrateren.
2: Hij is zo wit. Hij is heel wit binnengezet.
4: Hij zei toch een geweldig programma, ook voor als je om zou vallen. Dat is toch heerlijk. Weet je wel, van die kruk afdonders er altijd. Dat is toch lekker, man.
1: Daar dacht ik vrijdag anders over, want toen dacht ik, het gaat echt gebeuren. Maar
5: ja, wij doen geen Margaret Fixer dan. We rapen je op, we gaan geen Margaret Fixer.
1: Je mag wel hopen dat jij me opraapt, ja.
2: Of we stappen eroverheen.
0: Hey, wat wel lullig is, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen kijken... dat zou ook iemand naartoe willen komen. Alleen met die vliegtaks in Nederland, dat wordt straks niet meer te doen, hè? We hebben de hoogste vliegtaks van Europa.
3: Schandalig.
0: Hoe kan dat?
3: Dan dwing je de vliegtuigmaatschappijen om naar België en Duitsland uit te wijken... om daar op te stappen.
0: Maar dat gaan ze nu doen, hè?
3: Ja, natuurlijk gaan
0: mensen massaal via Düsseldorf...
3: Nederland maakt alles kapot.
5: Maar het is ook met de benzine. Ze hebben ook de hoogste belasting erop.
0: Dat klopt, hè?
5: Ja, mensen kunnen niet meer vrij straks, dus dan blijven ze allemaal in Nederland.
4: Maar jij zegt elke keer dat gaat gebeuren. Maar ik heb het laatste Correndo-mannetje ergens zien zitten. Maar dat is toch al het geval?
0: Ja, maar niet
4: had hij het al op Düsseldorf, Keulen?
0: Ja.
4: Wat had hij het allemaal over?
0: Ja, daar ging het al over.
4: Hoeveel Nederland misliep daaraan?
0: Ja.
4: Het gaat om miljarden.
5: Ja, maar nu las ik dat ze helemaal naar Düsseldorf gaan. Correndo.
4: Zeker.
5: Ja,
3: maar die hebben natuurlijk die reisbureaus zijn de eerste die het doen. Maar die vervoeren ook de meeste mensen.
5: Ja.
0: Maar goed, de ANVR wil nu proberen dat Nederland de gelijke tax moet betalen als de rest van Europa. Wat mij ook vrij logisch lijkt.
3: Ook logisch, we hebben toch een verenigd Europa?
0: Ja. Nou ja, dat zie je dat bij Hongarije. Dat is nu weer een beetje in het pas dat het loopt. Dat krijgt gelijk 16 miljard overgemaakt.
3: Ja. Jawel, maar alles mag weer. Hè? En Poetin of Oekraïne krijgt zijn geld, want dat heeft hij altijd tegengehouden, Orbán.
0: Ja.
3: Nee, maar dat is een schot in de roos, die nieuwe man in Hongarije.
0: Voor Europa wel? Want dan loopt
3: voor Europa,
0: vast.
3: Ja.
0: Maar voor ook het land zelf, 16 miljard is niet slecht om mee te nemen.
3: Nee, zeker.
0: Ja. Wat is er vandaag met Trump aan de hand? Vertel even iets leuks. Er is altijd wel iets geks.
1: Leuk.
0: Ja?
1: Nou, omdat over een paar weken alweer er gevierd wordt dat Amerika 250 jaar exact bestaat. Hè, op de 4th of July, 4 juli is dat, is Trump bezig. En ik moet eerlijk zeggen, een paar weken terug toen ik in Washington was, heb ik dat ook echt gezien. Om alle parken, monumenten, om die op te knappen. En iedere dag toert hij met die presidentiële limousine daarheen en zegt hij, kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Maar ja, er staan natuurlijk altijd journalisten bij. En ik denk enigszins ook wel terecht. Die zeggen, ja, u maakt zich heel druk om die marmeren monumenten. Maar de prijzen in de supermarkten stijgen nog steeds. En dat vindt Trump niet zo leuk.
7: You know why? Because I want to keep our country beautiful and safe. It's such a stupid question that you ask. We're fixing up the reflecting pond to the Lincoln Memorial, the Washington Monument. And you say, why are you fixing it up? Because you can understand dirt maybe better than I can, but I don't allow it. This is one of the worst reporters. She's with ABC Fake News, and she's a horror show. A question like that is a disgrace to our country.
3: Ja. Maar kan hij niet beter Iran op gaan lossen?
0: Dat schijnt hier bijna door elkaar.
1: Dat lijkt mij inderdaad verstandiger. Ik moet wel ter verdediging zeggen, nogmaals, ik was er laatst. Het is ook nodig om een aantal van die monumenten op te knappen. En je moet ze ook niet laten verslonsen natuurlijk. Maar Iran is veel belangrijker. Trump zit momenteel onder het Witte Huis in de situatiekamer, de Situation Room. En daar kijkt hij naar de deal die op tafel ligt. En nu moet hij een keuze maken. Accepteert hij die deal, waarmee je eigenlijk, als je kijkt wat er nu op papier staat, teruggaat naar de situatie voor de oorlog, dan heb je eigenlijk vrij weinig gewonnen.
0: Ja.
1: Of zegt hij, ik accepteer hem niet, maar dan moet je die militaire acties hervatten. Zijn minister van Oorlog is momenteel in Azië. Die was op een vliegdekschip een beetje trainen met de troepen en die had een duidelijke boodschap.
8: Right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now. In the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. It's not me, it's you guys.
1: Dat noemen we spierballentaal, maar het gaat wel ergens zo.
3: Ja. Ja, maar vroeger deed een generaal dit, nou doet dit een gesjeesde de presentator van een nieuwsshow.
1: Maar, maar hier is hij wel voor aangenomen. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar hij is aangenomen omdat hij onder andere bij Fox News heeft gewerkt. En hij kan het verkopen in de ogen van Trump. En als Trump dit ziet, dan is Trump wel tevreden.
5: Ja, maar als hij de opvolger wordt van Trump straks, dan ben je nog verder van huis.
3: Nou, ik denk dat hij die vieze.
1: Ja, maar dat zeg ik vaker tegen iedereen. Trump gaat echt weer weg. Ook al wordt er heel vaak door mensen gezegd dat hij daar tot zijn dood blijft zitten. Die gaat echt met pensioen. En iedereen die nu een hekel aan Trump heeft, over 10 jaar. Maar zegt hij, ik mis Trump nog. Want de opvolger van Trump zal in onze ogen extremer zijn.
0: Dat we dat even weten.
1: Dat je het even markeert, ja.
0: Ja. Dit mag je wel zeggen, toch?
1: Dat mag ik zeggen, ja.
3: Dit, nou,
1: ja.
3: We zijn weer helemaal bijgepraat.
0: Dat vind ik goed,
1: ja. Kan ik weer weg,
0: ja. Nee, fijn om dat te weten. Hey, belangrijk is natuurlijk WK-stemming. Komen we een beetje in de stemming? Merk je het al een beetje in Nederland? Gaat er wat gebeuren? Komt het een beetje los?
2: Een beetje komen. Heineken, grote actie met een pilsjama. Albert Heijn met een ochtendjas. Jumbo met een juichjek eigenlijk. Dus juichjek. Dat gaat er loskomen. Maar Dirk van den Broek.
0: Wij wilden eigenlijk met de oranje koek komen. Dat maar daar waren we te laat mee.
2: Hij zou daar een nummer van maken.
0: Nee, we hadden er ook nog een nummer bij gemaakt. Maar we opeens bedachten dat het misschien wel heel leuk is om de oranje koek. Ja, dat was een oranje koek kon je nemen.
3: Geniaal.
0: Dat was heel goed bedacht. Ja, we waren te laat. Zonde, hè?
2: Bij Pijnenburg.
4: Er worden echt dingen verzonnen hier.
3: Dit gaat onze petten boven.
4: Ja, mij ook hoor. Ja. Ik hoor dit voor het eerst, maar ik moet hier ergens over slapen.
2: Er moet nog een beetje komen, maar Dirk van den Broek zegt, al die acties, wij willen gewoon de prijs in de supermarkt laag houden. En al die dingen die Albert Heijn doet, en Heineken doet, en Jumbo doet, allemaal flauwekul, prijsopdrijvend. Je moet de laagste prijs voor de consument bieden. Is ook wel sport.
4: Nee, is ook niet waar. Je moet toch ook een beetje aan de WK. Aan de WK moet toch ook een beetje gevierd worden.
3: Ja, ja, maar het is wel gevaarlijke handel, want wij hebben ooit die CD gemaakt bij de Lidl. En toen werd Nederland uitgeschakeld. Bij Lidl in de kelder staan nog 40.000 cd's voor ons.
0: Ja. Voor de liefhebbers, schitterende nummers. Dames en heren, schitterende nummers. Ja. Nederland is helemaal oranje. Dat was een toppetje.
3: Was ook helemaal oranje, maar heel kort.
0: Ja, dat was na 3 wedstrijden was het. Kijk, daar heb je hem. Hé, hey, Johan, kijk nou eens.
9: We hebben er jarenlang naar. We gaan met Holland weer naar het EK.
0: Is that
3: ben blij. Johan. De fragmenten van de commerciële zender zitten niet in het archief.
0: Nee, maar dit was toch leuk, man?
2: Ja, ja, ja.
0: We hebben nu de koekoek. Gisteravond kreeg ik een filmpje toegestuurd van Rafael van der Vaart. Op een klein feestje van zijn zoon. En Rafael had echt wel zin in. Want de koekoek, dat is heel belangrijk, dames en heren. Als u straks de koekoek zingt, u moet uw handen voor de ogen doen. Koekoek! Dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat is voor TikTok heel belangrijk. En Rafael kan het als geen ander. Ik denk
4: jou niet. Ah, heel leuk.
3: Dan wordt hij wel leuker als hij een bakje op heeft.
0: Ja, nou, was de laatste bij Studio Voetbal was je ook hartstikke goed, toch? Nee, maar Rafael is echt de wereldgroot.
2: Maar zou, met heel die WK-spelen zou wel een bondscoach mogen hebben, die Ronald Koeman. Dat ook een beetje enthousiast is en het enthousiasme een beetje brengt. Maar dat is een slag aan.
4: Toevallig hadden wij het al hoog meegemaakt met zijn vrouwen zo natuurlijk. Hè. Dat gaat ook niet in koude kleren zitten allemaal.
0: Ja. Ik bedoel, heeft zelf natuurlijk ooit een hartaanval gehad. Heeft gezondheidsproblemen gekend. Zijn vrouw nu al een lange tijd natuurlijk lang ziek geweest. Dus dat zal misschien een beetje meetellen.
2: Ja, maar toch, weet je, om de stemming in Nederland te krijgen, wil iemand een beetje enthousiast.
3: Ik denk dat die jongen heel veel zorgen heeft.
2: Ja. Dat denk ik ook, maar dan moeten we niet meegaan naar het WK.
5: Maar wat doet hij dan verkeerd? Hij doet het toch prima?
3: Nee, hij mag best een beetje zakelijk zijn, joh.
5: Ja, hij legt het goed uit, vind ik.
0: Ja, maar hij zat bij Edwin Evers vanmiddag, geloof ik, met Bartina samen. Ja. En dan zie je ook echt al dat ze heel kwetsbaar is.
10: Nou, ik vind wel een beetje in de voetbalwereld is het wel een beetje klaar voor mij.
2: Ja?
10: Dat heb ik ook eigenlijk. Ik denk dat dit wel, voor mijn gevoel, is dit een beetje het laatste. Ik wil nu ook nog. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
10: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken.
2: Ja.
10: Naar de EK. Naar de WK.
11: Ja, dat maakt niet uit. Ik kan het ook wel eens door elkaar. Maar ja, het volgende EK is over 2 jaar dus. Maar ja, de vraag is even, ben jij daar dan nog? Hè?
12: Dat blijft nog steeds de vraag.

0: Dit is het weerbericht.
1: Eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het geregeld zonnig met wat sluierwolken. In het noorden kan de bewolking dikker zijn. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het ongeveer 23 graden. In het midden van het land ligt de middagtemperatuur rond 27 graden. Zaterdag belooft het een zonnige zomerdag te worden, met temperatuur in de Randstad, Utrecht en Gelderland tot 29 graden. En ook de dagen daarna is er veel zon, bij 22 graden in het noorden tot 31 graden in de zuidelijke provincies. Vanaf woensdag groeit de kans op buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af, vooral rond Rotterdam en in Brabant lossen de files moeizaam op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: Het station met de meeste en beste hits. Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren er risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden.

0: Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
1: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Er is korting. En er is korting op korting op korting. Stapelkorting tot wel €450 tijdens de Summer Sale van Corendon. Dus wordt het Spanje, Griekenland, Turkije of toch Egypte?
2: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VI ZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Colum van Oudheusden en in de studio hebben we hem weer, Arjan van Dijssel, voor Intimi Ari.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is, we hebben zo'n naamplaatje en dan staat er bij jou Arjan van Dijssel. Dat is je naam, maar eigenlijk noemt iedereen je Ari. Dus dat,
3: ja, lastig is dat, maar het mag allebei.
2: Ja, uiteindelijk hoef ik dat allemaal niet meer te zeggen, want we weten de hele wereld wie jij bent. En dan is het Aris Ari. Ja, dus daar gaan we daar wel van uit. Ja, want je maakte je debuut natuurlijk al op Curaçao. Ja, en toen dacht jij, dat smaakt naar meer.
3: Jazeker, en als het vanuit Curaçao kan, kan het ook vanuit Nederland. Dus het is jammer dat je niet naast me zit, maar verder allemaal helemaal goed.

0: Ja, met de voetjes in het zand inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Nee, volgende keer doen we het gewoon lekker daar in de VI-studio. Dat is misschien nog een stuk makkelijker. Maar alsnog kunnen we het lekker gaan hebben over voetbal. Alhoewel, het was wel een beetje een gekke ochtend, hè, vanochtend.
1: Ja, ja, eigenlijk het hele WK word je wakker. En dan pak je je telefoon erbij en dan ga je kijken wat de uitslagen van de nachtwedstrijden waren. En ja, nu hebben we een rustdag gehad en dat was er allemaal niet. En ja, toch ook wel een keer een soort lekker. Want het is een beetje stilte voor de storm. Want we krijgen nu vier kwartfinales. Dat zijn toch wel echte krakers die eraan zitten te komen.
0: Ja, er zijn al mooie wedstrijden geweest waar je enorm naar hebt kunnen uitkijken en die dan toch een klein beetje tegenvielen als het gaat om niveau of doelpunt of spektakel. Maar vanavond staat Frankrijk-Marokko op het programma. Ja, ik heb zoiets van, Arie, dat kan toch bijna niet misgaan? Dat moet een spektakel worden.
1: Dat kan bijna niet tegenvallen. En Frankrijk is toch wel een van de landen die het meeste indruk heeft gemaakt tot nu toe. Toch wel een van de grootste kanshebbers. Ja, Marokko is natuurlijk het land dat Nederland uitschakelde. Eigenlijk mensen die al een beetje verder aan het kijken waren naar die groepsfase, die hadden zoiets. Ja, dan moeten we met Nederland misschien tegen Frankrijk in die kwartfinale. Ja, daar staat nu Marokko. En ja, Marokko heeft het vorige WK hebben ze de halve finale gehaald. En dat zullen ze nu weer willen doen. Maar Frankrijk is wel misschien wel het beste team nu tot nu toe op het WK.
0: Ja, is misschien voor Marokko ook wel lekker, hè? Vanuit die underdog-positie tegen Frankrijk. Aan de andere kant, ja, hoe ga je dit Frankrijk stoppen, hè? Want als je die aanvalslinie hebt van de Fransen, is bijna niet tegen te
1: Wat, als je kijkt wat zij zelf dan nog op de bank hebben, ze hebben gewoon nog een tweede aanvalslinie op de bank zitten. En op het moment dat het even niet loopt, dan hebben ze nog genoeg wissels. Er zijn heel veel landen die stellen hun beste elf op. En op het moment dat ze moeten wisselen, ja, komt er wel een frisser iemand in, maar wel qua niveau iets minder. Nou, dat kan je bij Frankrijk bijna niet zeggen. Dus ja, Frankrijk is de favoriet. Ik denk dat Frankrijk in tegenstelling tot Nederland zich niet gaat aanpassen aan Marokko. Maar goed, Marokko speelt wel met het hart. En die hebben toch tegen Nederland laten zien dat ze heel erg moeilijk te verslaan zijn. Dus ja, ik verwacht wel dat het ik denk niet dat het een walkover wordt voor Frankrijk.
0: En dat moet dan zonder Saibari gebeuren, hè? Want dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. Want we zagen beelden dat hij weer meedeed of dat hij weer fit probeerde te geraken voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Maar ja, Ismaël Saibari is er dus toch niet bij. Een ongelooflijke domper voor de ploeg.
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme aderlating. Dat is natuurlijk de topscorer van Marokko, dit toernooi. Die speelde ook met heel veel bravoure en had zijn transfer naar Bayern München afgerond. En die wilde zich nog meer laten zien natuurlijk, vooral ook tegen Frankrijk. Maar ja, die blessure, hij is niet op tijd hersteld. De bondscoach gaf aan dat hij hoopt dat hij tijdens een eventuele volgende wedstrijd wel weer inzetbaar is. Maar goed, dat moeten ze nog eerst zien te halen. Het is zonde voor de Nederlandse kijker dat hij er niet bij is.
0: Ja, zeker. Ja, dat wordt dan Rahimi, denk ik. Of El Kabi, wat denk jij?
1: Ik denk Rahimi, ja.
0: Ja, de El Kabi nog niet zoveel gezien. Maar ja, als die erin staat, maakt hij ook zo'n doelpunt. Ja,
1: je weet het niet. Zo iemand kan dan de kans krijgen en ineens het heel erg goed doen. En dat zijn de mooie verhalen die soms ontstaan.
0: Ja. Hoe zit Mbappé, denk je, nu richting die wedstrijdvoorbereiding van we gaan even dat doelpuntenaantal lekker opschroeven?
1: Ja, het is wel een leuke tweestrijd tijdens het WK. Gewoon een losse strijd om de doelpunt te maken. Dus je hebt Messi, Haaland en Mbappé die maar blijven scoren. En Mbappé wil gewoon het WK-record uiteindelijk voor zichzelf hebben. Hij heeft nog wel een WK extra of misschien wel twee ten opzichte van Messi. Maar ja, als hij dit WK al kan passeren, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. En hij is gewoon goed in vorm. Hij krijgt ook veel lof van Deschamps, dat er een uitstekende aanvoerder is. Maar hij levert waar dit seizoen af en toe wat kritiek was vanuit bij Real Madrid, maar ook bij de Franse nationale ploeg. Ja, is er nu gewoon totaal geen kritiek. Dat gaat goed met hem.
0: Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk ook wel geweldige spelers om zich heen. Wat denk jij, wie er gaat starten? Barcola, Doué?
1: Ja, Barcola die speelde vorige keer in de basis en deed dat ook wel goed. Ja, de Champs verrast daar nog wel eens in door een beetje te wisselen. Het zal een beetje met de tegenstand te maken hebben. Zij zullen kijken naar een Hakimi, wie daar het beste bij past. En dan gaat het deels natuurlijk om het meeverdedigen bij Hakimi, maar ook om hem naar achteren te drukken.
0: Ja, en er zijn genoeg spelers bij Frankrijk die Hakimi zeer goed kennen. Dus wat
1: dat ja, betreft... dat is zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, het belooft sowieso ja, fantastisch te worden. Ik ga er in ieder geval lekker voor zitten. Hey, het seizoen in Nederland is ook weer een beetje begonnen. In ieder geval de clubvoetbal. De clubs starten op, zijn op trainingskamp, et cetera. Hetzelfde geldt ook voor Ajax. En daar wil ik het met jou even over hebben. Michel, gisteren dook er trainingsbeelden op. Onze Lente in Godijk was ook bij die training. En maakte daar een mooi verhaal over. Wat zijn jouw eerste verwachtingen van het nieuwe trainer van Ajax?
1: Moeilijk te zeggen. In eerste instantie gingen er wat verhalen over dat hij eigenlijk zich niet verstaanbaar kon maken in Engels. Omdat dat allemaal heel lastig was. Ik begreep dat dus tijdens de training wel meeviel. Het is een interview in de afloop wat hij nog wel met een tolk deed. Want hij wilde ze goed kunnen uitdrukken. Ja, daar kwam wel echt passie uit. Alleen... na Ten Hag zijn er heel veel trainers geweest die in eerste instantie bij een presentatie een hele goede indruk maakten. En dan zag je fans ook altijd zeggen van nou, dit is wel een verademing. Maar dat was iedere keer. Het gaat er toch uiteindelijk om hoe hij het op het veld voor elkaar krijgt. En daar moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar ja, dat het een droom is om voor Ajax te werken en dat hij echt hele grote plannen heeft en ook niet wil denken aan een tussenjaar of iets echt voor de titel. Ja, het zijn hele mooie woorden. En ik ben benieuwd of hij het allemaal kan waarmaken.
0: Ja, zeker. Dat wordt wel interessant. Die indruk die hij achterliet op die training, hij zat er wel kort op. Bij bijvoorbeeld een Glog. Ja. Hebben we allemaal kunnen zien. Lekker ook voor die speler inderdaad. Dat hij eventjes een verbale uitbrander kreeg van zijn trainer.
1: Dat zijn nou, hij hamert heel veel om passie. En iedereen die moet ook trots zijn om het shirt te dragen. En iedereen die moet er ook vol voor gaan. En ja, dat is natuurlijk ook wel wat de fans fijn vinden op het moment dat een trainer er zo bovenop zit. Dit moet hij nog overbrengen. En hij is voor de rest heel erg bezig met het druk zetten. Wat vorig jaar allemaal niet goed ging. Op het moment dat er één druk zet, moeten de andere 10 of andere 9 veldspelers ook druk zetten. En ja, dat is hij er nu in aan het slijpen.
0: Ja, verder was ook Daley Blind aanwezig op de training. Hij maakte de overstap van de oude club van Michel Nunes weer terug naar Ajax. Dat is, dat gaat met een hoop sentiment, denk ik. Wat denk je dat hij toevoegt aan dit Ajax?
1: Nou, dat was sowieso mooi dat hij eergisteravond rondde die de transfer af. En gisteren stond hij ook gelijk op het trainingsveld. Blind is wel wat ouder, maar heeft afgelopen seizoen nog wel gewoon heel veel gespeeld bij Girona. En het is sowieso, buiten het feit wat zijn kwaliteiten zijn, is het natuurlijk positief dat hij 3 jaar lang met Michel heeft samengewerkt. En op het moment dat er nog sprake is van een enige taalbarrière, bepaalde zaken die Michel niet helemaal goed kan uitleggen, dan is Blind natuurlijk in het veld of in de groep een soort verlengstuk van de trainer. Dus alleen daarom is het al heel belangrijk. En daarbij heeft de selectie die er stond, die heeft gewoon wat sturing nodig, wat kwaliteit. En dat zie je dat het de aankopen die ze doen, dat het allemaal jongens zijn die zich al bewezen hebben her en der. Kijk, ik kan er wel nog een paar toptalenten tegenaan gooien, maar ja, er moet ook lijn in zitten, er moet ook structuur in zitten. En wat dat betreft is het wel duidelijk dat Ajax daarvoor gaat.
0: Ja, Veldman traint mee met Jong Ajax. Die zit er dan dus niet bij, maar die wacht een beetje op een kans. Hè? Of die misschien nog naar een mooie club in het buitenland zou gaan. Maar dat zou eigenlijk ook gewoon een goede versterking zijn voor Ajax. Als je het hebt over de lijn met wat ervaren jongens erbij.
1: Nou, zeker. Nou, als rechtsback denk ik dat er best een rechtsback bij kan. En na 6 jaar Brighton is Veldman... Ja, dat is natuurlijk gewoon van het niveau van Ajax. Dat is natuurlijk prima. Maar hij traint nu mee met Jong Ajax. Dus het is niet zo dat hij echt met de selectie meetraint. Maar ik denk dat het uiteindelijk een goede versterking zou kunnen zijn. En daarbij dat ook wel weer een oud Ajax-speler. Je moet alleen daar ook weer niet in doorslaan. Dat je alleen maar oud Ajax-spelers terug... dat straks ook Donny van der Beek nog komt. En dat moeten ze ook weer niet gaan doen.
0: Nee, ja, die kun je al wel een beetje opschrijven, voorzichtig. Maar er moet wel wat gebeuren overigens, hè, in die selectie. Want als je ernaar kijkt, Dolberg natuurlijk ook niet mee op trainingskamp. Nee. Dus die zal waarschijnlijk een transfer maken. Ja, dan heb je, en Wout Weghorst al vertrokken, dus je hebt een spits nodig. Die nummer 6 positie, daar is het vaak over gegaan. Ja, ik zou er als Michel ook wel redelijk zenuwachtig van worden. Als je kijkt naar de jongens die nu tot zijn beschikking heeft.
1: Nou, hij gaf ook aan dat hij wel echt doelpunten nodig had, zeg maar. Diepte en sowieso mensen die doelpunten kunnen maken. Wat vorig jaar bij Ajax en en bij Girona allebei een beetje het manco was. Dus er zal sowieso een nieuwe spits moeten komen. En wat dat betreft is het transfer van Sean Steur naar Newcastle... komt Ajax dan wel goed uit. Want een deel van dat geld zou geïnvesteerd kunnen worden in nieuwe spelers. Dus in die zin ben ik wel benieuwd waar Ajax mee komt.
0: Ja, morgen zit Lente Godijk live bij ons in de studio om 12 uur. Dus dan zullen we met het hemd van het lijf vragen als het gaat om Ajax. Gaan wij door naar de Rinus Michels Award. Ja, dat is eigenlijk altijd de trainer die landskampioen is geworden. Maar ja, deze keer is anders besloten.
1: Ja, en eigenlijk wel leuk. Al waren er dit keer in mijn optiek ook wel 3 mogelijke winnaars. Sowieso dus Peter Bos als landskampioen. Dat hebben we de vorige 2 jaar ook gewonnen. Maar Correa, die het met Telstar natuurlijk geweldig heeft gedaan... was voor mij ook wel een optie. Maar het is uiteindelijk Dick Schreuder geworden... die met NEC als derde is geëindigd... wat natuurlijk gewoon een fantastische prestatie is. En wat mij betreft een terechte winnaar.
0: Ja, ik had het idee dat de andere 2 trainers het Dick Schreuder ook wel gunden.
1: Ja, nou, ik denk dat het is ook een prijs die door de trainers wordt vergeven, zeg maar. En het is duidelijk dat de rest van de trainers het hem gunnen. En dat hij het ook, ja, het is gewoon een hele terechte winnaar.
0: Ja, ik vind het ook wel een mooi signaal. Tenminste, we hebben natuurlijk, je ziet ploegen soms behoudender spelen of kiezen voor zekerheid. Nou, dat hebben we bij Dick Schreuder een heel seizoen niet gehad. Daar hebben we echt van kunnen genieten. Zulke trainers moeten we daarmee ook koesteren, hè?
1: Ja, maar het gaat altijd wel gekoppeld aan resultaat. Ik bedoel, als hij alleen maar aanvallend voetbalt en uiteindelijk met een bizar doelsaldo als 12e eindigt, ja, dan schiet het niet op. Maar op het moment dat je 3e wordt en je houdt clubs als Twente en Ajax hou je achter je. Ja, dan doe je het gewoon geweldig. En als je ziet hoe de spelers van NEC zich ontwikkeld hebben... complimenten aan Schreuder. Ik ben benieuwd of hij dat nog een jaar zo voor elkaar krijgt.
0: Ik wil maar zeggen, want die uitdaging is enorm. Hij is wat spelers kwijtgeraakt. Nou, bijvoorbeeld Eunal, die voor een recordbedrag vertrekt uit Nijmegen. Dat is wel een flinke aderlating.
1: Ja, dat is een aderlating. Maar het is ook wel weer knap dat NEC opnieuw het recordtransfer breekt, zeg maar. Die jongens voor 1 miljoen is die 2 jaar geleden volgens mij bij de Graafschap weggehaald. En als je die nu voor zo'n groot bedrag aan het buitenland kan verkopen, dat is... Ja, ook alweer richting eventuele nieuwe spelers natuurlijk een heel mooi signaal. Op het moment dat NEC zich meldt, in het buitenland zullen er best spelers zijn die club niet kennen. Maar als ze nu zien voor hoeveel spelers NEC een goede springplank is geweest, ja, dat is alleen maar goed voor de club, voor de naam en voor de toekomst.
0: Ja, een vast bedrag van 12 miljoen. En dat kan door bonussen oplopen naar 14,5 miljoen. Dus dat is, een enorm bedrag. Ze zijn bij NEC natuurlijk ook trots op. Het geldt natuurlijk ook voor Sano, die in de etalage staat, om het misschien wel zo te zeggen. Die zou naar Hoffenheim vertrekken. Maar dat gaat voorlopig nog niet door.
1: Nee, dat was destijds al toen die eerste berichten er waren. Werd in Duitse media al melding gemaakt dat ze een beetje op 2 borden aan het schaken waren. Dat ze ook nog met Anderlecht in onderhandeling waren. Maar dat het nog eventjes afwachten was. Sano leek op weg naar Hoffenheim en werd ook aan de kant gehouden met de oefenwedstrijd. Dat ging om een bedrag van voor rond de 20 miljoen. En het lijkt me logisch dat je daar geen risico mee neemt. Maar daarna werd het een tijdje stil. En nu lijkt het dan toch dat die transfer misschien niet doorgaat.
0: Ja, dat, maar goed, ik denk dat die zal uiteindelijk wel een mooie club vinden, toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, hij zou naar PSV gaan afgelopen... Of nou, Ajax heeft zich ook nog gemeld natuurlijk afgelopen winter. Dat ging allemaal niet door. Ik denk dat ze wel hebben toegezegd van... joh, einde van het seizoen mag je nog een mooie transfer maken.
1: Ja, en ik denk dat hij vorig seizoen ook genoeg indruk heeft gemaakt... dat er nog wel meer interesse komt. Ik denk dat het bedrag waar hij voor naar Hoffenheim zou gaan... dat is niet iets wat Ajax kan betalen. Waarschijnlijk ook niet iets wat PSV gaat betalen. Maar ik denk dat hij er in het buitenland gewoon goed op staat.
0: Ja, zou het toch? Ja, je denkt niet. Het zou toch wel leuk zijn als we hem nog in de Eredivisie zouden kunnen zien, toch?
1: Het zou heel leuk zijn, maar ik zie Ajax niet 1, 2, 3, 20 miljoen betalen. En PSV heeft net Mijnlands gehaald. Ja, die hebben het geld ook wel. Maar ik ben benieuwd. Ik zou het heel leuk vinden als hij nog een stapje hoger op bij PSV gaat en daarna een transfer naar het buitenland maakt.
0: Ja, ook Ene Mors staat op de radar. Dat heeft Sander net een stuk geschreven op VI Pro. Dus voor de mensen met VI Pro. Ga dat vooral lekker checken. Als je geen VI Pro hebt, ga dan naar vi.nl/abonneren. Hebben we dat ook allemaal weer genoemd, Arie?
1: Ja, helemaal goed.
0: Wil jij nog iets kwijt of hebben we het allemaal mooi besproken?
1: Volgens mij is het helemaal rond zo.
0: Het is jouw moment, hè, dit?
1: Ja, nee, volgens mij zijn we er.
0: We zijn er. Dan gaan we afronden. Jij bedankt in ieder geval voor je kundigheid en aanwezigheid. Jullie thuis ook bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En morgen zijn we er weer. Lekker vroeg met een nieuwe ZSM. Tot dan.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor is je vertraging 3 kwartier. Je kan omrijden via de A13. Dan de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is de Van Brienenoordbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. Je kan omrijden via de A15 en de A4.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Goedenavond, welkom bij een nieuwe WK-praat. Het is de eerste rustdag van dit wereldkampioenschap. Het spektakel in Amerika ligt even stil. Maar hier in de studio swingen we gewoon door. En hoe kan het ook anders met twee analisten die bekend staan om hun dansmoves? Marciano Vink, Ali Boussebon, goedenavond. En de perschef van
1: Ik heb zijn vermoeden waar dit naartoe gaat.
0: Die drie weken geleden nog zwierde en zwaaide met de koning en de koningin in de kleedkamer.
1: Juist.
0: Vincent Schildkamp.
1: Ja, en nu zit ik heel rustig op mijn stoel.
0: Ja.
1: Bevalt ook.
0: Het was leuk om te zien.
1: Ja.
0: Maar ik heb een paar keer teruggekeken, de video van de koning en de koningin in de kleedkamer. Of ik jou ergens zag.
1: Nee, ik was degene die aan het filmen was, op de achtergrond.
0: Oh.
1: Nee, we waren druk met van alles en nog wat op de achtergrond met mensen van de RVD. Zo gaat dat anders.
0: Ja, die zeiden niet filmen.
1: Die zeiden, nee, dat ging heel soepel eigenlijk. We waren niet zo heel moeilijk in. En ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik het leuke eraan. Er was afgesproken, dat gaat dan heel formeel met allerlei protocollen, was afgesproken van het moment dat ze de kleedkamer ingaan, is er één basisvoorwaarde, namelijk dat iedereen zijn kleren aan heeft. En de tweede was dat het maximaal 12 minuten kon duren, want dan moet je van de FIFA allerlei protocollen doen. Dus ik dacht, nou, dat gaat dan heel formeel, handen schudden. Maar die muziek stond al keihard aan in de kleedkamer, want ze hadden natuurlijk gelijk gespeeld tegen Ecuador, dus de deuren gingen open. En ze stonden daar klaar. Ze werden naar binnen geleid door iemand van de RVD. Ze begonnen uit zichzelf gelijk te dansen en gelijk mee te gaan in die sfeer. En dat was wat het heel leuk en heel spontaan maakte. Want vaak zie je, als iemand begint te filmen of er gaat een cameraman van de FIFA aan de slag, dat dan pas de boel losgaat en dat mensen dan het podium zoeken. Maar daar was hier helemaal geen sprake van.

0: van. Dus was spontaan. Ja, dat was puur spontaan. Ze gingen naar binnen.
1: Het was anders dan toen ze bij Nederland binnenkwamen.
0: Ja, dat, was, ja. Dat heb ik later pas gezien, want dat wisten we natuurlijk
2: niet. Een paar uur daarvoor.
0: Ja, maar dat hadden wij natuurlijk niet gezien, omdat we met die wedstrijd bezig waren. Maar later zag je inderdaad het contrast. Maar die kleedkamerdeur ging open en ze zijn gewoon 12 minuten lang zijn ze bezig geweest met vrolijk en iedereen omhelzen en voorstellen. En napraten over die wedstrijd. En daarna was het ook weer was het klaar.
2: Het was een geweldige wedstrijd natuurlijk ook. Ja, ik
0: dat door, ervaren,
2: ja. Jullie hoogtepunt op het WK.
0: Absoluut.
2: Er werd overigens op dat moment zelf met de koningin werd nog bonus geroepen door de spelers. Ja. Ben je daar nog iets van gehoord?
0: Die is niet gekomen. Nee, er stond volgens mij wel een bedrag op het bereik van de volgende ronde. Maar dat individuele punt, nee, dat levert helaas niks op.
2: Deed de koning ook al slim, hè? Die wees snel even
0: de bondsvoorzitter stond daarnaast. Oh. Of de minister, volgens mij was de minister-president er ook van het eiland, dacht ik.
2: En die minister van sport of zo, zoiets?
0: Nee, de minister-president was er. Okay. En de bondsvoorzitter was er. Die begon een beetje schaapachtig te lachen. Denk, oh jee.
1: Als de meilig had ze gewoon een dikke bonus gehad. Want ik zeg eerlijk, ik vond de allereerste keer geweldig.
0: Maar die bonus was er eigenlijk al voordat het WK begon. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Ze wonnen van Aruba. Dat was de laatste oefenwedstrijd. Dat advocaat was slim gedaan. Die dacht, spelen we nog even op Curaçao tegen Aruba. Want die kunnen we wel winnen. Nou,
2: dat
0: gebeurde ook 4-0. En daarna zijn ze gehuldigd. Ging van het stadion naar een podium. Dat was 600 meter verderop. Daar deed de bus. Was weer zo'n open bus. 1,5 uur over. En er stonden gewoon 10.000 mensen.
1: Ja,
0: en die spelers werden toegejuicht. Alsof ze het WK al gewonnen hadden eigenlijk. Dat was nog voordat het toernooi begon. Dus dat was die 5 dagen op het eiland was echt schitterend om mee te maken.
2: Ja. En daarna naar Amerika, met hele Zwicky.
0: Ja,
3: en dat is ook bijzonder.
2: En dan speel je tegen Duitsland, tegen Ecuador, tegen Ivoorkust. Schrok je van die eerste wedstrijd?
0: Ja, ik zat op de tribune schuin achter de dugout. En het was ook in de aanloop naar die wedstrijd gegaan. Moet je dat dan met 4 verdedigers doen? Dan moet je het met 5 verdedigers doen tegen Duitsland? En uiteindelijk maakt dat niet zo gek van uit. De kunst was natuurlijk om dat allemaal dicht bij elkaar te houden. Zeker in de stijl van advocaat. En dat ging 40 minuten lang heel behoorlijk. Zelf af en toe ook nog best aardig mee voetballen. En toen die goal viel, wij zaten zeg maar met... Ik zat met Cor Pot, die wat moeizaam beweegt. Die zat ook op de tribune. Maar we zaten tussen de familie en de directe vrienden. Nou, toen die goal viel, die tuimelde letterlijk over elkaar heen van emotie, van vrolijkheid en alles wat ertussen zat. Dus het was heel even zo'n gevoel van... Dat was ook een periode dat Duitsland het echt kwijt was.
2: Want dat was de
0: 1-1. Was de 1-1, ja. Maar toen de 2-1, vlak voor is de 3-1, ging wel de kleedkamer. En dacht, jezus, het zal toch niet 8-9-1 worden? Nou, dat werd het dan net niet. Maar 7-1 was net even te veel, maar... Daarna hebben ze het raar goed rechtgebreid.
2: Ja, want toen zaten wij aan dit soort tafels hier ook. Zeiden we, ja, Curaçao, leuk. Ze zijn allemaal gehuldigd op het eiland al. Maar ja, 7-1, horen ze op een WK. Krijgen jullie dat soort dingen?
0: Ja, dat kregen we ook wel mee. Maar we hadden niet het idee dat het op het eiland echt zo leefde. Daar waren ze wel heel erg trots op dat doelpunt van Comenencia.
2: Ja, fantastisch.
0: Dus de berichten die we daar kregen, dat viel echt wel mee vanuit Nederland. Is dat natuurlijk ook wel tot ons gekomen. Alleen ze waren zo ontzettend blij met het doelpunt. Vrij snel daarna merkte hij wel aan advocaten en aan de staf eromheen van, ja, het moet toch in die volgende wedstrijd toch nog wat compacter. En weer die discussie, vier of vijf verdedigers.
4: Het nadeel voor jullie was dat je vergeleken werd met Kaapverdië. En Kaapverdië liet zien hoe je wel met mes tussen je tanden
1: naar
4: Cabral. En dat gaf hier aan tafel gewoon een heel vervelend gevoel. Dat je dus als eerst al die feestende beelden en dat je, wat je al zei, dat je guldig werd 500 meter verderop met een open bus, terwijl een WK nog moet beginnen. Mm-hmm. En dat je dus daar naartoe gaat met een bepaald euforisch gevoel van, hé, nou, misschien kunnen we hier ook wel lekker voetballen. En dat gebeurde niet.
1: Nee.
4: En dat was hier aan deze tafel met name, vond ik, enkel dan.
0: Ik snap die vergelijking heel goed, want het is natuurlijk vergelijkbaar. Kaapverdië en Curaçao.
1: Ik vind het van niet.
2: Omdat
1: ik weet dat Kaapverdië al jaren aan de weg timmert en op de Afrika Cups altijd goed heeft gedaan. Kwalificerend en
0: meer toernooiervaring.
1: Ja, meer toernooiervaring. Ja, en tijdens de Afrika Cup ook met tegen goede tegenstanders en goede wedstrijden spelen. Die waren al veel verder dan Curaçao.
2: In de Afrikaanse kwalificatie.
1: Ja.
4: Ali, kijk, gaat het, buiten het feit dat je daarin wel gelijk hebt, maar dan gaat het nog. Kijk, advocaat is natuurlijk niet voor het eerst op een WK. En je weet gewoon dat als je tegen Duitsland speelt, dat je daar een bepaalde behoudenheid moet tonen. En als je dan op het middenveld zo frivol met Chong en de twee broertjes, hoe heet ze ook weer?
0: Bakuna
4: en Comenencia speelt, waarbij sommige acties dat je dacht, dit kan echt niet op dit niveau.
2: Te
4: en
2: dan open, word je.
4: te open en dan word je geslacht. En dan moet je of van de zijkant ingrijpen direct en zorgen dat het niet 7-1 wordt. Maar er leek wel een soortement van, nou, en dat zou goed te verklaren zijn geweest vanuit het feit hoe jullie er naartoe zijn gegaan, dat er een bepaalde, ja, euforisch gevoel en we gaan het wel even laten zien.
0: Ik snap heel goed wat je zegt. En achteraf heb je daar ook al over nagedacht. Of dat nou heel verstandig was hoe het gegaan is. Maar stel je timmert het echt helemaal dicht. Je gaat met 8 man, dan wordt het 3-0 of 4-0. En je creëert geen enkele kans. Nee. Nu wordt het 7-1. Ja. Ze maken een goal. Dat is een beetje.
4: Het is natuurlijk niet gegeven dat als je zeg maar dicht timmert, dat je niet een goal maakt. Ja. Weet je, dat is nu zeg maar de negatieve gedachte. Maar het kan natuurlijk zijn dat, zoals bijvoorbeeld ook een KPV, maar ook andere landen het dichtgetimmerd hebben tegen een sterker elftal en gewoon 2-3 kansen gekregen.
1: En wat jij zegt, Marciano, over dat Fried Vrolen dit en dat het euforische stemming, dat hebben de anderen al meegemaakt. Die hebben verschillende eindtoernooien gespeeld in de Afrika Cup, waardoor ze al ervaringen op hebben gedaan met deze spelers en jongens die erbij zijn gekomen. Ik bedoel, die zijn in dat proces, zijn ze verder. En ik vind ook dat zij een betere selectie hebben dan Curaçao heeft. Dus in alle opzichten vind ik ze totaal niet vergelijkbaar.
0: Nou ja. Wat ook wel een verschil was, dat Kaapverdi meer spelers in de selectie had die basisspeler waren bij hun club. Ja. Dat was bij Curaçao ook wel een probleem.
1: Jong van Benfica.
0: Ja, de helft van het elftal was geen basisspeler. Ga dat maar eens in die hit in Amerika. Ja. Ga dat maar eens.
1: Dat bedoel ik ook.
0: Bijbenen, bijtrainen allemaal.
1: En nogmaals, ik heb ze gezien. Ik heb Kaapverdi zich zien ontwikkelen in de Afrika Cup. Waarin jij zegt... Wat je zegt, dat ze in het begin, toen ze nog niet zo ver waren, dat ze echt af en toe klop kregen en niet aan te pas kwamen. Later zag je van iedereen die tegen Kaapverdi speelde, die moest echt... Die had gewoon
4: maar,
1: echt
4: ja, maar het gekke is, kijk, de volgende wedstrijd tegen Ecuador, die in de Zuid-Amerika tweede wordt, kan het wel. Dus het had ook tegen Duitsland gekund. Want Ecuador en Duitsland, qua niveau vind ik dat vergelijkbaar op dit moment. Ecuador is gewoon echt een hele lastige ploeg. Mm-hmm. En als je dan tegen Ecuador kan, kan je tegen Duitsland ook. Dus als je met de juiste mindset er wel naartoe was gegaan en had gezegd van, nou, we timmeren het gewoon dicht en puntje hier, puntje daar, we kijken wat er gebeurt.
0: Maar je moet natuurlijk, ik snap heel goed wat je zegt. Alleen, feit is nog steeds dat Duitsland een marktwaarde vertegenwoordigt van bijna 1 miljard euro. En Curaçao een kleine 25 miljoen euro. Dus welke scenario je ook schetst, om daar resultaat tegen te halen, was nagenoeg onmogelijk. 7-1 is te veel, hoor.
1: Wat ik zeg, dat ze de lesgeld hebben betaald bij Kaapverdi, dat zeiden nu live op het WK, waardoor ze de volgende wedstrijd weer een stapje hebben gezet.
0: 40 jaar geleden, kan ik me herinneren, dat deze discussie ging over Afrikaanse landen. Die doorstroomde richting het WK en die gingen er hard af. Zaire 9-0, kan ik me herinneren. Als je ziet waar het Afrikaanse voetbal 40 jaar later staat, met op één ploeg na allemaal in de knock-outfase. Ja. Dus die ontwikkeling, daar moet je altijd doorheen. Ik zeg niet dat voor Curaçao, gewoon vanwege het inwoneraantal, zal het een stuk lastiger worden. Ja. Maar je moet daar wel 2-3 toernooien doorheen om dat echt een keer te ervaren en te voelen. Om je vervolgens ook goed te kunnen wapenen.
2: Want het lukte tegen Ecuador dus. Het werd 0-0. Ja. Dat was het eerste punt. Dat was fantastisch. Nou ja, dat feest in de kleedkamer hebben we al besproken. Maar ik kan me ook voorstellen dat...
0: Die keeper.
2: Maar dat iedereen een beetje van slag is van wat er is gebeurd. Ja. Het hele team, iedereen eromheen. De keeper, die krijgt opeens heel veel aandacht.
0: Kijk, die ging van 93.000 volgers naar 1,7 miljoen, geloof ik, in 24
2: want
0: uur.
2: Want wat kwam er op jullie af toen?
0: Nou, voor mij persoonlijk ongeveer 40 interviewverzoeken binnen 24 uur. Dus dat was grappig om met hem te bespreken van, ja, wat gaan we nou doen? BBC, Gazzetto dello Sport. Weet je, en dat is hij natuurlijk niet gewend. Zoals al die andere spelers het ook niet gewend waren om met dat soort grote media om te gaan en daar een interview mee te doen. Dus dat was de leuke kant van het verhaal. Maar zij hebben dat ook wel een plekje moeten geven. Ja, want hij was natuurlijk ook euforisch. Stond daar ineens met de Man of the Match beker in zijn hand. Maar moest een paar dagen later wel weer tegen Ivoorkust voetballen. Maar dat punt, dat heeft het WK wel geslaagd gemaakt.
2: Ja, want het is geslaagd toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is de algehele ervaring wel.
2: Dat lijkt me ook.
0: Voor iedereen buitengewoon geslaagd is.
2: Want heel eerlijk gezegd dacht ik, jullie gaan geen doelpunt maken. Jullie gaan zeker geen punt pakken.
0: Nou, dat is bij mij ook wel eens door mijn hoofd geschoten. En gelukkig is dat niet gebeurd.
1: Ik vind de grootste prestatie, Wouter, vind ik dat zij überhaupt op een WK staan. Ze staan in de Guinness Book of Records niet zomaar. Daar kan ik ongelooflijk trots op zijn, omdat het natuurlijk een hele grote Nederlandse...
2: Het kleinste land.
0: Het is een soort Amersfoort dat naar het WK gaat.
1: Grote Nederlandse invloed. En ja, daar kan ik me trots op zijn. En die jongens die hebben een WK mogen spelen met Curaçao, is toch fantastisch. Dat is een hoge punt pakken. Ja, is alleen maar mooi.
2: Ja. Wat is er gebeurd na de wedstrijd tegen Ivoorkust? Die verloren jullie natuurlijk, maar gebeurt er dan nog iets? Waarschijnlijk wordt er gedanst, want dat gebeurt altijd.
0: Nou nee, dat viel in dit geval wel mee. Het gekke is dat, hoewel je weet aan de voorkant dat het heel lastig wordt om die knock-outfase te bereiken, er is toch een vorm van teleurstelling, hoe je het ook wint of keert. Ja. Ivoorkust is een goede ploeg en er viel ook vrij weinig op af te dingen op die nederlaag. Dus nee, dat is de reden dat je het vrij makkelijk kan parkeren dat je uitgeschakeld bent, maar toch is er dan ineens een soort gevoel van leegte en vooral vermoeidheid ook. Dat merkt hij ook wel aan de hele groep, inclusief begeleiding. En daarna is het gewoon plat, met gelijk naar het vliegveld en dan het vliegtuig terug naar Florida, waar we natuurlijk een basiskamp hadden.
2: Ja.
0: En een dag later is het nog een dagje voor je uitduren en is klaar.
2: Is klaar.
0: Dat is toch wel bizar om mee te maken. Ja. Je zit in zo'n soort, ja, hoe zeg je dat nou, kokon vol energie. Ja. En ineens trekt iemand de stekker eruit en is het, loopt het helemaal leeg.
2: Want wij,
4: voor het volgende WK kunnen ze je weer bellen.
0: Nou, ik zou het nog een keer willen meemaken. Ja, ja, dat is echt fascinerend. Ja.
1: Gaan we met je mee.
2: Ja. Nee, dat snap ik. Wij kijken natuurlijk van buiten vaak naar. Jullie hebben in zo'n ploeg gezeten. Wat heb je nou geleerd?
0: Dat wij vanaf de buitenkant vaak heel gemakkelijk oordelen over van alles en nog wat. En dat het ook vaak niet veel gecompliceerder. Wij maken het hier aan deze tafels ook nog wel eens een stuk gecompliceerder. Weet je, je staat achter in de rust tegen Duitsland 3-1. Wat zou er nou voor iets briljants gezegd gaan worden om het om te draaien? Nou, je hebt in de kleedkamer gezeten, jij ook. Dat valt 9 van 10 keer gewoon heel erg mee. Ja. Je moet toch scherp beginnen.
4: Bij Louis viel dat niet mee.
0: Nee, maar dat vond ik wel mooi om mee te maken. Dat voetbal dus echt over het algemeen geen hogere wiskunde is. Tegen Ivoorkust, die deed op het laatste moment, of was het tegen Ecuador, die hadden een buitenspeler eraf gehaald en een middenvelder erbij gezet. En dan werd er op dat tactiekbord werd dat neergezet. Ik dacht, nou, nu gaan we echt een half uur daar eens even goed naar kijken. Ook dat viel heel erg mee. Dus ja, als hij nou dat doet, dan moet hij 10 meter. En dat was het eigenlijk. Ja. Dus heel veel ingewikkeld. En wij maken het vaak heel ingewikkeld.
1: Voetbal gaat ook alleen om de basisprincipes.
0: Ja. Dat vond ik wel een mooi inzicht om dat 3 wedstrijden achter elkaar zo te zien.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dat Rüdiger eigenlijk een hele aardige vent is.
2: Oh.
0: Een tijdje mee staan kletsen in de afloop van die wedstrijd. Een hele vriendelijke. Ik dacht,
2: hij heeft geen kopstoot gegeven.
0: Nee, hij heeft me gewoon met rust gelaten. Hij heeft me niet geslagen. En, dat vond ik wel mooi.
2: Grappig. Ja. Ja. En er zijn de deelnemers aan de Olympische Spelen, die eindigen toch vaak met ergens een tatoeage van die ringen of minimaal een ketting.
0: Nou, vooruit dan.
2: Ja.
0: Nee,
2: jij een afspraak?
0: Nee, daar heb ik helemaal geen last van.
2: Die grote wereldbeker.
0: Nee. Dus, nee, die staat niet in mijn kuit.
2: Mooi. Mooi avontuur was dat. Dit is WK Praat, ook al is het een rustdag. En in WK Praat beginnen we altijd met 3 stellingen. Doen we nu iets later. We klappen er wel gewoon op, zoals Duitsland deed tegen Curaçao. We beginnen bij jou, Marciano.
0: Laatste verwijzing, hè?
2: Natuurlijk gaat Marokko morgen niet stunten tegen Frankrijk.
4: Eens.
1: Oneens.
2: Oké, komt hij aan voor jou, Vincent. Een buitenlandse Ajax-trainer die gebrekkig Engels spreekt. Dat moet kunnen.
4: Eens.
2: Oké. En dan, ja, het is niet echt een stelling, maar dat mag voor één keer wel op de rustdag. Begin ik bij jou, Ali. De WK-finale, dat woord?
1: Spanje-Engeland.
2: Spanje-Engeland. Oké, leuk. Marciano.
4: Frankrijk-Argentinië. Herhaling.
2: Herhaling, ja.
4: Ja,
0: ja. Ik ga met mijn Haagse vriend mee, Spanje-Engeland.
2: Oké. Dus bij jullie gaat Frankrijk er
0: uit tegen Spanje.
2: Oké, bij jou uit tegen Spanje. Bij jou?
1: Ook tegen Spanje.
2: Oké, dus...
1: Nee, dat andere... De eerste stelling nu?
2: Want dan zit ik toch te denken aan...
1: De stelling van de net.
2: Dat Marokko tegen Frankrijk.
1: Omdat je zegt, natuurlijk gaat ze niet stunten. Zo natuurlijk
2: zat je niet lekker.
1: Zo natuurlijk vind ik dat niet.
2: Ja. Nee, waarom?
1: Nou, omdat Marokko Frankrijk wel degelijk pijn kan doen. En we weten hoe voetbal kan lopen. We hebben Duitsland eruit zien vliegen tegen Paraguay. Waarin Duitsland 99,9% de bal had. Dus dat kan wel. Het is niet onmogelijk. En in Marokko is niet een ploeg dat niet kan voetballen of niet gevaarlijk is en geen doelpunten kan maken.
2: Ja.
1: Dus daar zit het hem in. Dat is het natuurlijk.
2: Nee, maar met jouw Marokkaanse hart, je hebt ook zitten kijken, Frankrijk, natuurlijk naar Marokko. Waar liggen die kansen?
1: Met mijn Marokkaanse hart zeg ik 3-0 Marokko.
2: Ja. en met je Marokkaanse hoofd.
1: En de Mbappé gaat huilend naar huis. Dat is mijn Marokkaanse hart. Maar als ik mijn verstand gebruik, dan denk ik dat Marokko het heel erg moeilijk gaat krijgen. En echt een... Frankrijk echt een off-day moet hebben. En Marokko een topdag moet hebben om dit Frankrijk te verslaan. En waarom? Omdat Marokko wil heel graag voetballen. En dan zag je dat Canada ook. Dat ze vaak counters weggeven. En tegen Canada kom je er mee weg. Maar met Frankrijk kom je er niet mee weg. Met al die kanonnen die ze daar hebben. En dat is wat ik het meeste vrees.
0: De vraag is ook een beetje of Marokko het aandurft om zo met Hakimi te spelen als ze tegen Nederland hebben gedaan.
1: Ik 4 jaar geleden deed het ook.
2: Ja.
1: En toen speelde ze eigenlijk verdedigend dan ze nu doen. En dat is ook een van hun wapens. Ja. En daarom zeg ik, kijk, nogmaals, Marokko moet zo geducht zijn op die 4. En ik denk ook niet dat je ervoor terug moet zakken.
2: Ik denk dat je dan gaan ze tegen hun natuur in voetballen.
1: Je moet ze eigenlijk proberen te verzorgen dat ze geen gerichte ballen kunnen geven. Voorin bij Frankrijk zijn ze niet kopsterk. Dus duels kan je winnen. En dan is die tweede bal winnen. En dan vanaf daaruit voetballen. Het moment dat je te veel in gaat zakken, je gaat die gast op een gegeven moment aan de bal krijgen, wanneer ze alle tijd krijgen om gerichte ballen te geven. Ja, dat ga je niet kunnen verdedigen. Want die gasten zijn zo ongelooflijk snel en technisch vaardig. Dan gaat het gewoon een keer mis.
2: Hoe kijk jij naar Marokko, Marciano? Want ze waren die eerste helft tegen Canada. Die zit dan aan de ene kant in mijn hoofd. Dan worden ze eigenlijk weggespeeld door Canada. Een beetje overdreven.
4: Gewoon volle bak druk vooruit.
2: En dan uiteindelijk winnen ze wel gewoon met 3-0.
4: Ja, dat is echt. Ik vond Canada zo goed spelen. En dat was, denk ik, eerste half uur, 35 minuten.
2: Heel indrukwekkend.
4: Waren ze gewoon echt. Ten opzichte van Marokko, heer en meester. En uiteindelijk zie je de ervaring van Marokko en de kwaliteit ook wel. En dan draaien ze die wedstrijd om.
2: En een doelpunt?
4: En een doelpunt, tuurlijk. Alleen tegen Frankrijk is dat gewoon moeilijk. En ik denk ook gewoon inzakken heeft geen zin, compact. Want daar zijn, denk ik, het centrale duo is daar, denk ik, niet sterk genoeg voor van Marokko. Om dat gewoon de hele wedstrijd vol te houden. Plus het feit, bij Hakimi zit er natuurlijk een drang, een drive om naar voren te gaan. En we hebben in de eerste wedstrijd laten zien dat hij het langzamer terugkwam, waar hij bleef hangen. Nou, dat kan je dus absoluut tegen een Barcola of een Doué, kan je dat niet doen. Plus het feit dat zij zo snel handelen in de omschakeling, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dus wat ga je als Marokko doen? Ga je nou zeggen van Hakimi, ik wil dat jij in de wedstrijd maar één keer gaat? Nou, dat zit gewoon niet in de beestje. Mazraoui speelt een toernooi van zijn leven. Ik vind Mazraoui echt fantastisch spelen. Die zal ook heel geconcentreerd en positiebewust moeten spelen. En dan het middenveld. Ja, daar heeft Frankrijk ook gewoon een paar beulen. En Rabiot, die is overal. En hoe heet die andere die ernaast staat? Donkere
2: Koné.
1: Koné of Tchouaméni.
4: Ja, maar ik denk Koné, die speelt heel sterk. Dus ik verwacht gewoon dat het voor Marokko heel lastig gaat worden om zichzelf te zijn.
0: Nou, maar misschien staat Frankrijk dat juist wel toe. Want die vinden het allemaal wel prima als de tegenstander het initiatief pakt. En Marokko is wel bereid om dat te
4: doen. Ja, maar Marokko gaat ook niet het initiatief nemen. Want die weten dat ze dan geslacht worden. Dus dan gaan we de wedstrijd krijgen dat ze... Jij de bal.
0: Ja, maar ze deden het tegen Nederland toch ook?
1: Ja, dat gaat niet gebeuren.
0: Omdat Nederland er toe stond.
4: Ja, maar Nederland was wel zo zwak. Die maakte zichzelf voor.
1: En wat betreft Hakimi, ik vind wel, als ik een zwakke punt mag uitzoeken bij Frankrijk, is natuurlijk de linksback met Digne. Dat vind ik wel de minste die daar staat. En dat is natuurlijk wel een, hè, als je wat wil benutten, moet je daar doen. En ik vind Marokko het middenveld, vind ik voetballend beter als dat van Frankrijk, met Rabiot en Tchouaméni. Dat is meer statig en bonkig en wat meer kracht dan echt dat frivole voetbal.
4: Maar kan Digne het niet tegen Brahim Diaz, die nog niet. Hij had wel dan een per ongeluk assistje. Want iedereen zegt over dat die actie mooi was. Ik denk dat hij gewoon niet uitkwam. En dat hij hem dan op breed speelde waar die goal van Unai kwam.
1: Het was wel zijn intentie. Alleen maar natuurlijk via de verdediger natuurlijk de andere twee assists die hij gewoon.
4: Maar hij is nog niet.
1: Hij speelt een dramatische WK op dit moment.
4: Snap je? Dus dan als jij je zwakste schakel, Frankrijk, dien je is, dan zegt het wel, denk ik, wel genoeg over hoe sterk.
1: Ik bedoel meer van als de Hakimi eroverheen dendert.
4: Jawel, maar Hakimi gaat echt niet zomaar eroverheen denken. Hij speelt tegen zijn ploeggenoten. Die weet echt wel.
1: Hakimi die gaat eroverheen denderen. Hakimi,
0: dat hoop ik ook.
1: Want die heeft geen rem.
4: Ik
1: ben het met jou eens, hè?
0: Jij bent bijna besmet geraakt door het Nederlands elftal. Om maar na te denken.
4: Wij allemaal. Jij bent weg geweest.
0: Ik ben weg geweest, daar heb ik godzijdank geen last van. Ja. Ik hoop dat Marokko heel dicht bij zichzelf blijft. En dan maar glorieus ten onder. Want dat had het Nederlands elftal ook gewoon moeten doen. Weet je, dicht bij jezelf blijven.
4: Ze hebben de coach die in ieder geval wel aanvallend voetbal en vooruit wil.
1: En ik zeg eerlijk, dat is echt de manier hoe je het moet doen. Ik denk niet dat je echt moet gaan inzakken. Want dan geef je zelf geen schijvenkans. Dan kom je op een gegeven moment achter. Dan moet je gaan geen risico's gaan nemen en dan word je helemaal
4: gesloten. Nee, maar ik zeg ook niet dat ze moeten inzijden. Ik zeg, nee, ik weet niet hoe ze het zouden moeten doen. Want ga je vooruit, word je in de omschakeling geslacht. Want ze hebben gewoon pure snelheid voorin. En nog eens daarnaast de handelingssnelheid. En zak je in, ja, dan vraag je er eigenlijk ook om. Want dan is er altijd wel een penalty moment. Of een moment dat Mbappé in één keer iets
1: meer afdoet. Je moet een beetje content in sessie gaan hangen. Dat moet je echt niet doen. Als je dan een blok zou pakken, zou ik misschien in het middelblok blok pakken. Om dan vanaf daaruit als de diepteballen de keeper eventueel mee kan doen. Om zo een beetje dat proberen uit te schakelen.
2: Weet je eigenlijk of Saibari kan voetballen?
1: Ja, de gerucht gaat ronden dat hij op tijd fit zou zijn voor Frankrijk. Maar nogmaals,
2: hij heeft nog niet meegetraind, hè? Maar hij heeft een eigen programma. En dan wordt hij zo fit.
1: Ik heb wat hamstringblessures meegemaakt in mijn leven.
0: Zou het risico nemen als je trainer bent? Dat is een beetje de vraag. Ja, maar kan het ook de laatste wedstrijd zijn? Dus.
1: Kan de laatste wedstrijd zijn. Ik heb het
4: erin schieten. Ja. Dus stel dat je nu het risico neemt.
1: Dat is nog een punt wat ik heb.
2: Zou je wil die dat met een
0: bezoek
2: bij Bayern
4: München? Zou je doen?
0: Ik zou het risico nemen.
1: Dat is het punt wat ik heb in Marokko. En dat vind ik echt wel een minder punt. Is in de breedte en de stootkracht wat ze hebben.
0: En maar dat is juist een argument om het risico dus te nemen.
1: Precies.
0: En als het dan misgaat, ja, oké, dan kost het je een wissel. Ja. Dat is
1: ga het risico nemen en kom je dan voor. Dan kan je proberen dicht te timmeren en vechten voor je leven.
2: Zou je het als Saibari ook doen? Want hij heeft een transfer gemaakt. Dan zou je nu een...
0: Ja, wat is het nu, 8 juli? Ja, de Bundesliga begint 27 augustus.
1: Als die weer de hamstring schiet, dan is die ruim op tijd is die weer fit voor de Bundesliga.
2: Ja. Oké, okay. Nou, gewoon het risico nemen, Saibari. En dan zien we allemaal wel hoe dat loopt. Dit was in ieder geval het eerste gedeelte van WK Praat. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog even hebben over Frankrijk en al die andere mooie wedstrijden die we hebben gezien in de achtste finales van dit WK. Tot zo.

0: Welkom terug, deel 2 van WK Praat. Op de eerste rustdag van dit WK. Voor het eerst in 27 dagen geen WK-voetbal. Maar als je het ziet als een hele lange hydration break, dan valt het allemaal best wel mee. En morgen dan is het alweer Marokko tegen Frankrijk. Marokko hebben we besproken. De kansen liggen dus aan die rechterkant voor Marokko. Aan de linkerkant bij Frankrijk. Frankrijk dat won van Paraguay met 0-1. Dat heeft nog steeds heel veel mensen bezig gehouden. Politici in Paraguay, maar ook in Frankrijk overigens. Jij was eigenlijk best wel blij, volgens mij, Vincent, dat het anti-voetbal afgestraft wordt, dit WK.
1: Daar ben ik zeker blij om, want dat heeft helemaal niets met voetbal te maken. Ik heb ook soms wel het idee dat wij hier heel lyrisch kunnen doen over die Zuid-Amerikaanse passie rondom wedstrijden, maar dat ze zelf behoorlijk in de weg kan zitten ook. Want waar gaat dat nou over? Als je zo in een veld staat en de aflopers wordt uitgeschakeld, gisteren met Colombia ook weer, massaal het gevoel voelt om je excuses daarvoor aan te bieden aan het volk, dat allemaal. Ik denk, jezus, dat is toch tamelijk ongezonde, zeg ik hier vanuit het Calvinistische Nederland, hoor. Een tamelijk ongezonde manier om je sport te beleven. En hoe Paraguay daar natuurlijk op het veld stond, dat was jaren 70 voetbal. Dat zie je helemaal niet meer.
2: Laten we zeggen, ik denk dat ze hier voetbal gek zijn. De Zuid-Amerikaanse landen zijn een heel andere level, joh.
1: Ja. Maar dat is bijna letterlijk gek. Want dat is helemaal niet gezond, lijkt me.
0: Dat ze sloegen een beetje door.
1: Ja, dat sloeg wel een klein beetje door, ja. Weet je, als je de grens opzoekt, dat vind ik allemaal wel vermakelijk. En alleen dit ging helemaal nergens meer over met slaan. Want ik soms zie je van die clips uit de jaren 70 voorbij komen. Ja. Laatst nog een filmpje van Nederland-Brazilië in 1974. Dat was dit ook. Gewoon in het voorbij gaan mensen een knal geven.
0: Twee kanten op, hè?
1: Weet je, en dan wordt er eergisteren een doelpunt afgekeurd omdat iemand half op zijn teen gaat staan. En daar worden gewoon drie rechts direct uitgedeeld en er wordt niet tegen opgetreden. Ja, vind je het gek dat mensen dan voor een tv gaan zitten en dan denken van waar zit ik hier nou naar te kijken?
2: Ja, die scheidsrechter was het helemaal kwijt, joh. Die wist op een gegeven moment niemand. Die schrok zelf van wat hij zag, denk ik. En ook bij die penalty moment dat die gozer tussen de benen van Dembele helemaal probeert dat veld kapot te maken. Bizar. Bizar. Ja.
1: Nee, maar dat heeft ook wel als effect dat als dat dus allemaal maar door kan gaan en dan gaat er dus eergisteren iemand op een teen staan, dat wordt dan gelijk afgefloten, dat mensen inderdaad gevoed worden. Denk van, wat is de FIFA hier nou aan het doen? Als de integriteit en geloofwaardigheid van sport op die manier in de waagschaal gesteld wordt, dan is dat best zorgelijk, denk ik, voor voetballiefhebbers die voor de tv gaan zitten en naar het WK willen kijken. Gewoon onbevangen. En mogen de beste winnen. Is dat een hele naïeve gedachte?
0: Nee.
1: Is toch doodzonde?
2: Niet naïef,
1: dat werkt het wel in de hand, denk ik. Als je op die manier omgaat met de regels.
0: Het was wel indrukwekkend dat Frankrijk, de Franse spelers, daar zo met zo'n glimlach mee om leken te kunnen gaan. Ook niet altijd, hoor.
2: Ik denk dat ze wel zijn gisteren weer door de chambre van jongens, luister, ze hebben natuurlijk ook gezien wat voor ploeg dat is. En van, als je laat je nou niet uit de tent lokken, ga dan geen domme rode kaarten pakken. Ik heb het ook wel eens, dat is met mijn ploegie.
0: Ja.
2: Dan zijn we maar bescheiden vierde klasses. Maar heb je ook bepaalde ploegen die echt proberen te zuigen. En dat gebruiken ze gewoon als wapen. En dan spreken ze toe van, jongens, alsjeblieft, ten alle tijde kopje erbij gebruiken. En ik denk dat ze dat ook wel weten. En professioneel genoeg zijn om te weten wat.
3: Vincent, is het dan niet. Kijk, wij zien nu steeds meer heel erg clean voetbal. Hè? Mm-hmm. Met de VAR en de scheidsrechters die geïnstrueerd zijn. Was het dan ook niet een beetje nostalgisch, ouderwets, Zuid-Amerikaans, strijden voor wat je hebt en uiteindelijk dood op het veld neervallen, excuses maken. Strijden, en als je die wij misschien wel missen.
1: Ja, maar dat vind ik altijd zo makkelijk. Strijden met alles wat je hebt is wat anders dan iemand voorbij gaan de knal voor zijn kanus geven. En dat daar de VAR niet op ingrijpt tot twee keer toe.
3: Kan jij Argentinië nog herinneren met al die bebloede shirts?
1: Ik heb een schitterend boek in de kast staan dat daarover gaat. Bloed, dat heeft volgens mij letterlijk bloed.
3: Wij zenden toch ook vaak die Zuid-Amerikaanse wedstrijden uit en alle.
1: Maar dat vind ik leuk in de samenvatting van 2 minuten. Dat die gekkigheid. Maar in de hele wedstrijd, dat heb je ook wel eens. Ja, dat je in zo'n hele wedstrijd valt. Dat is niet om aan te gluren.
3: Nee, ik heb me ook verbaasd over sommige momenten. Maar ik vind wel, en misschien ben ik daar dan de enige. Ik vind dat je alles moet doen om die wedstrijd tegen een topfavoriet om die te winnen.
1: Ja, en ik vind en dat alles, dan ik vind dat alles gekken, wel zijn grenzen heeft.
3: Dat snap ik, maar de scheids moet bepalen wat de grens is.
1: Ja, maar dat is nou net het punt wat ik probeerde te maken. Ja. Als een scheidsrechter dus dat daar niet aangeeft en een paar dagen later wel fluit voor iemand die half op meteen gaat staan, dat er dan mensen komen met complottheorie.
3: Nee, oké, maar dan ga jij nu van de mensen uit. Maar die spelers hebben daar echt lak aan. Die willen een ronde verder. En die staan tegen de torenhoge favoriet. Dus die gaan het veld in, opgepompt en al. En je weet, de Afrikanen die zingen dingen allemaal in de kleedkamer. Bij jullie gaat de bus aan. En zij zijn helemaal tot in de nek zijn ze toe gewapend om die wedstrijd te winnen. En daar horen, en als je die, ik heb ook zo'n Galarza. Ik vond dat het typische Zuid-Amerikaanse strijder. Mm-hmm. Nou, hij ging over de scheef. De scheidsrechter die zag volgens mij alles behalve wat er allemaal gebeurde. En Mbappé ging er als... Nou ja, en het Franse elftal ging er toch om zoals je ermee om moet
0: dat
3: gaan.
0: Dat komt omdat iedere Fransman in zijn achterhoofd die actie van Zidane heeft. Ja, dat is het allerbeste voorbeeld van een provocatie waar iemand tegen Materazzi, WK-finale. Dat je zegt, totaal, dat weet iedere Fransman. Die hebben dat. Dat kan niet anders. Dat die coach heeft ze gewoon voorbereid. Luisterers, die gaan echt alle grenzen opzoeken en eroverheen. En nog een keer eroverheen. Laat je niet provoceren.
2: Wat jij zegt eigenlijk, leg maar bij in iemand. En dat is bij de scheidsrechter een hoeveelheid toelaat. Mm-hmm. Het moment dat ze komen lopen zuigen of zeiken of wat dan ook, en hij trekt gelijk een gele kaart, dan zijn ze gewaarschuwd. Maar omdat hij dat elke keer naliet, ja, zij zoeken natuurlijk de grens op.
0: Ja, maar
2: en ik ben het met Machano eens. Ik ben het met hun eens. Zij weten dat ze geen kwaliteit hebben om Frankrijk te verslaan.
3: Ze gaan ze nooit, dus als je 100 keer tegen Frankrijk speelt,
2: het gaat uiteindelijk alleen maar om de winst als je op het
3: 99
2: gaat.
3: Keer.
2: En dat vond ze niet leuk om te zien.
0: Ja, maar het is toch geen vrijbrief om te gaan schoppen en slaan?
3: Nee, maar
0: alleen wat ik die poolfase had iedereen erover dat die scheidsrechter dat juist zo goed waren, want iedere knullige overtreding... je hebt natuurlijk die nieuwe regel.
3: Als
0: je doorgaan, omdat je moet opstaan en door... anders sta je een minuut langs de kant. Ja. Dus dat over het clean voetbal, dat zagen we eigenlijk best veel in die poolfase. En dan krijg je gekkigheid, zoals bij Paraguay, Frankrijk... en die scheidsrechter die ineens een goal afkeurt... omdat iemand een kwartier ervoor op iemand zijn teen half is gaan staan.
4: Ja,
0: ja dan is alles wat opgebouwd is in die poolfase... dan val je toch weer terug in te veel interpretatie, te veel gedoe. Far. En dat mensen voor de televisie het dan ook niet meer weten. Weet je?
3: Nou, kijk, de scheids die floot in de lijn van het hele toernooi, die liet doorgaan. Maar de VAR heeft hem teruggeroepen om toch naar de beelden van Martinez.
0: Argentinië, Egypte,
3: op zijn voet. Dus daarin is eigenlijk waar wij al heel lang over roepen, dat de VAR zijn doel voorbijgeschoten is. En dat we nu aan het muggen zitten. En volgens mij heeft Danny Koevermans hier al gezegd, we zitten er momenteel om te kijken. Niet om te bewonderen wat er allemaal goed gaat, maar we zitten echt te zoeken bij de VAR naar dingetjes die er fout zijn gegaan. En dat zijn hier twee voorbeelden.
0: Die VAR was toch juist heel terughoudend?
3: Dat was het. Ja. Alleen nu blijkt dus waarschijnlijk dat het ook bij hun spannend wordt.
0: Ja.
3: En dat ze denken, ik moet de finale halen. Want als ik dit gemist heb, en Argentinië staat morgen de krant te koppen, dan weet je dat je als VAR de finale niet gaat halen. Als dat zo is. En andersom. Dus die gasten zitten daar onder hoogspanning. En die moeten elk dingetje moeten ze beoordelen. En ik denk dat ze echt in hun achterhoofd hebben dat ze de finale of zo ver mogelijk in het toernooi willen blijven. Scheidsrechters en VAR. Nou, en dan heb je dus dat er...
0: Nou, dan had die van Frankrijk-Park waar je dan geen last van.
3: Nee, die wisselde dat het de laatste was. Die
0: Oezbeek, die wist.
2: Dat is ook mijn punt. Kijk, een overtreding is een overtreding. Maar op een gegeven moment iemand langsloopt, die geeft gewoon een tik. Wat de bal zien in de buurt, niks. Ja, dan moet je gewoon de VAR erbij roepen. Die geeft een tik. Want tegenwoordig, een slaande beweging is al een rode kaart.
3: Nee, intentie. Het gaat
2: over de intentie.
3: Met de kracht waarmee.
2: Volgens mij
3: op de arm, en tegen wie was dat? Op de arm dat slaan tegen Mbappé, toch? Dat hij voorbij liep en op zijn arm sloeg.
0: Ja,
3: de scheids stond exact in de lijn. Hij zag het gebeuren. Ja. En hij koos er bewust voor om daar niet voor te fluiten. En ja, dan krijg je dus uiteindelijk dat die gasten zich gaan misdragen. Ja, Zuid-Amerikaans misdragen. Ik vond het op de een of andere manier vond ik het een soortement van... Weet je, dat je als kind zijnde de grens opzoekt en steeds een beetje over de grens, en dat je denkt...
0: Ja, maar zonder van het hele verhaal, het ging vrij lang goed, dit toernooi, met de arbitrage. Er werd best wel veel complimenten. En heb je twee situaties. Trump gaat zich met die rode kaart bemoeien.
2: Ja, dat is hem afschrikken.
0: En je hebt dat Argentinië-Egypte wedstrijd.
4: Voer voor complotdenkers.
0: Ja, precies dat. Nu zit je toch weer voor de televisie en denk je... Ja, wat gaan we nu weer meemaken? Dat was eigenlijk weg. Mm-hmm. Het was een vrij clean,
2: als het aan mij ligt,
0: goed toernooi.
2: Als het aan mij ligt, als je lekker Canada-Mexico samen laten doen... misschien met Brazilië erbij, maar niet Amerika, joh. Dat is niet geschikt.
1: Om de toernooi te organiseren?
2: Nee, niet geschikt.
1: Dat is misschien al een andere discussie, maar...
2: Ja, gewoon niet, totaal
0: maar
2: niet geschikt.
0: De ingreep van Trump heeft uiteindelijk Amerika ook niet geholpen.
3: Nee. Wat ik en die jongen ook niet. Die Balogun, die kan er niks aan met doen. Een zak aardappel op zijn rug.
1: Ik weet niet wie
3: het mooi vond. Zo'n last van de druk die met zich mee... Want heel Amerika had nu de hoop dat hun beste speler... Want hij werd 100 keer benoemd als beste speler van Amerika. Dus ja, die jongen die voetbalde en hij volgens mij... daarna ook een statement gegeven.
0: Ja.
3: En weet je, zodra hoogbekleders, zeg ik dat goed?
1: Hoogwaardigheidsbekleders.
3: Hoogwaardigheidsbekleders zich gaan bemoeien met voetbal of met sport in het algemeen... dan geef je zomaar een extra druk aan sporters die eigenlijk vrij in hun hoofd moeten zijn. Die Balogun die speelt een fantastische WK. Die heeft Pepi achter zich gelaten. En die laat zien waarom hij misschien wel straks in Engeland moet spelen. En dan komt er zo'n wedstrijd met zo'n druk... waarbij de belangrijkste man in de wereld eventjes gaat regelen dat jij mag spelen en vertelt dat jij de beste en dat je Amerika richting de finale gaat schieten. Ja ook voor Pochettino natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, die was daar denk ik ook niet zo blij mee. Dat
2: ja, maar dat kan toch niet. We hebben het toch nooit vertoond in de geschiedenis van het voetbal. We hebben het over. Dat kan
1: nou, die Pochettino had een enorme bak boter op zijn hoofd. Die zei voorafgaand aan de wedstrijd dat het allemaal dat het volkomen terechte beslissing was.
0: Ja.
1: En na afloop, toen hij kansloos afgepoetst was, zei hij van ja, nee, maar er werd ook een bepaalde druk op mijn elftal gelegd. Die ging volledig de andere kant op.
2: Ja, dat vond ik een mooi verhaal.
1: Dat ik zag bij de Amerikaanse collega's.
2: Wat grappig is dat hij aan het vertellen was. Trump, dat hij heel veel van voetbal en van sport wist. En dat hij heel veel kennis van sport had. Maar dat hij niet wist wat de rode kaart was.
0: Nee.
3: maar en dat is één ding, hè.
2: Bizar.
3: In de Amerikaanse sport, als jij dus eruit gestuurd wordt... omdat je in het basketbal te veel fout hebt gemaakt... of dat je... een ruw spel hebt gehad, dan kan je ook excluden, dat je eruit gaat. Maar dan is er dus nooit een volgende wedstrijd waarin je niet mag meedoen.
2: Ja, klopt.
3: Dus zij kennen het gegeven buiten het feit of je doping gebruikt... of je buiten het veld enorm misdraagt. Dan word je wel voor een aantal maanden geschorst. Maar in het veld, sportief gezien, een overtreding begaan... waardoor je het veld uitgestuurd wordt en dat je direct naar het kleed... is bij hun niet een consequentie van de volgende wedstrijd niet meedoen. Ja, en dat is best wel gek.
1: Er komt bij, er is ook een precedent geschapen... door het gegogen met die schorsing van Ronaldo. Voorafgaand WK al. Daarmee, dat hebben ze uit elkaar getrokken, één wedstrijd schorsing... en de rest dan over het WK. Ja. Nou, als je op die manier met de regels gaat morrelen...
2: Ja, maar ik vind dat veel te weinig is benoemd.
1: Dat speelt hier dus ook een rol.
2: Dat is ongelooflijk.
3: Die spits van jullie toch ook?
1: Ja, dat is zeker. Lokalia kreeg ook een rode kaart tegen Schotland. En die schorsing is ook over dat Aruba was die geschorst. En de rest, uiteindelijk bleef het bij één wedstrijd. Maar als dat langer zou zijn geweest, dan was dat ook over het WK ingezet. Dus je gaat goochelen met je eigen regels.
0: Want Frankrijk heeft nu al gevraagd. Olise kreeg een onterechte gele kaart. Die zouden we ook graag kwijtgescholden willen hebben.
3: Die vijf gezegd daarover. Blijf
0: staan. Kwanza kreeg rood bij Engeland. Vrij terecht. Die zeiden ook al van, nou, dan willen we ook nog wel eens naar gaan kijken. Ja, zo blijf je bezig.
2: Het ook bedoeld als wat je gaat creëren op een gegeven moment. Weet je. Je hebt bepaalde richtlijnen, je hebt regels. En dan wordt nu gewoon van afgestapt om bepaalde mensen te pleasen. En ja,
3: dat de FIFA het gewoon bij deze hiccup, als ik het zo... Want ze liggen er nu toch uit. Dat ze het hierbij houden en dat het nu wel weer gewoon...
1: Ga jij daar je hand voor in het vuur steken? Ah, ik niet, hoor.
3: Nee. Qua spelregels denk ik wel. Ik denk dat ze zich nu niks meer kunnen voorloven. Ik denk dat ze zich wel...
1: Ja, maar iedere keer als je denkt, gekker wordt het niet...
3: Ja,
1: daar
3: heb je wel gelijk in. Maar nu is wel iedereen eroverheen gevallen. Normaal gebeurt het achter gesloten deuren. En nu was Trump, die ging even vertellen hoe geweldig
1: hij was. Het gaat dit soort alleen maar om hun zin te halen. Ja. En of het wel of niet terecht is of wel of niet zinvol is... dat maakt helemaal niet... Het gaat om de zin.
2: Ja, eigenlijk begon...
1: Dus de volgende keer doen ze het weer.
2: Eigenlijk begon het al met het schandalig verwoorden dat Iran elke keer ingevlogen moet worden, wedstrijd moet spelen en volgens gelijk weer weg moet.
0: Ja.
2: Dat is al. Ik kan er niet bij mijn hoofd.
1: Nee, en die Somalië, dat gaat weer richting de achtergrond. Maar dat komt nu ook weer naar boven. Terwijl is een redelijk clean WK. Twee van de incidenten. Wij halen het er nu ook allemaal.
2: Dus zo'n land als Iran heb gewoon vanaf het begin af aan geen schijn van kans gehad.
1: Nee, dat klopt. Dat was duidelijk.
2: Geen schijn van kans gehad.
0: Ja. Nog één ding, ook over dat Argentinië-Egypte. Want Vincent, jij hebt een lievelingsscheidsrechter. Dat is bijzonder en opmerkelijk. Maar,
1: ik vond het altijd een hele goede scheidsrechter.
0: Ja, François Letéchet. Dat was die wedstrijd bij Argentinië. Wat denk je?
1: Die gaan we niet meer terugzien, nee. Nee. Want als ze ergens niet van houden, of het nou UEFA of FIFA is, dan is het ophef.
0: Gedoe.
1: Ja, gedoe. En hoe het ik wint of verkeerd.
0: Egypte heeft ook gevraagd van laat hem geen wedstrijd meer fluiten.
1: Ja, of dat een grote rol speelt, weet ik eigenlijk niet. Want ze bepaalt toch uiteindelijk alles lekker zelf.
3: Hey, is het voor voor Makkely bijvoorbeeld wil hij de finale halen. Want de kans is nu best wel aanwezig. Nederland al heel snel eruit. Ja. Moet je dan willen dat je nu Frankrijk-Marokko krijgt? Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of moet je eigenlijk nu een beetje low en dan half finale niet... dat je dan de finale...
1: Ik denk dat het gunstig zou zijn een goede kwartfinale fluit... en dan speel je zelf wel dus, kijken voor ja. een finale. Een halve finale is
3: Engeland, altijd Engeland-Noorwegen bijvoorbeeld. En daar het goed doen.
1: En daar een geweldige wedstrijd fluiten. Dan heb je kans dat hij dat
3: je Frankrijk-Argentinië finale mag fluiten.
1: Ja.
0: Hoop jij toch nog een beetje op Nederlands succes dit WK, Marciano?
3: Nee, maar als we dan toch chauvinistisch mogen zijn... dan hoop ik wel voor Makkely dat hij de finale mag fluiten.
1: Alleen weet ik niet wie 4 jaar geleden finale fluit. Als dat een Europeaan is geweest, dan is dat vaak...
3: Ga je dat nu zeggen?
1: Dat speelt vaak ook wel een rol. Of een Zuid-Amerikaan of een Afrikaanse scheidsrechter of wat dan ook. Dat ze daar ook in roleren.
0: Maar dan wordt het toch nog een soort politiek spel, ook die scheidsrechterszaken. Gelukkig. Dan blijven we erin. Oh, toch nog even. Spanje-Engeland hadden jullie allebei als finale eensgezind. Frankrijk zit daar dan niet bij?
1: Nou, ik denk dat we allebei denken dat Spanje de methode gaat vinden om Frankrijk uit elkaar te spelen.
0: Ja. Vinden jullie Spanje zo indrukwekkend?
2: Ja, ik
3: heel goals
2: tegen. Tegen Portugal ook. Tegen Portugal ook. Druk zetten, maar zo druk zetten dat je bijna niks weggeeft. En dat is de kracht. En als ze het bal hebben ze zoveel kwaliteiten aan de bal... dat ze, ondanks dat ze niet echt een spits hebben eigenlijk...
1: Hij is juist een hele goede spits, vind ik. Allebei. Zowel Ayarzabal als Merino.
2: Maar ik bedoel, het zijn geen echte spitsen.
1: Nee.
2: Maar die vullen het zo goed in als volgens spitsen. In het meevoetballen en die goal die ze maken tegen Portugal. Geweldig. En ik denk dat zij Frankrijk echt pijn kunnen doen.
1: Die Ayarzabal loopt gewoon 1-2. Hè? Ja, iedereen zegt dus geen spits, maar die loopt gewoon 1-2 in de nationale.
0: Ja, hij scoort wel zijn goal.
1: Maar hij 30 goals in 59 wedstrijden.
2: Hij is spits gemaakt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ach, zo'n goeie,
0: En verder, Argentinië hebben jullie allebei ook niet?
2: Ja, ik ben niet onder de indruk van Argentinië.
1: Ik ook niet.
2: Ja. Verdedigend matig.
3: Als je 3-2 weet te winnen, met of zonder hulp... maar als je een aantal keer gewoon zo door het oog van de naald... dan heb ik altijd het idee, moet het ook zo zijn.
2: Nee, de reden waarom ze het niet gaan redden... is omdat ze nu nog steeds teren op een 39-jarige Messi.
3: Ja. En, dat deden ze 4 jaar geleden, hij is 35.
2: Juist, des te langer het duurt... des te meer het aanslag is op zijn lichaam.
3: Gis je niet,
2: waardoor ik denk dat het op een gegeven moment voor hem te veel gaat worden. Je zag het gisteren eigenlijk al. Hij speelde
1: maar niet goed.
2: Hij speelde niet goed, vooral niet de eerste dingen van de wedstrijd... De eerste periode van de wedstrijd. En daarna op een gegeven moment kwam hij. Ging hij even gas geven. Geeft een assist en maakt hij een goal. Maar je ziet ook aan hem dat het voor hem ook gewoon op een gegeven moment zwaar wordt. Want deze man voetbalt tot 20 jaar op het allerhoogste niveau. En ik ben 39 jaar. Dat gaat je echt niet in je koude kleren zitten.
0: Hij krijgt ook weinig. Hij krijgt geen rust eigenlijk bij 18. Kan ook niet de laatste wedstrijd.
1: Die laatste poolwedstrijd dat hij volgens mij begon die op de bank, toch?
0: Toen kwam hij erin en scoorde hij alsnog. Ja. Jordanië. Want ze hebben dus nu gespeeld Algerije, Oostenrijk, Jordanië, Kaapverdië, Egypte, Zwitserland.
1: Die gaan ze nu krijgen. Ja.
0: Pieter Schmeichel zei al: dit is de Europa League route op,
1: goed gevonden.
0: Op het WK.
2: Ja, maar ik vind dat wel een beetje onzin, want van tevoren weet je niet wie je krijgt of wie de eerste wordt.
1: Dat in Nederland toch 2 jaar geleden?
0: Ja, ze had Nederland 2 jaar geleden. Het is ook gewoon een groot plan of zo. Ja. Maar het is wel.
2: Ja, maar zo wordt het wel gezegd. Ja. 18 wordt geholpen. Dit is een paar complottheorieën die nu gaan.
0: Maar het is een andere route dan die Marokko heeft richting de finale.
2: Sowieso, maar dat weet je. Je moet ook de geluk aan je zijde hebben. Hè? We zien het met Champions League, we zien het met zoveel dingen. En
3: ze zijn ook de number one seeded, hè? Dus eigenlijk bij tennis heb je ook... volgens mij, als je de nummer 1 van de wereld bent... dan speel jij best wel redelijk tot de kwartfinales redelijk. En dan de halve finale krijg je de nummer 4. En zo bouw je op naar de nummers 1
2: alles
3: tegen 2.
2: Alles is toch van tevoren geloot? Alle groepen zijn toch van tevoren geloot?
1: Zeker.
0: Wel, maar de nummer 1, 2, 3 en 4 zouden elkaar van de wereld... zouden elkaar volgens mij eigenlijk pas in de finale...
2: Want ik was het ook niet mee eens dat Nederland zo vroeg Marokko trof. Want als je andere wedstrijd had, zoals een Canada tegen Zuid-Afrika... en zo, denk ik, weet je wat geeft een van die twee dingen?
3: Wie zijn de 1, 2, 3, 4?
2: En je had je eigenlijk al toplanden die eruit vlogen... omdat ze gewoon tegen elkaar speelden, weet je? Maar ja, dat is je geluk.
1: Volgens mij voeren we nu 2 discussies.
0: Ja, we gaan nu door elkaar. Jij zegt Frankrijk-Argentinië, Marciano?
3: Ja.
0: Ja, gewoon. Want je had je theorie herhaling.
3: Nee, het is 1 keer eerder voorgekomen. Maar ik blijf erbij. En dat was dat Argentinië-Duitsland. Dat was toen die Maradona-wedstrijd. En 4 jaar later was het weer Argentinië-Duitsland. En toen won Duitsland in Italië, 90. En dus ik denk dat de geschiedenis vaker herhaalt, zich herhaalt. En dat is in de sport en dat is in het leven ook zo. Dus ik heb zo het idee dat de geschiedenis zich gaat herhalen.
1: Je hebt er wel een beetje met haren bij getrokken, die geschiedenis.
3: Ja,
2: een beetje aangepast.
3: Ik heb hem een beetje aangedikt. Maar goed, het maakt niet uit. Hij gaat zich herhalen.
1: Ja. Ik hoop wel op een halve finale Argentinië-Engeland. Mooi, gaan die tabloids in de Falklandoorlog.
0: Komen erbij.
2: Ja.
1: Dat wordt zo opgepompt.
0: Zouden ze dat weer doen?
1: Ja, dat vermoed ik. Dat ze die kant wel opgaan. Ja, nee. Dat wordt echt een schitterende wedstrijd.
0: Overigens de FIFA-ranglijst. Argentinië, Spanje, Frankrijk, Engeland natuurlijk.
3: Ja, die zitten er allemaal in.
0: Ja.
3: En dat kan.
0: Het kan.
1: Sterker nog, het zou vrij logisch zijn eigenlijk, ja, als je de wedstrijd erbij pakt.
0: Nog even op de stelling terugkomen, want we hebben toch nog bijna 2,5 minuut. Jullie zeiden allemaal eens op een buitenlandse Ajax-trainer hoe kan gebrekkig Engels spreken. Ja, is dat niet hartstikke onhandig?
2: Maar ik heb in het Midden-Oosten gewerkt en daar had ze ook gewoon vertalers. Dus,
0: tolken erachter.
2: Ja, natuurlijk. Gewoon een tolk die erbij loopt en die...
1: Ze hebben blind nu toch binnengehaald.
0: Ja, dat is de tolk. Ja.
1: 3 jaar met hem samengewerkt, die kan het zo overbrengen.
0: Want vandaag was het een open training. We hebben ook op ESPN.nl daar een artikel over, een item te zien. En ja, Daley Blind is toch degene die het een beetje moet gaan uitleggen.
3: En spelers zijn heel erg visueel ingesteld. Dus als jij gewoon goede beelden van de training, goede beelden van wedstrijden, oefenwedstrijden, als je daar gewoon met de juiste mensen, en nou in dit geval Blind kan ook nog een heleboel vertalen, maar spelers willen het zien. Zitten de hele dag op dat ding, op die telefoon. Dus die willen het ook zien. En die weten echt wel wat ze fout doen. En als de trainer gewoon aangeeft, in het gebrekkige Spaans, of een gebrekkige Engels.
0: Spaans schijnt wel.
3: In het gebrekkige Engels, hoe die het wil hebben, nou, dan snappen ze het echt wel.
0: Ja?
2: Ik vind wel dat hij mooie dingen heeft gedaan bij Girona. Echt mooi voetbal gespeeld. Jammer niet gedegradeerd dan afgelopen...
1: Ja, dat kan.
2: Dat kan.
1: Nou ja, dat kan. Dat kan. Girona is geen Atletico Madrid of Valencia. Dat is een klein clubje. Die hebben één uitschieterjaar gehad waar ze de Champions League haalden. Ja, maar die kunnen er ook uit. Ja. Dat is op zich niet zo gek.
0: Het was...
2: West Ham is eruit, dus...
0: Ja, die zijn er ook.
1: Spurs, bijna 2 jaar achter elkaar, dus dat kan wel.
0: Dies Jansen zei het wel, ergens in een interview. Ja, het Engels is een dingetje. Maar de rest zei al vrij snel van, het kan gewoon. Dus nou ja, blijkbaar kan dat. Als jullie ook zeggen dat kan.
2: Geen probleem.
0: Ajax, veel Ajax-nieuws. Ter Stegen komt er nog aan. Jean Steur dus weg.
2: Goeie hoor, Ter Stegen als hij fit blijft.
0: Ja, dat is een belangrijk
2: wapen,
0: ding.
2: Zeg ik.
0: Of die
1: voetballend ook.
2: Ja, niet normaal.
1: Ja, die
2: is gewoon een van de betere in de rondes bij Bossa.
0: Ja. Ja.
2: Bizar, hè?
0: Ja. Nou, dat zou qua naam in ieder geval wel heel leuk
3: Succes,
0: zijn.
3: Succes voor Jean Steur.
1: Zijn jij cynisch?
3: Nee.
0: Hij moet aan de bak.
3: En hij blijft bij de selectie. Zij hebben ze vanuit daar aangegeven. Dus hij... zal het dan denk ik met minuten moeten doen.
1: Mag het voor een kleine 30 miljoen bij de selectie blijven in ieder geval? Ja,
3: daar kijken ze toch niet op 30 miljoen.
0: Jullie blijven ook bij de selectie, mannen. Maar
3: gelukkig.
0: We gaan wel even tussenuit. En dan zijn we er morgen gewoon dus weer met een nieuwe WK-praat. Na afloop van Marokko tegen Frankrijk. Zin in. Tot dan.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Ouderschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat er een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. Een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is 1 rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer en 25 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: De Rinus Michels Award gaat meestal naar de trainer die kampioen werd. Dit jaar was dat niet het geval. Dick Schreuder kreeg van zijn collega's de eer.
3: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 9 juli... met vanuit Garderen Maarten Wijfels en straks vanuit Amerika Sjoerd Mossou. Ja, het is even wennen dat ik jou zo in Garderen zie weer in een bos... En niet tegenover me in een hotel in Amerika.
4: Ik wil net zeggen, dit is wel een overgang.
2: Nou,
4: ik zit hier tussen de kwetterende vogeltjes. Maar zo zijn wij, hè, Etienne. We gaan gewoon een paar dagen even de jetlag verwerken. En dan gaan we gewoon weer verder.
2: We gaan gewoon weer door. Jij was bij Ajax, daar gaan we straks over praten. We gaan ook praten over het Nederlands elftal en de zoektocht naar de opvolger voor Ronald Koeman. Veel vragen er ook over. Maar even te beginnen met het nieuws. Want ik zei al, normaal is de trainer van de landskampioen degene die de Rinus Michels Award krijgt. Maar Peter Bos had hem al zo vaak gewonnen. Schoorsteen bij de familie Bos stond al vol. Dus die zei, Schreuder is misschien beter, of wat?
4: Ja, nee, ik denk dat... We zijn er niet bij geweest. Vorig jaar waren wij er natuurlijk, bij de uitreiking toen. En toen won Bos hem, terwijl hij dat zelf niet verwacht had. En toen zei hij al van, nou ja, ik had er ook prima mee kunnen leven... als een van mijn collega's die had gewonnen. En we zijn er nu dus niet, maar ik kan me voorstellen... dat hij dat nu ook weer zo voelt. Want hij heeft heel veel waardering gehad voor zijn werk van zijn collega's. Hè? Want die prijs wordt dus uitgereikt op basis van de stemming van de trainer zelf. Dus dat is voor die vakgroep is dat een prestigieuze prijs. En nu dus hebben de collega's voor Dick Schreuder gekozen. En ja, ik kan daar prima mee leven ook.
2: De andere genomineerde was Anthony Correa. En volgens mij was het Mikos die aan het einde van het seizoen zei... Ja, als er één trainer van het jaar voor mij is, dan is het Anthony Correa. Wat hij gepresteerd heeft met dit Telstar is natuurlijk ook vrijwel uniek. Hoe sta je daarin dan?
4: Is zo. Was ook een prima kandidaat. Kijk, ik denk wel, niet op...

0: om iets af te dingen aan de prestatie van Telstar. Maar er was natuurlijk daar geen enkel verwachtingspatroon.
1: Ja.
0: Dat maakt het ietsje anders als je bovenin speelt. En op een gegeven moment, Dick Schreuder stond ook op Champions League koers. Nou, dat hebben ze niet gehaald. Maar met een rumoerige club als NEC dit presteren. En vooral ook, het contrast was zo groot. Bijna dezelfde spelers laat je heel ander voetbal spelen. En daar haal je deze resultaten mee. En dat heeft, denk ik, zonder dat ik de ins en outs weet van de stemming, heeft denk ik ook meegespeeld bij die collega-trainers. Omdat zij weten hoe moeilijk het is om met eenzelfde spelers anders te gaan voetballen.
1: Ja, anders voetballen, dus derde worden en de bekerfinale halen natuurlijk. Dat zijn wel prestaties.
0: Ja, nou ja, daarom. Dus dat is gewoon echt een uitstekende prestatie. En ik sla dat nog net iets hoger aan dan Telstar, wat hartstikke knap is. Maar het verwachtingspatroon speelt ook daarin een rol. En daarom is het leuk om dit seizoen Correa eens bij een betere club te zien. En dan kijken hoe dat gaat.
1: Ja, bij Utrecht inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Peter Bos, gisteren had ik eigenlijk beloofd aan onze luisteraars ook nog even met Rick Elfrink de woorden van Peter Bos door zou nemen. Of de woorden die hij eigenlijk niet uitsprak bij PSV over het bondscoachschap. Want hij kreeg tal van vragen daarover. Hij ging weg bij de NOS, was er een beetje klaar mee. Hij beantwoordde hier en daar nog wat vragen. Maar hij zei niet, ik doe het niet. Ik ben gewoon trainer van PSV. Ik ben hier de komende 2 jaar ik heb met mijn volle verstand getekend.
0: Ja, en ik zag ook dat Rick daar ook die woorden had geïnterpreteerd. En daar iets over had geschreven. En ja, daar sluit ik me wel bij aan. Kijk, wat Bos niet wil, is iets zeggen nu. Waarvan dan, je weet het nooit, over 2 maanden blijkt dat het helemaal anders is gelopen. En dan kun je zeggen, ja, hij kan nu toch zeggen, ik blijf zeker bij PSV. Maar ja, het is, en dat pleit niet voor het voetbal overigens hoor, maar het is in de voetballerij wel zo. Iemand zei het gisteren ook nog tegen mij. Ja, een contract is ook maar een papiertje in het voetbal. Het kan zo anders zijn. En nou denk ik niet dat het bij PSV anders wordt, omdat ja, zij zijn tevreden over de trainer. Hij heeft inderdaad bijgetekend. Het enige wat wij, dus ik denk niet dat daar nu op korte termijn iets in verandert. Het enige wat wij alleen niet weten, wat staat er nu aan afspraak in dat contract over het Nederlands elftal of eventueel een andere club of situatie die zich voordoet?
1: Volgens Marcel Brands niks, hè? Die heeft dat gezegd, nee, dat er niks in staat.
0: Nee.
1: Maar PSV en contracten en clausules, ik durf mijn hand niet meer voor in het vuur te steken de laatste jaren, hè?
0: In alle eerlijkheid, dat is natuurlijk al een paar keer gebleken dat het dan toch net iets anders lag. Dus dat weten we niet. Bos zelf wilde daar niks over zeggen op het moment dat hij bijtekende. Hij zei, ja, niet relevant, daar gaat jullie niks aan. Wat in feite ook zo is, trouwens. Maar dus
1: maar
0: dat moet je
1: dan interpreteren? Want dat laat ook ruimte tot speculatie. Want dat is een beetje lastig. Want als je zegt, nee, er staat niks over in, er is geen clausule in mijn contract, dan is dat gelijk duidelijk. En als je zegt, ja, dat gaat jullie niks aan, dan heb je toch ergens het gevoel van, nee, maar er zit nog een ontsnappingsclausuletje in.
0: Ja, maar het is ook wel een beetje zo, wij de media zijn het eigenlijk gewend geraakt dat iedereen maar openheid moet geven over wat hij wel of niet heeft afgesproken met een club. En stel nou dat ze aan jou zouden vragen, je maakt een contract met iemand en ze zeggen, joh, Chen, vertel eens even, staat dit er wel of niet in? En hoe zit het met dat? Nou ja, dan zeg je toch ook, joh, hey, dat is mijn eigen zaak. Zo moet je het een beetje zien. Dat vind ik zo gek niet. Alleen, ja, we zijn eraan gewend geraakt dat meestal clubs, om naar hun supporters meteen te rechtvaardigen, joh, we hebben wel een contract afgesloten waar jullie kunnen van ons op aan. Hè? Hij glipt er niet tussenuit. Ja, zo is het een beetje geworden. Maar dat is natuurlijk niet dat gemeengoed moet zijn.
1: Nee.
0: Maar goed, als ik het moet interpreteren, dat is natuurlijk hoe de situatie eigenlijk al is zoals vanaf december afgelopen jaar. Peter Bos had graag bondscoach geworden in december ook. Hij heeft de KNVB alle ruimte gelaten destijds om hem te benaderen. En dan had hij nog kunnen kijken wat hij doet. Hè? Want hij was hartstikke tevreden bij PSV, dus niks mis daarmee. Alleen ja, bondscoach worden in zijn fase van zijn carrière, ja, dat had hem een ambitie geleken die hij nog niet vervuld had. Alleen ja, de bond heeft ervoor gekozen om helemaal niemand te benaderen. Wat een keuze is. Alleen ja, daar zitten ze nu natuurlijk toch een beetje mee. Oké, wat nu? Want Bos is nog steeds qua leeftijd, qua het feit dat hij het clubvoetbal, hij zit niet meer te wachten op een andere club. Dus als je hem zou nemen, dan kun je daar 4 jaar mee aan de slag. Wat ze in Zeist eigenlijk het liefste zouden willen. Maar ja, nu moeten ze eventueel nog langs PSV als ze dat willen. En ja, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld.
1: Ja, maar dan gaan we even door op Nederland zelf al. De bondscoach die nu komt, moet in principe voor 4 jaar zitten. Dat is het idee.
0: Nou, dat is...
1: Of langer.
0: Dat wordt misschien nu vastgepunt op dat moet dan 4 jaar zijn. Nee, wat ze willen. En ja, dat is ook de ambitie bijna van elke bond. Dat is dat je over een langere periode met een bondscoach kunt werken. Zodat je niet eigenlijk om de 2 jaar moet wisselen. Omdat dan het contract afloopt. Kijk, je kunt wisselen omdat een toernooi tegenvalt of zo. Dat kan. Maar in principe, kijk, zeker in een land als Nederland, ergens zul je het verschil moeten maken met de toplanden. De gedachte daarbij is dat dat toch het beste gaat door continuïteit te hebben in bondscoach. En dan ook die met een groep spelers wat kan opbouwen, wat vastigheid kan inbrengen. Dat je toch daarin het verschil maakt. Kijk maar naar het Nederlands elftal. Na het vertrek van Van Gaal in 2014, Guus Hiddink nam het over, werd ontslagen. Daarna Danny Blind, korte tijd. Dick Advocaat, korte tijd. Daarna kwam Koeman. Nou, die zou het toernooi in 2020 gaan doen. En zou eigenlijk ook daarna nog doorgaan. Maar goed, kwam een corona tussendoor. En toen kreeg hij de kans om naar Barcelona te gaan. En toen sprong hij op die trein. Vervolgens, ja, het was een streep door de rekening van de KNVB. Vervolgens Frank de Boer, korte tijd. Van Gaal, ja, wilde het doen, maar dan ook voor korte tijd. Vervolgens Koeman, dat was nu de eerste weer die het voor langere tijd weer deed. En het liefste zouden ze dat nu weer doen met een volgende trainer.
1: Maar jij komt met Jurgen Klopp als naam. Die moet je altijd bellen met Pepijn Leijners. Maar ja, die zit nu bij de Duitse Bond ongeveer vast, geloof ik, hè?
0: Ja, nee, maar dat was wat ze... Kijk, laat ik het zeggen zoals het is. Dat contact is er in elk geval geweest. Met Leijners in elk geval. Ja, dat was het beoogde duo wat ze graag zouden willen. Maar dat zit er niet in, omdat Klopp dus al zijn commitment aan de Duitse Bond heeft gegeven. Ja, en dat is op zich wel jammer, want Klopp was natuurlijk iemand, of is iemand, die zal niet meer verleid worden door een andere club.
1: Nee.
0: Het clubvoetbal heeft hij, om het zo te zeggen, uitgespeeld. Het Nederlands elftal heeft, dat heb ik ook wel weer gehoord, ook tijdens het toernooi en ook in de nasleep, heeft echt wel behoefte aan iemand die daar met een enorme drive en een passie tekeer gaat in Zeist. En die spelers ook weer meeneemt in een heel nieuwe energie. Nou ja, dat is Klopp wel toevertrouwd. En het is misschien ook eens een stem van buitenaf. Waarbij niet is gezegd dat de Nederlander niet prima is. Maar als je iemand van dat kaliber kunt krijgen, ja, dan hoef je niet per se in eigen land te kijken. He, dat kaliber.
1: Ja.
0: En dat zijn er natuurlijk niet veel. Dan kom je Klopp, Guardiola, nou ja, die namen kun je invullen. Dat is in onze... past bij onze stijl, maar is net wel de top van de top.
1: Want een van de statistieken die ze graag, want dat haalde je ook aan in een stuk. Er moet meer lopen in de Nederlandse elftal zitten. We lopen te weinig eigenlijk een beetje.
0: Nou ja, het is toch wel schrijnend dat de evaluatie van het EK in 2024... dat leverde een rapport van de UEFA op. Ik heb het in de krant destijds ook belicht. Van alle 24 teams had het Nederlands elftal liep toen de minste meters in wedstrijden. En vroeger zei Johan Cruijff, hè, hardlopers zijn doodlopers. Alleen het voetbal van nu is een loopsport geworden. En je ziet Bernardo Silva, de meest technische speler ongeveer ter wereld. In de top, functionele techniek, slim. Die liep op dat EK de meeste meters. En dat zegt alles. Het Nederlands elftal stond daar toen onderaan. Was kampioen, zo zeiden ze zelf ook intern, hè, kampioen tempo uit de wedstrijd halen. Zowel voor onszelf als voor de tegenstander. En ik zag nu een statistiek na de poolfase bij dit WK. En dan was het weer stonden ze bij de onderste ploegen.
1: Ja.
0: En dan kun je zeggen, ja, ze speelden tegen tegenstanders. Die verdedigden, waardoor je misschien minder meters maakt. Maar juist dan komt het ook aan op die diepteloopjes. Juist die opofferingsloopjes waar we het over hadden. Dus je kunt niet onderaan staan. Dat is onmogelijk. En ja, en dat zegt alles over dat het Nederlands elftal daarin echt een probleem heeft. En daar moet nieuw elan in, ja, om het zo te zeggen.
1: Maar als je zegt klopt, dan denk ik gelijk aan Liverpool. Hè? Weet je, dat is full gas.
0: Full gas, ja? Ja.
1: En als je dan zegt Slot, die haalde juist wat minder gas. Haalde het gas eraf bij Liverpool. Iets meer vanuit de controle.
0: Ja, maar Slot is natuurlijk ook een trainer geweest bij Feyenoord. Hè, de spitsen daar. Die moesten druk zetten alsof hun leven ervan afhing. Dus ook Slot zou prima in het profiel passen. De vraag is alleen, dit is nu een trainer. Ja, die zit nog wel midden in het clubvoetbal. En ik zag een filmpje terug bij Rondo, de uitzending van Ziggo, bij Rondo, ja, waarin hij te gast was. En toen werd hem gevraagd, ik weet even niet meer wanneer het was, maar dat was een tijdje terug, werd hem gevraagd, joh, ooit nog eens bondscoach? En toen keek hij echt zo van, ja, ooit in je carrière kan ik mij voorstellen dat je dan een keer de behoefte voelt om van het veld te gaan. Echt zo in die bewoordingen.
1: Ja.
0: En zo zat hij erin. Alleen, dat is nu natuurlijk anders geworden. Nu heeft hij even geen club. Dus het kan best zijn als je hem vraagt en hij zegt, ja, ik wil dat wel doen. Alleen vanuit welke intentie doe je het dan? Omdat je nu vrij bent en dit per ongeluk eigenlijk op je pad komt? Of omdat dit in je hoofd zit al langer? Dit wil ik doen, want dit past nu in mijn carrière. Nou ja, we kunnen het allebei invullen. Het is natuurlijk het eerste. Onverwachts komt dit nu. Nou, en dan is de vraag, ja, voelt hij zoveel innerlijke rust dat hij zich voor langere tijd aan het Nederlands elftal wil verbinden? Of ja, komt na een paar interlandperiodes toch het besef bij hem, godverdorie, elke dag beïnvloeden van spelers, elke dag een team aan een team kneden wat beter wordt. Ik ben nog maar 47, joh. Dat is wat ik nu moet doen. En dan bondscoachschap komt nog wel eens. Ja, dat is de afweging.
1: Maar dan ken ik al wat langer dan vandaag. Dus dat stuk heb jij geschreven en heb je al nagedacht. En dan weet je ook, oké, Slot, dat is de vraag. Maar je hebt ook nagedacht over alternatieven om die KNVB toch een beetje op weg te helpen. Want nu Klopp niet wil, ben jij in je hoofd ook. Je moest ook naar Garderen vandaag, zit je in die auto. En dan denk je toch na, wie zou het dan kunnen zijn?
0: Ja.
1: Ik heb sinds dat stuk heb geschreven ook nagedacht, wie dan? Maar ik zou het dus niet zo goed weten.
0: Ik zou ook eens nadenken over de vorige bondscoach van Denemarken.
1: Hielmand.
0: Omdat dat iemand is die heeft ook 4 jaar bij Denemarken gewerkt. Deense cultuur, Nederlandse cultuur ligt best dicht bij elkaar. Hij is een 50er, heeft nu een jaar bij Leverkusen gewerkt. Nou, daar waren ze blij dat hij kwam, maar het is daar niet helemaal gelukt. Misschien zegt zo'n man, joh, ik kom met dat bondscoachschap. Dat beviel me eigenlijk wel. Dat wil ik weer oppakken. Geen idee. Ja, en andere opties. In Nederland is het toch moeilijk. Erik ten Hag, nou, niet dus. Nee. Hij heeft het zelf ook uitgesloten en dat is het ook niet. Was wel een aardige. Gisteren zei mij iemand die ook een beetje meedacht. Die zei, weet je, het zou voor de KNVB nu wel goed zijn dat je iemand aanstelt die succesbeleving meebrengt. Dus die 1 of meer goede seizoenen bij een club achter de rug heeft. Als je dat zo wil zien, hè? Als iemand zoekt dus die nu vrij is omdat hij bij een club klaar is. Ik had dat niet meteen bij nagedacht, maar dat kan natuurlijk wel zo zijn. Kijk, Ten Hag bijvoorbeeld, om te noemen, die heeft nu 2 vervelende ervaringen meegemaakt. Stel dat hij nu bondscoach zou worden, dan is dat wel voor hem. Dan hoop je natuurlijk, en dan hoopt hij ook dat hij het meteen weer kan keren. Maar dat zit er wel aan vast even.
1: Ja.
0: Als je dan bijvoorbeeld naar Bos kijkt, die heeft nu 3 jaar bij PSV. Die heeft succesbeleving, neemt hij mee. Dus dat, om die reden zou dat ook wel een interessante piste nog steeds zijn. Alleen wat ik zeg, ik kan me niet goed voorstellen dat daar nu... Tenzij PSV gewoon een hele goede andere kandidaat heeft, dat zij zeggen, joh, wij gunnen jou dat. Want dat kan ook nog, hè? Dat een club zegt, joh, je bent 3 jaar lang zo goed voor ons geweest, we gunnen jou dat. Maar goed, we moeten het zien. Er is op dit moment, wij praten om woensdagavond om, wat is het, 8 uur.
1: 8:15, ja.
0: Is er bij mij weten nog geen bondscoach. We moeten het afwachten.
1: Mooi, dan gaan we met jou afwachten. We gaan even schakelen met Amerika. Want het is natuurlijk de dag van Frankrijk-Marokko. De kwartfinale die wij eigenlijk stiekem in onze agenda omcirkeld hadden als de kwartfinale van Nederland tegen Frankrijk. Maar ja, het werd Marokko. Sjoerd Mossou in Boston. Jij bent bij beide landen geweest. Was het een groot verschil in beleving bij Marokko en Frankrijk?
2: Nou, bij Frankrijk was het ontzettend druk. Die trainen hier al weken, want die hebben Boston als standplaats. Die hebben hier een prachtig hotel midden in de stad. Dat hebben ze heel bewust gekozen, zodat die spelers gewoon ook af en toe even lekker naar buiten kunnen. Dus als je hier goed oplet in de buurt van het Four Seasons Hotel, dan kun je gewoon Kylian Mbappé zien lopen met een beetje geluk. De meeste Amerikanen zullen hem waarschijnlijk niet herkennen, of althans een groot deel in ieder geval niet. Maar ze trainen op de Universiteit van Bentley. Dat is een stukje buiten de stad, aan de noordkant. Prachtig complex, echt zo'n Amerikaans universiteitscomplex. Klassiek, een stuk mooier dan wat wij in Kansas City hebben gezien bij het Nederlands elftal.
1: Dat was ook mooi, hè, van Casey Current. Kom.
2: Ja, nou, dat was een soort wijde wormer. Dat had echt kraak nog smaak, had dat. Nou, als je dat vergeleek met dit, dan was het wel een wereld van verschil, hoor. En ook, wat ook een wereld van verschil was, was de media-aandacht. Dat is toch wel weer geinig om te zien. Ik bedoel, dat hebben we op eerder toernooi natuurlijk ook meegemaakt. Dat als je verder in het toernooi komt, dan komt de hele internationale pers bij jou kijken. Hè? Dus bij een kwartfinale dan staan daar gewoon honderden journalisten van over de hele wereld bij een training of bij een persconferentie te kijken. En daaraan voel je, en dat is wel mooi om te zien, dat het toernooi nu echt zijn climax begint te naderen. Want kijk, bij de meeste landen is het zo, voor mensen die dat nooit van dichtbij hebben gezien, dat natuurlijk lang in zo'n toernooi is er voornamelijk nationale pers. Hè?
1: Ja.
2: Er komt wel eens wat pers van de tegenstander op af. En dan is er nog wel eens een verdwaalde journalist die een beetje door het land aan het reizen is en denkt, kom, ik ga eens een keer bij Nederland kijken. Maar dat is het wel. En als je steeds iedere ronde verder, zie je dat de internationale media-aandacht toeneemt. Was in Qatar 4 jaar geleden ook prachtig zichtbaar. Omdat toen had je trouwens 1 centraal mediacentrum in Doha.
1: Ja.
2: Maar toen kwamen natuurlijk steeds meer internationale media erachter dat je bij Van Gaal moest zijn. Want dan kreeg je de gekste dingen. Die knuffelden met journalisten. En die gaf spelers een kus op hun mond. En er gebeurden allemaal hele rare dingen met Louis. Waardoor die persconferenties op een gegeven moment heel populair werden. Dat was in een soort auditorium was dat. En de eerste bijeenkomsten waren nog, dat viel nog wel mee. Maar op een gegeven moment stonden er echt rijen om maar bij Van Gaal binnen te komen. Want daar gebeurde het.
1: Ja.
2: En dat zie je nu dus een beetje bij Frankrijk. Frankrijk
1: want Didier Deschamps staat ook bekend als een enorme moderator. Als een spreker met een glimlach. Een man die een grapje maakt bij het om de elke zin, of niet?
2: Totaal niet. Totaal niet. Maar ik denk dat het aantal grote namen bij Frankrijk dat veel goed maakt.
1: Ja.
2: Bij zo'n training. Want dat is wel mooi om te zien. Ik bedoel, ze lopen daar ergens in de verte en ze doen niks bijzonders. Hè. Het is een warming-up en een beetje overgooien met de bal. Het stelt natuurlijk allemaal niks voor. Maar het is wel geinig om even het decor te zien. En het is ook wel geinig om al die grote sterren bij elkaar te zien. Als een voetbalteam zoals je dat over de hele wereld ziet. Met dezelfde soort dynamiek, met een beetje de grappen en gollen ertussendoor. Maar wat een geweldige elftal, wat een geweldige selectie.
1: Ja.
2: Als je die spelers ziet, dat is wel echt. Wat dat betreft is Frankrijk natuurlijk boven alle partijen verheven.
1: Ja, nou stond Egypte tegen Argentinië onder leiding van een Franse scheidsrechter. En staat Frankrijk-Marokko onder leiding van een Argentijnse scheidsrechter. Nou zou je daar op voorhand natuurlijk niks van moeten maken, toch? Want een scheidsrechter is onafhankelijk. Maar ik denk dat de Fransen daar wel een probleem van hebben gemaakt, of niet?
2: Ja, Deschamps niet. Die hield zich zoals altijd over alles enorm op de vlakte. Die man die zegt eigenlijk nooit iets waar je opgewonden van raakt. Dus hier ook niet over. Dus die ging dat ook downplayen. Ik moet eerst zeggen, ik vind ook dat je als scheidsrechterscommissies, dat je daar een beetje doof voor moet zijn. Dat geldt ook in Nederland, geldt dat wel eens. Kijk, als je zoals Bas Nijhuis echt uit Enschede zelf komt, dan begrijp ik wel dat je Twente niet fluit. Maar het is nou eenmaal zo dat je af en toe met dit soort dingen te maken hebt. En je moet wel uitgaan van de integriteit van scheidsrechters.
1: Ja.
2: Want anders kun je aan de gang blijven. In dit geval, inderdaad, 4 jaar geleden speelden Argentinië en Frankrijk de WK-finale. En inderdaad, bij Argentinië en Egypte floot een Franse scheidsrechter. Ja, je kunt ook zeggen, wees blij dat je, want het was een scheidsrechter met een uitstekende reputatie, Letessier, wat je ook verder van hem vond in die wedstrijd. Je geeft een topwedstrijd, geef je aan een topscheidsrechter. Daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. En andersom geldt dat ook voor die Argentijnen bij Frankrijk-Marokko. Ik zou daar, ja, je kunt overal een complot in gaan zien. Ik zou denken, kijk naar kwaliteit en maak dit soort dingen niet te ingewikkeld. Want anders kun je bijna geen scheidsrechter meer aanstellen.
1: Ja, op het vorige WK was dit het affiche voor de halve finale. Nu is het affiche voor de kwartfinale. Is er iets veranderd in de beeldvorming van de Fransen naar Marokko toe?
2: Denk ik wel. Kijk, 4 jaar geleden, dus niet dat dat belangrijk is, maar ik was ook bij die wedstrijd 4 jaar geleden in Doha. En toen weet ik nog dat echt een wedstrijd was waarin Marokko de totale underdog was. Het was al je had natuurlijk van Spanje gewonnen, dat was al een enorme stunt. En dat voelde toen wel echt als een soort, hoe moet je dat zeggen, het maximum. Gewoon het ultieme maximum dat ze überhaupt de laatste 4 bereikt hadden.
1: Ja.
2: En dat zag je ook wel in die wedstrijd terug. Toen was Frankrijk echt wel veel sterker. En die wedstrijd werd eigenlijk vrij eenvoudig gewonnen door Frankrijk. Omdat het bij Marokko ook een beetje op was. Die hadden eigenlijk hun hoogtepunt al gehad. En dat is nu toch wel anders. Het elftal is weer wat verder. Is weer een beetje doorgeselecteerd. Ze zijn gewend aan die status. Ze hebben de Afrika Cup finale gespeeld. En formeel op papier gewonnen van de Senegal. Nee, maar dit is een groot voetballand geworden, Marokko. Daar moeten we misschien in Nederland nog wel eens een beetje aan wennen. Want dat is nog redelijk nieuw. Hè? Want,
1: ja.
2: Tussen volgens mij 1998 en 2018 speelde Marokko op geen enkel WK. Dus dat, toen gold het helemaal niet als een groot voetballand. Maar ze zijn daar gigantisch gaan investeren in voetbal. Vanaf 2008 de Koning, vandaag nog een verhaal over gemaakt. Dan moeten mensen vooral even lezen, anders ga ik het helemaal na zitten te vertellen. Maar ze hebben daar, maar ze hebben daar echt enorm en heel professioneel geïnvesteerd in voetbal. In accommodaties, in opleidingen, in het beschikbaar maken van voetbalvelden. In het scouten natuurlijk, naar spelers in de diaspora van Marokko. Ja, en dat heeft er gewoon toe geleid dat echt een land is geworden om rekening mee te houden. Ik denk dat ze van Frankrijk gaan verliezen. Want Frankrijk is wel wat ik net ook al zei. Dat is echt een andere categorie qua niveau van spelers. Maar Marokko is wel een land dat de komende jaren, denk ik, mee kan blijven tellen.
1: Ja. Nou hebben we het over Frankrijk, hè, en het sterrenassemble van Frankrijk. En dat bracht ons eigenlijk op het idee om met onze luisteraars, en dus ook even met jou, op zoek te gaan. Wat is nou het dreamteam dat je ooit hebt gezien op een WK? Want iedereen heeft wel een WK-herinnering. En je hebt, bij basketbal heb je het dreamteam dat ooit naar de Olympische Spelen ging in Barcelona. Daar zat Jordan in en Magic Johnson. En dat was een dreamteam. Wat is nou jouw WK-dreamteam? Waar denk je gelijk aan?
2: Ja, je bedoelt een bestaand elftal, hè? Je mag het niet samenstellen, toch?
1: Nee, een elftal op een WK heeft gespeeld. En dat zo in het geheugen gegrift staat dat je denkt, dit is echt, zeg maar, dit is voor mij het WK-dreamteam dat ik gezien heb.
2: Vanuit Nederlands perspectief, wat ik heb meegemaakt, 98.
1: Ja.
2: Dus als ik het Nederlands elftal moet kiezen, kies ik het Nederlands elftal van 98. En qua landenteams kies ik dan toch het Frankrijk van 2018 in Rusland.
1: Ja.
2: Geweldig, schitterend elftal dat ook met een zekere overmacht wereldkampioen werd. Frankrijk heeft daarna nog meer eigenlijk perfecte. Ja, die hebben zoveel
1: dream kwaliteit. Teams.
2: Ja, die hebben zoveel dreamteams gehad de laatste 10, 15 jaar. Ja, je kunt verder teruggaan. Ja, Nederland 74.
1: Wordt veel genoemd, want je kan op de site reageren. Brazilië 82 wordt heel veel genoemd. Nederland 74 wordt heel veel genoemd. Spanje 2010, hoe pijnlijk ook. Hè? Voor ons wordt ook veel genoemd.
2: Ja, terecht.
1: Ja, en zelfs Brazilië 58. Maar die kan ik me niet meer helemaal voor de geest halen. Al die wedstrijden. Dus dat.
2: Nee, maar 74 snap ik ook. Ook vanuit chauvinistisch oogpunt. Trouwens, internationaal ook wel een soort algemeen geaccepteerde stelling, hè? Dat het beste team was dat nooit wereldkampioen werd. Dat is niet alleen van niet zo dat alleen wij dat denken. Nee. Daar hoor je ook heel veel. Dat zie je ook heel veel terugkomen in buitenlandse media. Soms overschatten wij onszelf nog wel eens, maar in 74 was onze status onomstreden.
1: Nou, het is natuurlijk voor iedereen een eigen herinnering. Dus ik zou zeggen, ga even naar ad.nl. Ik zal de link ook in de show notes zetten van deze podcast. Daar kan je gelijk op klikken. In de reacties even achterlaten wat jouw dreamteam is op een WK. Welk elftal, welk land was dat, welk jaar, welk toernooi was dat. Daar gaan we een top 10 van maken. En dat komt later deze week dan op de site te staan. Maar er is een top 10 samengesteld op basis van wat jullie als suggesties allemaal meegeven. Dus meest gestemd, meest origineel, et cetera. Dus ik zou zeggen, luisteraars, doe je best bij deze.
2: Leuk.
1: Ja, ben benieuwd wat eruit gaat komen. Maar er zijn heel veel verschillende landen al die ertussen staan. Ja, die eerste kwartfinale. Het wordt een beetje, wat je zegt, het toernooi gaat nu echt beginnen. Hè? We gaan nu echt een beetje kijken. Want het is ook opvallend, veel Europese landen toch weer, hè?
2: 6 van de 8.
1: Ja.
2: En dan mag je Marokko in die zin bijtellen dat van de 26 spelers van Marokko komen er ook nog eens 18 uit Europa. Of zijn in Europa geboren althans. En dat vind ik wel interessant dat je dat aansnijdt. Want ik heb daar toevallig net nog met iemand over gehad. En naar aanleiding van de discussie die in Amerika een beetje gaat van, daar is de teleurstelling natuurlijk nog steeds heel erg groot van die nederlaag tegen België. En ze vragen zich af van, hoe kan dat nou allemaal en zo. Hè?
1: Nou, bel Donald dan kan hij het uitleggen aan je.
2: Ja, precies. Maar wat er natuurlijk ook achter ligt, en het feit dat Europa zo oppermachtig is nog steeds op WK's. Ieder WK is een beetje de hoop en verwachting dat er nu een soort machtskanteling komt. En dat is eigenlijk bijna nooit zo. Maar de simpele verklaring is gewoon dat in Europa is voetbal gewoon overal beschikbaar. Ja. Wij hebben gewoon in Europa de beste accommodaties. We hebben de beste jeugdtrainers. Maar we hebben het ook het meest toegankelijke voetbal van de wereld. Je kunt, dat is in Nederland natuurlijk al zo, heb je vlakbij ieder dorp en iedere stad heb je gewoon een voetbalclub waar uitstekende velden liggen waar je voor heel weinig geld relatief gezien lid kan worden. En dat is een mooi verschil met Amerika. Ik sprak hier vanmiddag toevallig nog een Nederlandse voetbaltrainer die hier in Boston teams traint. En daar ging het er heel kort mee over, want dan had eigenlijk een andere afspraak. Maar er kwam in ter sprake dat contributie in het voetbal in Amerika kost gewoon €5.000 per jaar.
1: Ja, selectteams zijn dat dan waar je dan kan spelen, ja.
2: Precies. Ja. En dat is natuurlijk, eigenlijk is dat gewoon in één simpele conclusie het verhaal. Kijk, in Nederland kun je gewoon voor, €250 een heel jaar voetballen. En in principe is dat voor bijna iedereen toegankelijk. Dan heb je ook nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur, die hele goede dingen doen. Die zorgen ervoor dat mensen die dat niet kunnen betalen, dat die ook nog kunnen sporten, kunnen voetballen. Ja, en dat is gewoon de reden dat Europa mijlenver voor ligt op bijvoorbeeld Amerika, maar ook op heel veel andere landen.
1: Ja, want ik zeg het ook omdat wij gisteren in de podcast, waar we opnamen, was Zwitserland-Colombia natuurlijk nog niet gespeeld. En ik had eigenlijk gedacht, gezien Colombia op dit WK, dat zou nou zo'n land kunnen zijn dat ook door kan stoten tot die kwartfinales, gezien hun spel en dat soort dingen. En dan toch zijn het wel weer de Zwitsers die, gek genoeg, weer aan het langste eind trekken. En Zwitserland is toch geen land dat je in de Champions League vaak terug ziet komen in de kwartfinale, dan wel de halve finale.
2: Nee, en kijk, er zit natuurlijk ook altijd een beetje toeval bij, hè.
1: Tuurlijk.
2: Colombia had natuurlijk ook deze wedstrijd kunnen winnen. Maar je moet het een beetje zien als het grotere plaatje. Kijk ook naar de laatste 10 WK's. Dan zie je bijna altijd deze ontwikkelingen en patronen.
1: Ja.
2: Ik denk dat de verklaring daarvoor dus zo simpel is, dat wij gewoon in Europa het voetbal het meest toegankelijk hebben gemaakt. Als je voetballers opleidt vanaf 6 jaar... en je doet dat gewoon consequent tot hun 18e... en je doet dat met zoveel mogelijk kinderen, ja, dan heb je gewoon de meeste kans dat daar een goed spelertje tussen zit. En dat is gewoon in heel veel andere continenten is dat gewoon niet het geval. Of door afstanden, of door een vorm van kapitalisme, of door armoede, dat kan natuurlijk ook. En daarin ligt Europa nog steeds ver voor.
1: Ja. Nou, we gaan eens kijken wat die kwartfinales gaan brengen. Jij vanuit Amerika, we komen daar later volgende week denk ik ongeveer op terug. Want morgen, als die wedstrijd gespeeld is, zit jij nog in het stadion. Dan hebben we opgenomen met Mikkels, denk ik. Dus als we ergens komende week zijn, dan gaan we maar eens even maandag beschouwen wat het allemaal geworden is, wat we allemaal hebben gezien dit weekend. Vind je niet?
2: Ja, wat jij wil, helemaal goed. Eén dingetje nog.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk best wel confronterend. Ik zit hier in een hotel en de ene en de andere Marokkaanse supporter loopt hier natuurlijk binnen. En niet alleen uit Marokko zelf, maar ook uit Amerika natuurlijk. Er zijn heel veel Marokkaanse fans die hierbij willen zijn.
1: Ja.
2: Dat is toch wel pijnlijk je te realiseren dat hier Nederland zelf natuurlijk had moeten spelen. Ja, als we een beetje een normale spelopvatting hadden gehad, plus we hadden die penalties op een andere manier benaderd,
1: ja,
2: dan hadden we hier gewoon moeten zitten in Boston. Want het is ook een geweldige stad. Als je dit met Kansas City vergelijkt, ik bedoel, ook daar hebben jullie je vermaakt. Daar twijfel ik geen seconde aan. Maar dit is toch wel andere koek, hoor.
1: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Dat was toch jammer dat we daar nog niet even naartoe konden. Dat is toch een gemiste kans van Koeman en Co, hè?
2: Ook dat is allemaal de schuld van Ronald Koeman.
1: Ja, is nou goed. Ik wens jou goede dagen daar. Wij spreken elkaar sowieso zondag. En dan blikken we even terug op alles wat we gezien hebben met die kwartfinales.
2: Ja, helemaal goed.
1: Tot dan.
2: Yo, hoi.
3: Hey, podcastluisteraar. De jackpot van 10 juli staat op 11,1 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, vieren we dat elke maand met extra jubileumprijzen. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En van Amerika terug naar Garderen. Want die stap maken we natuurlijk zonder moeite in deze AD Voetbalpodcast. Waar haal je winnaarsmentaliteit vandaan?
0: Ja, het was hier dus bij Ajax een trainingsdag waarin best veel te doen was, vond ik. Het was een openbare training, dus je kon voor het eerst ook zien hoe de nieuwe trainer Michel, hoe die aan het werk is met die spelers. Hij zelf stelde zich aan ons voor na de training. Zeg maar een eerste gesprek.
1: Heb jij het Spaans gedaan? Toch mag ik aannemen met de cursus Spaans die je hebt gevolgd afgelopen jaar?
0: Ja, maar hij wilde het zelf wel in het Spaans doen, maar er zat een tolk bij. Dus maar toch even de vertaling,
1: ja,
0: wat volgens mij goed is. Daley Blind sloot aan voor zijn eerste training en nou, kwam ook even handjes schudden en wat vertellen. Verder liep Jordi Cruijff hier rond. Siem de Jong liep hier ook rond, die een ondersteunende managementrol heeft. Dus alle gezichten waren hier en dan kun je een beetje de eerste indrukken krijgen. En inderdaad, die Michel, hij zei ja, winnaarsmentaliteit, die was Ajax toch een beetje kwijtgeraakt. Die moet terug en daar, dat zette hij op één.
1: Maar hoe krijg je dat terug? Dat is mijn vraag gelijk. Doe, dat voor jou
0: kijk, wat dat dan is, Daley Blind, die ging er ook op door. En die zegt ja, winnaarsmentaliteit is dat je jezelf toch weer oplegt dat je ook kleinere wedstrijden wint. Zelfs als je slecht speelt. dat je die met elkaar eruit sleept. Dat gaat omdat je weer eens reeksen van wedstrijden neerzet. En ja, het zal er ook simpelweg om gaan. Michel haalde een quote van Johan Cruijff aan. Dat hij zei, ja, hoe zei Cruijff het in het voetbal? Je kunt op tijd komen of te laat zijn. En als je te laat komt, ja, dan moet je eerder vertrekken. En dat klinkt bijna een beetje zweverig. Maar daar zit natuurlijk iets in. Als je bij Ajax de afgelopen jaar keek, daar zat zo weinig eenheid in druk zetten. Dan deed je er een paar zetten druk. En anderen liepen achteruit. Een paar zetten op 100% druk. Een paar deden het op 80%. Ja, daar zit hem dat in. Dat je kom je ook weer bij Klopp en zo. Dat je het idee erin brengt dat je collectief op het juiste moment vertrekt. Om op tijd te zijn in de druk zetten, ja. En hoe je dat afdwingt. We hebben het over Bos net. Ik weet nog wel zijn eerste training bij PSV. Hij liep daar een paar dagen rond.
1: Ja.
0: En toen zag hij op de training dat altijd dezelfde spelers achteraan liepen bij... achteraan liepen.
1: Ja.
0: Jordan Theze en Boskagli. En toen zei hij tegen Theze, hey, waarom is dat? Ja, zei Theze, joh, trainer, in de wedstrijd sta ik er wel. In de wedstrijd ben ik wel op tijd. Ja, zei Bos, allemaal gelul. Die zegt, je moet gewoon meer doen jij. En anders ga je er gewoon uit. En nou ja, daar zal het ook in zitten. Dat je daar toch een strenge lat legt. En daarom is Ajax nu natuurlijk aan het investeren. Ook in ervaren spelers die, hopen zij, die mentaliteit erin brengen. En ook ja, de slimheid die je toch ook nodig hebt om weer coherente voetballen, om het zo maar te noemen. En niet zoals Michel zei, niet als een kip zonder kop over het veld te razen. Ik ben alleen wel benieuwd. Ze halen dus ervaren spelers. Ik zag op de training vandaag in de as. Daar loopt hij trouwens, Daley.
1: Kijk.
0: Maar in de as achterin speelden ze met Rosa rechtsback.
1: Ja.
0: Een trainingspartij, Rosa rechtsback. Dies Jansen en Blind centraal. Caio Henrique, de nieuwe aanwinst. Frankrijk linksback. Op zich heb je dan een mix van routine en jeugd.
1: Ja.
0: Waarbij het wel zo is, ja, houdt Blind het vol. Stel dat hij zou spelen.
1: Ja.
0: Houdt Henrique het vol. En in doel zou dan Marc-André ter Stegen staan. Ook een speler die ook wel een blessureverleden met zich meebrengt. Dus dat is dan weer de keerzijde. Ja, die ervaren spelers, blijven die heel. En dan is Blind de afgelopen 3 jaar bij Girona echt fit geweest. Hij ziet er ook uit alsof hij bij Hans en Grietje, zeg maar, door de tralies moet bij vrouwen,
1: ja,
0: bij de heks. Het is echt ingevallen Becky. Dat is dan wel grappig om te zien.
1: Hij is in Amerika bij Joe's geweest, wou je zeggen?
0: Nee.
1: Nee. Bij Jack Stack.
0: Nee, niet bij Jack Stack geweest. Nee. Ik was trouwens bijna niet aangekomen.
1: Goed zo.
0: Nee, maar goed, dat terzijde.
1: Ja.
0: Maar wat ik wilde zeggen, dus die moeten wel fit blijven dan, die ervaren spelers. Ja, dat is ook wel de vraag.
1: Het zit ook een beetje in het leiderschap natuurlijk, want je kan wel die oudere spelers halen. Maar ja. Ajax had natuurlijk ervaren spelers. En het verhaal van Bas weer is bekend dat hij zei, jongens, krachthonk is rechts, hè? En dat ze allemaal links afsloegen. Ja. Ja, weet je, het zit er in dat Tadic had dat wel over zich, dat iedereen het krachthonk inging.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de vraag.
0: Ja, maar dat zou bijvoorbeeld Blind ook wel hebben, denk ik. Die kan nog wel die jongens meenemen, maar het is ook de vraag. Nou, het was ook wel op de training ook wel aardig om te zien. Mokkio stond centraal op middenveld in die oefening. Ja. En Blind speelde achter hem. En de trainer Michel, die legde wat uit. En meteen daarna ging Blind ook naar Mokkio om hem nog even net wat meer bij te praten. Daarin zie je meteen de meerwaarde van dat soort spelers. Die nemen meteen dat soort jongens mee. En Dies Jansen, wat volgens mij een groot talent is, ja, ik zou die best bij Ajax achterin willen zien. Volgens mij is dat ook een echte verdediger. En dan zie je Blind ook coachen. Joh, Dies, metertje naar rechts, metertje naar links. Ja, en dat zou wel mooi zijn als je die ervaring kunt overbrengen op dat soort talenten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik moest wel gelijk denken aan jouw woorden net, die je zei. Ja, weet je, je moet wel bij Nederland zelf dan misschien iemand hebben als bondscoach die ook wel meeneemt van zijn club, hè? Die een succesbeleving meeneemt.
0: Ja.
1: Als je dat dan vergelijkt nu bij Ajax, die hebben net een trainer aangesteld die net gedegradeerd is uit La Liga.
0: Nou ja, interessant. Want daar vroegen we natuurlijk ook naar. Van joh, hoe kan dat nu? Waarom is dat nou misgegaan? En toen zei hij in alle eerlijkheid, ja, toen we Champions League haalden, want dat heeft hij ook gehaald met Girona. Toen waren we een familie en iedereen zat er lekker in. En die zeggen, ja, het is niet gelukt om degradatievoetbal te spelen. Dat vraagt iets heel anders. En het is niet gelukt, zei hij, om die mentaliteit erin te brengen. Dus ja, het geeft maar aan dat hij daar wel eerlijk over was. Hij is geen tovenaar, nee.
1: Nee, Zeker niet.
0: Nee.
1: Nog even afsluiten deze podcast wat naar de vraag van vandaag gaat. Ook met triest nieuws. Want Mr. FC Utrecht, Leo van Veen, 80 jaar geworden, is niet meer.
0: Ja,
1: dat is toch wel...
0: Ja, nou ja, bij Leo van Veen, misschien hebben we het ook wel eens als quizvraag gehad. Hij is het voorbeeld van een speler, was al de spits. Maakte, ik denk dat hij, volgens mij heeft hij meer dan 200 doelpunten gemaakt in de Eredivisie. En is hij ongeveer de enige speler die zoveel goals heeft gemaakt die nooit voor het Nederlands elftal heeft gespeeld. Maar op het einde van zijn carrière werd die spits, die werd nog een libero bij Ajax.
1: Ja.
0: Dus het is ook wel een voorbeeld. Ik haal hem wel eens aan als ik dan een verhaal maak over op deze positie kan die ook. He, zodat iemand dan ineens die, wij spreken altijd linksbuiten was, dat die ineens centrale verdediger wordt of zo. En dan haal ik hem er ook altijd bij. Altijd Leo van Veen als voorbeeld.
1: Ja, hij was bij Ajax in 83 centrumverdediger. Hij kwam toen in het elftal met Cruijff.
0: Maar dat zeg ik.
1: Ja, dat is toch...
0: Dat zeg ik.
1: Ja.
0: Dus dat is, daar associeer ik hem altijd mee. En daarna natuurlijk ook trainer geweest. Ja, ik ken hem niet persoonlijk, moet ik zeggen, hoor. Maar ik heb hem wel bij Ajax gezien. Hij was volgens mij ook assistent toen Co Adriaans hoofdtrainer was. En toen volgde ik de club wel. Dus dat heb ik hem toen nog even meegemaakt. Toch een bekende naam is ons voetbal.
1: Ik heb Leo van Veen nooit als voetballer meegemaakt. In die zin, daarvoor was ik te jong. Maar Leo van Veen was altijd het plaatje wat je 80 keer had van RKC Waalwijk. In je Panini-boek.
0: Nou ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Dat herken ik. Ja.
1: Was hij 41, speelde hij nog bij RKC. En die had je echt stapels dik. En die moest je dan proberen te ruilen voor je Panini-plaatjesboek. Voor nog iemand die nog niet in je boek had. Net als Anton Joris dat ook bij RKC in diezelfde tijd, volgens mij. Dat was zo'n elftal van RKC had je altijd een overvloed op de een of andere manier.
0: Hè? Ja. En Marco van Basten had je nooit, bij wijze van spreken.
1: Nee, dat zijn van die Romario van Basten. Dat was altijd heel lastig om daaraan te komen, inderdaad. Ja. Nou goed, 80 jaar. Leo van Veen is niet meer. Sterk aan de nabestaanden ook natuurlijk. En in het eerste thuisduel van FC Utrecht, het eerste voetbalseizoen tegen AZ, zal er waarschijnlijk nog op gepaste wijze afscheid genomen worden. Dat is nog niet bekend, maar dat is wel wat nu een beetje daarover naar buiten komt. Zullen wij dan naar de vraag van vandaag gaan?
0: Laten we dat eens doen.
4: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag gisteren van Rick in onze podcast.
5: Jean Steur heeft een... Ik bedoel, we zijn per slot van rekening. Ik ga het nu niet... maar dat moet je even niet uitzenden, omdat het een PSV-antwoord is. Jean Steur heeft een broer. En Jean Steurs broer die is ook gedebuteerd in het betaald voetbal. En de vraag is even, waar is hij gedebuteerd? Of waar heeft hij gedebuteerd, moet ik zeggen. Want dat is ook altijd zo. Is gedebuteerd, heeft gedebuteerd. De vraag van de dag is, waar debuteerde Roy Steur in het betaalde voetbal? De broer van Sean.
0: Ja, maar dat vind ik altijd van die vragen. Jeetje, dat is van wie maakte de derde goal in die wedstrijd? Of wie...
1: Ja, maar weet je, het is...
0: Maar goed,
1: Rick Elfrink,
0: het zal wel tegen PSV zijn geweest. Toch?
1: Ja. Of zou het...
0: Oh.
1: Ja, nee, ik weet niet. Het is een beetje... Zou het bij PSV zijn geweest of tegen PSV zijn geweest? Ja,
0: het zal wel bij PSV zijn geweest.
1: Ja.
0: Roy Steur, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, het zal wel bij PSV natuurlijk.
1: Ja, en tegen wie, weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Jong Ajax?
0: Oh.
1: Werd 5-4 voor Jong Ajax.
0: Ja.
1: Dat was de wedstrijd waar we naar zochten. Merle Kuiper, in het kader van de eervolle vermeldingen. Hij is voor jou de eervolle vermelding. Ik denk dat ik te laat ben, maar je bent nooit te laat. Je mag altijd inzenden. En daartussendoor gaan we natuurlijk elke dag een vraag beantwoorden.
0: Ik heb een leuke vraag, tenminste vond ik. Want die Michel, hij won mij meteen wel een beetje voor zich. Hij is
1: Niet gelijk de fanclub.
0: Ik leg je uit waarom. Hij is van 1975. Ik ben van 76. Jij bent ook in die periode...
1: 78,
0: ja. En hij begon te vertellen, werd hem gevraagd, joh, dat Spaanse voetbal, waarom? Wat is nu de kracht van dat Spaanse voetbal? Waarom is het Spaanse voetbal nu al jaren toonaangevend? En toen vertelde hij dat hij als kind had meegemaakt de overgang van verdedigend en vurig spel naar aanvallend voetbal, ook met je hoofd gebruikt. En hij zegt, er zijn twee stromingen die hebben dat Spaanse voetbal veranderd. En dat is de eerste is La Quinta del Butre. Dus de vijf spelers rond Butragueño. Jaren 80, icoon, hè? Real Madrid, Bleo Beenhakker, wedstrijden tegen Ajax, Europa Cup 1. Of sorry, tegen PSV, Europa Cup 1. Dus dat La Quinta del Butre. En het Dream Team van Cruyff uit Barcelona. En ja, dat herken ik natuurlijk. Hij begon nog gepassioneerd te vertellen van... ja, weet je nog die wedstrijd, PSV, Real Madrid, Leo Beenhakker, Hugo Sanchez. Ja, ik vind dat mooi. Maar de vraag is nu, zeg maar, de vijf van Butragueño. Welke spelers waren dat van Real Madrid? Waren vijf spelers, eigen jeugd, die vormden het vijftal rond Butragueño. Welke vijf?
1: Mooi. Nou, als je weet welke vijf spelers we zoeken... dan mag je dat doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even via Instagram. @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Kan je ons volgen en gelijk even antwoorden in de stories. Dan wel door een DM'tje te sturen. En dan krijg je morgen van Mikos het antwoord. Die weet het wel, denk ik. Hè?
0: Voor Mikos is het een leuke vraag. Ja, absoluut.
1: Ik denk dat hij ook wel toekomt, inderdaad. Als hij een beetje over de jetlag heen is. Hè? Kan zijn nog een licht jetlagje dat wat moeilijker maakt. Maar...
0: ja, ik moet zeggen, heb jij er last van gehad?
1: Een paar dagen. Maar ja, de eerste dag ben ik doorgegaan en daarna dag twee of drie, toen was het wel redelijk oké.
0: Zo. Ja. Jij bent ook echt, maar met die vrolijkheid van jou kom je dan natuurlijk snel door.
1: Kom je in eend, hè? Dat is waar.
0: Dat is het, hè? Ja. Ben je nou gewoon de hele tijd weer vrolijk geweest thuis?
1: Tuurlijk.
0: De vrolijke Frans uitgehangen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Want je hebt toch geen zin om zagrijnig thuis te zitten?
0: Nee, maar ja, goed. Dat moet in je karakter zitten, hè?
1: Ja.
0: Bij jou is dat zo. Dus,
1: precies. Nee, ja.
0: Mooi.
1: Dus vrolijk doorgaan. Jij gaat terug vanuit Garderen. Wij gaan morgen maar weer eens praten met Mikos wat er allemaal aan de hand is. Een beetje vooruitblikken op die kwartfinales op het WK. Ook mooi. En je weet het, in de show notes zijn alle linkjes ook te verwijzen. Naar onder andere, wat is het Dream Team op een WK? Kan je straks op reageren. Dat staat allemaal in de show notes. Dus Maarten, ik zou zeggen goede terugreis. En tot volgende week.
0: Komt goed. Oké. Hoi.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens, 10 minuten vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen laat de zon zich zien, maar in Groningen blijft er nog veel bewolking. Regen valt er nergens. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het Waddengebied tot 28 in het zuiden en mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en lost ook de bewolking in het noorden op. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht houden we helder en droog weer en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgenochtend is het al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen. Daarna komt er wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal nu al zo'n 150 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het daardoor bijvoorbeeld drukker tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Daaruit blijkt de grote verdeeldheid in Iran tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de Afrit Kerkdriel, 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knappend Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: stoelen vandaan. Dit is Gouden Zone FM.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang zonnig en lost ook de bewolking in het noorden op. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht houden we helder en droog weer en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgenochtend is het al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen. Daarna komt er wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier oponthoud.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. En Italië zet twee Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur op onthoud vanaf Roelofarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur op onthoud. Dat komt door de afgesloten A20.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: Voetbalzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Voetbalzone FM.

0: is het weerbericht.
1: Het is overwegend helder en ook lost de bewolking in het noorden op. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het onbewolkt en droog en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. De ochtend begint al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen en daarna komt daar wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM. Ik wil mijn

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten op onthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer op VRT Max. Het is pas echt zomer met... Hey kidnetters, Hallo Kroket komt ook naar VRT Zomerhit.
1: Kom de hele zomer van maandag tot vrijdag live kijken in Blankenbergen.
2: De zomerhit van je huisdier, dat is de voeding van...
0: Just Russell. Zaterdag viert Vlaanderen feest op de Grote Markt in Antwerpen.
3: Goedenavond Antwerpen!
0: Met optredens van onder andere Camille, Gert Verhulst en James Cook. Blommaert en Zoe Levi, Niels de Stadsbader, Like Me, Bart Peters en ook een tribute aan Margriet Hermans.
4: Het feest van de Vlaamse gemeenschap. Ik voel nu al een beetje een polonaise.
0: Vlaanderen feest, zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Auw. Tja, Red Bull geeft je vleugels.
6: Mercedes-Benz. Altijd een

Time flies when you're having fun. Oh la la, 10 dagen nog en we weten wie wereldkampioen wordt. Ze zijn nog met 8, België is er nog bij. De Rode Duivels zitten in de kwartfinale van een WK. En oh ja, Frankrijk en Marokko ook nog. De haantjes tegen de leeuwen van de Atlas. Als u dat graag in cijfers uitgedrukt wil zien. Het nummer 1 van de wereld tegen het nummer 6. 4 jaar geleden al tegen elkaar op het WK in Qatar. Toen 2-0 voor Frankrijk, toen halve finale. Nu herkansing voor Marokko.

0: Een heel goede avond allemaal. Van harte welkom vanuit de studio in Brussel. Welkom Frankie, welkom Mo, welkom Brecht. Er zijn kijkers die er mij attent op maken dat ik ook de achternaam erbij moet zeggen. Zijn jullie schatplichtig aan de achternaam? Meneer Van der Elst, goedenavond.
1: Ik denk dat de mensen mij wel kennen.
0: Meneer, ik denk het ook wel, maar ik toch ja. Mo, Soudi, Brecht de Jager. Enfin, voor deze keer hebben we het toch voor één keer gedaan. Mo, ergens nog naartoe geweest? Je ziet er nogal zomers uit.
2: Ja, we hebben 10 dagen getraind bij Beerschot en dan een paar dagen vakantie gekregen.
0: Oké, en waar ben je gegaan?
2: We zijn naar Marokko geweest. Ik heb mijn zoontje meegenomen. En ik heb de match daar meegemaakt, de wedstrijd tegen Canada. Ja, geweldig. Hè? Ik denk, ik ga vandaag ook uitbundig zijn uiteraard. Maar daar, in een bar met allemaal vrienden, dat was leuk. Hij was wel een beetje onder de indruk, mijn zoontje, door de massa mensen in Marrakesh op straat. Maar mooi dat we dat daar konden meemaken. Leuk om die beleving
0: dat
2: daar te
0: zien.
2: Dat is de eerste keer voor mij ook dat zo'n belangrijke wedstrijd op het WK, dat ik dat in Marokko meemaken.
0: Nee, goed om te weten dat hij er als neutrale analist zit vanavond. Ja.
2: Zo neutraal zal ik niet zijn. Ik ga er heel eerlijk over zijn vandaag.
0: Hey, hoe hard geloven ze erin in Marokko, dat het kan vanavond?
2: Ja, ik denk dat het geloof er nu zelfs meer is dan in Qatar. Omdat ze voelen dat het zowel aan de bal, ook organisatorisch. Er is zeker geloof. Ze hebben tegen Brazilië een goede wedstrijd gespeeld, tegen Nederland een heel goede wedstrijd gespeeld. Dus Frankrijk is van een ander kaliber, dat weten we. Maar alles zal moeten kloppen vandaag om een goed resultaat
0: te halen. Zeg, even iets tussendoor. Heb jij Frankie ooit al bedankt?
2: Meerdere malen.
0: Meerdere malen? Ja, Frankie, maar dan is het goed. Ja. Want jij weet toch wat die man voor jou betekent?
2: Ja, Frankie heeft mij laten debuteren. Hè. Dus elke keer als ik hem zie, doe ik hem
0: nog aan. Frankie, je hebt hem gelanceerd.
1: Ik heb hem gelanceerd,
2: Dank u daarvoor, Frankie.
1: Mo heeft vooral zichzelf gelanceerd.
0: Ja. Zwaar, maar je hebt altijd een trainer nodig die je gelooft.
1: Ja, maar goed, zo moeilijk is dat in sommige gevallen niet. Hè. En bij hem was dat niet moeilijk.
0: Ja. Ik weet niet of jullie het weten, maar Frankie is een ontzettende liefhebber van feitjes. Heeft hier vorige keer nog uit de doeken gedaan. Wie er de vorige kampioenschappen allemaal wereldkampioen geworden was. Weet je dat nog, Frankie? Dat klein quizje dat je toen georganiseerd hebt?
1: Ja. Dat was de ploeg die Paraguay uitschakelde.
0: Zo is
1: dat
0: het.
1: Was
0: het, ja. En die worden dan wereldkampioen. Ja. Slechts 5 landen haalden van de laatste 4 wereldkampioenschappen dit WK erbij. Dus tel de 3 vorige erbij en dan dit. Slechts 5 landen haalden 3 keer de kwartfinale. Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Engeland...
1: België.
0: Wij behoren tot de toplanden, Frankie. We zijn een topland.
1: We zijn zeker een goed voetballand.
0: Je mag ook top zeggen, als je wil.
1: Ja, oké. We zijn zeker echt de top geweest. Nu is het iets minder, daar moeten we ook eerlijk in zijn.
0: Maar
1: we zijn nog altijd goed genoeg om mooie dingen te tonen. Dat hebben we ook gedaan, denk ik, tegen de Verenigde Staten. Dus, en dat gaan we misschien morgen ook weer doen. Dat zou ook heel erg mooi zijn.
0: Laten we hopen. Morgen
1: 40
0: tegen Spanje.
1: Jaar na de vorige exploit tegen Spanje.
0: Ja, daar moet ik het zo meteen nog even over hebben. Vind jij ons bij de toplanden behoren, Brecht?
3: Dus zoals Frankie zegt, ik denk nu op dit moment misschien niet. Maar je ziet wel dat er een heel grote samenhorigheid is. Misschien nog meer dan vroeger. En dat stemt me wel positief in voor de wedstrijd tegen Spanje.
0: Ja, vind ik al een leuke boodschap. Ik wil even aan de mensen thuis laten weten of vragen. Kijk eens even om u heen. Ik weet niet in welk gezelschap u bent. Ik zie met wie wij hier in de studio zijn. Als ik heel goed kijk, dan zie ik van al deze mensen maar 1 iemand die ooit een kwartfinale van een WK heeft gespeeld. Applaus voor Frankie van der Elst. Jawel. Legendes moeten geëerd worden. Jawel. Frankie. Je moet dat pakken.
2: Hij was precies vergeten.
0: Hij was erbij. Tegen Spanje.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ik was aan het denken aan het shirtje van Ronaldinho daarnet. Dus,
0: is de Frankie. Hier, kan je dat ons even uitleggen hoe het voelt of met welk gevoel je dat kan vergelijken een kwartfinale van een WK spelen?
1: Ja, maar ik zat op de bank, Ruben.
0: Dat moesten we niet... Niemand wist
1: nee, maar dat is al anders. Dus dan beleef je dat al niet zoals je het beleeft op het veld. Maar ik was wel oprecht zeer, zeer, zeer gelukkig. Dan met een kamergenoot dan nog, Leo van der Elst. De beslissende penalty mocht trappen en dat ook met heel veel verve deed. Dus dat is natuurlijk een geweldige ervaring geweest. Omdat het ook lange tijd er helemaal anders uitzag. Een beetje vergelijkbaar met nu. Hè.
0: En beschouw je dat nog altijd als een hoogtepunt in je carrière?
1: Ja, zeker wel. Ook al was men... Oké, ik heb daar... de eerste en de tweede match gespeeld en ben dan ingevallen bij de rust van voor de wedstrijd tussen de derde en de vierde plaats. Ook nog de verlengingen gespeeld. Dus ik heb wel wat minuten gemaakt. Maar natuurlijk niet de wedstrijden tegen Rusland, tegen Spanje. De mooiere wedstrijden heb ik niet. Maar goed, ik was er toch bij.
0: En dat blijft een mooie herinnering.
1: Ja, zeker. Zeker. En dat komt... Ja, dat blijft terugkomen. Hè. Je ziet dat ook. Al is het dan 40 jaar later, misschien... Binnen 2 WK's dat er nog eens een, ik zeg maar iets, nog eens een kwartfinale is tegen Spanje. Dan zijn we dan weer met dat verhaal van Mexico 86. En dat is toch het eerste grote hoogtepunt, denk ik, van Belgisch voetbal. Ook al mogen we de finale van het Europees kampioenschap in 80 ook niet vergeten natuurlijk. Maar het is toch wel iets dat in het collectieve geheugen zit.
0: Dat is zo.
1: De Belgische voetballiefhebber.
0: Ja, en de strafschop zeker. En daar gaan we het morgen allemaal nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Hoe zou het met Tess gaan ondertussen in LA? Ook een belangrijke vraag natuurlijk, want ik heb dat dus zelf ook gestaan. En dan wordt het nu in deze fase toch nijpend. De kledij begint op te geraken of je moet je voor een tweede of een derde keer aantrekken. Tess, dat zijn reële problemen voor een verslaggever.
4: Inderdaad, Ruben. Heel oplettende kijkers weten misschien dat ik dit al eens 1 keer eerder aangedaan heb. Een van die oplettende kijkers is trouwens de persverantwoordelijke bij de Voetbalbond, David Stegen. Die heeft elke dag door of ik iets aan heb dat ik nog niet heb aangedaan. Ja, dan nee. En vandaag zei, die heb ik al eens gezien.
0: Dat ziet er fantastisch uit. Iets vermeldenswaardig, want de Duivels hebben daarnet getraind, als ik me niet vergis.
4: Ja, inderdaad, die hebben getraind. Wat het meest opviel was het aantal journalisten. Daaraan merk je inderdaad dat het toernooi toch in de beslissende fase komt, kwartfinales. Het was natuurlijk zo, we waren hier eerst vanochtend in het stadion van LA Galaxy voor de training van de Spanjaarden. Daar was ook een persmoment aangekoppeld. En dat was echt een ongeziene media-chaos, zal ik maar zeggen. Daar waren 25 cameraploegen, nog eens dubbel zoveel krantenjournalisten, social media-journalisten. Dus dat was een absolute stormloop. En de Rode Duivels die trainden eigenlijk maar 2 uur later hier op het oefenveld van LA Galaxy. Dat komt natuurlijk omdat het veld dat ze hadden toegewezen gekregen van de FIFA echt niet aan de normen voldeed. Dus die kunnen dan hier terecht, waardoor maakten ook al die journalisten hier de kleine oversteek naar dat andere veld. Dus nog nooit zoveel pers heeft dat kwartiertje van die training van de Rode Duivels proberen mee te volgen. Ik moet zeggen, veel hebben ze niet gezien, want ze stonden heel, heel ver af. Maar wat we wel gezien hebben, 2 spelers die ontbreken. Natuurlijk Amadou Onana, dat is gekend. Maar ook Roxeno de Bast is er weer niet meer bij. In het begin van het toernooi was hij geblesseerd. Die heeft heel hard gewerkt om fit te raken. Volgens de bond is hij fit, maar volgens een club, Sporting Lissabon, is hij niet fit. En die verbieden hem om te spelen tegen Spanje. Dus de kans dat Zeno de Bast hier nog iets zal kunnen betekenen op het WK wordt steeds kleiner. Straks kunnen we ook nog naar het stadion afzakken. Dan kunnen we Romelu Lukaku spreken en natuurlijk onze bondscoach Rudy Garcia. En dan als we in ons hotel zijn, dat is nog een klein detail, dan kunnen we misschien nog de familie van de Spaanse spelers zien, want die zitten gewoon bij ons in hetzelfde hotel. Dus bijvoorbeeld het broertje van Yamal, dat al een paar keer heel viraal is gegaan. Die zit gewoon bij ons aan het ontbijt, Ruben.
0: Als je ze kan destabiliseren, moet je het niet laten, Tess. Zeg dat het mag van ons. Maar wij moeten het even over de Bast hebben natuurlijk, Brecht. Ik vind dat een vreemd verhaal.
3: Ik vind dat heel vreemd. Ik denk dat je sowieso vooraf, bij het begin van een toernooi, toch denk ik een beetje regeltjes moet afspreken met Sporting. En het is toch de bedoeling vanuit Belgisch standpunt om, als de Bast fit is, tot de mogelijkheid laten om te spelen. En dan nu, in deze fase van het toernooi, hem dan toch zeggen van hij mag niet spelen. Ja, dan kon je even hem thuis gelaten hebben.
0: Ja, en ik weet niet of hij natuurlijk nu terug afreist, maar ik zou nu als speler ook kwaad zijn op mijn club. Ik ga wel een kwartfinale met mijn land spelen.
3: Klopt.
2: Als je ziet hoe dat de blessure is geëvolueerd, daar was natuurlijk niet fit aan de start van het WK. Ze hadden gehoopt om hem misschien snel fit te krijgen. Misschien heeft het wat langer geduurd. Maar het is wel bizar dat een club dan zegt van stop, jij gaat niet meer spelen. Dat vind ik heel straf.
1: Ja, ik denk dat er uiteindelijk wel goed werk is geleverd. Ze hadden misschien inderdaad eerder gehoopt dat hij fit zou zijn. Maar uiteindelijk is hij nu wel fit. En nu zegt, dus dat betekent dat...
0: Nu mag je niet meer meedoen.
1: Ja, dat er toch wel goed werk is geleverd ook door de medische staf. En dan nu zeggen van ja, maar nee, nu willen wij niet meer dat hem nog minuten maakt. Dat is wel heel...
0: Raar geurtje namelijk.
1: Heel vreemd,
0: de ware toedracht van de feiten nooit kennen. Morgen mensen, Rode Duivels. Om 9 uur, geduld nog even. Frankrijk, Marokko nu. Let's go!

0: We maken ons op voor Frankrijk-Marokko. Marokko, het enige Afrikaanse land bij de laatste acht. Het eerste Afrikaanse land dat twee keer de kwartfinale haalt van een WK. Dat is een topprestatie. 4 jaar geleden halve finale dus. Toen verlies tegen Frankrijk. We gaan nog eens even terugkijken naar de beelden. En u moet onthouden, minuut 5 en minuut 79. Want toen werd de match beslist. Theo Hernandez, minuut 5. Dat was het eerste doelpunt voor Frankrijk toen. Dat was eigenlijk al een pre-beslissing. Want tegen Frankrijk een achterstand ophalen is altijd geweldig moeilijk. En dan zou er uiteindelijk 10 minuten voor tijd, 11 minuten eigenlijk, nog een tweede doelpunt vallen voor Kolo Muani. Mo, zijn ze dichter naar elkaar gegroeid ondertussen of niet?
1: Ja, ik denk dat Frankrijk nu nog veel sterker is. Marokko heeft verjongd en is eigenlijk meer zelfzeker. Iets minder defensief. Ik denk dat ze op dat toernooi heel defensief hebben gespeeld. Goed in de omschakelingen gespeeld. Ik denk dat dit Marokko nu veel beter aan de bal is. Veel
0: beter en vind je dan de verhoudingen min of meer dezelfde als 4 jaar geleden? Omdat je zegt, ja, Frankrijk is ook verbeterd.
1: Ik denk het wel. Hoewel ze in die wedstrijd, vond ik eigenlijk, in Qatar hun beste wedstrijd hebben gespeeld aan de bal. Ik denk dat ze heel dominant zijn geweest. Meer dan tegen Portugal, meer dan tegen Spanje, meer dan tegen België. Maar ze verliezen die wedstrijd wel met 2-0. Dat is het gevaar van Frankrijk. Zij kunnen dominant spelen, maar zij kunnen ook perfect in de omschakeling spelen. Zij zijn ook niet in paniek als ze de bal niet hebben. In tegenstelling tot Spanje morgen, denk ik. Die wel in paniek zullen zijn als de Belgen veel de bal zullen hebben.
0: Ja, het was ook de wedstrijd, ik weet niet of jullie zich dat nog herinneren, tussen twee goede vrienden die weliswaar tegenover elkaar stonden. Mbappé voor Frankrijk, Hakimi voor Marokko. Die kennen elkaar van bij PSG natuurlijk. Dat ziet er allemaal heel leuk uit voor de wedstrijd en waarschijnlijk ook achteraf. Maar tijdens de wedstrijd is dat heel vaak hard tegen onzacht. Hakimi dan ook nog eens op de rechtsachter. Mbappé vaak van op de linkerflank, dus die kwamen elkaar ook geregeld tegen. Heel bijzonder. Brecht, heb jij ooit tegen je beste vrienden dus spelen?
2: Beste vriend, niet, maar wel een goede vriend. Dan denk ik aan Sven Kums. En dat zijn dan altijd wel leuke wedstrijden om tegen een goede vriend te kunnen spelen.
0: En schoffel je elkaar dan wel eens onderuit? Of hou je echt wel in?
2: Je houdt je niet in, maar ik had toch een zekere respect voor Sven.
0: Oké, en praat je dan ook met Sven?
2: Ja, ik herinner mij dat we elkaar moesten dekken op een corner of stilstaande fases. Dus kan er nu en dan wel een keer iets grappigs gezegd worden.
0: Dat kan zo over koetjes en kalfjes. Wat heb jij gisteravond gegeten? Maar ik vraag het maar omdat dus Hakimi en Mbappé, die hebben toen ook met elkaar gepraat. Dat is onlangs aan bod gekomen in The Bridge. Dat is een podcast van Aurélien Tchouaméni. Luister eens even mee waar die het dus over hadden in een halve finale van een wereldkampioenschap voetbal.
3: Rodrigo, quand l'action n'est pas sur notre côté.
4: Par exemple, je pense le pire match c'était la demi.
3: Ouais, demi-finale.
4: Je pense qu'on a fait que parler pendant une heure et demie.
3: Vous dites quoi?
4: Tout, on a organisé nos vacances parce qu'on peut pas en vacances.
5: Mais non! J'adore!
3: C'est génial!
5: C'est trop drôle!
4: Harry me disait, qui est venu, toi, ta famille? Ils sont tous venus jouer, ils sont tous et le jeu, ça jouait là-bas.
0: Ja, geweldig. Frankie, ja, soortgelijke zaken meegemaakt.
6: Ja, goed. Als dat klopt, dat is toch wel ongelooflijk.
0: Ja. Vrij straf, ja. Bo, jij dat soort van verhalen meegemaakt?
1: Ja, ik heb ook geregeld natuurlijk tegen vrienden gespeeld. Maar ik denk dat tijdens de wedstrijd vakantie beginnen plannen. Zeker in zo'n wedstrijd vind ik wel hallucinant. Ja.
0: Om het in koerstermen
1: te zeggen. Maar dat zegt ook wel iets over hun...
0: Of om het in koerstermen te zeggen, je hebt overschot op dat moment.
6: Ja, dus het zijn ook wel... Ja, twee relaxte gasten sowieso. Ja. En met veel talent. Veel zelfvertrouwen ook.
0: Ja, het is een leuk verhaaltje.
6: Dan kan het wel eens afdwalen.
0: Mm-hmm. Marokko, aast op revanche. Mo, we gaan de opstelling erbij nemen. Voor welke 11 heeft de bondscoach gekozen?
1: Ja, toch een verrassing. Hal van Mechelen, die niet start. Een beetje twijfelend aan de bal. Vandaar waarschijnlijk die keuze om Mazraoui centraal te posteren. Achterin, dan is die op. En dan komt Salahedin van AS Roma erin. Hakimi uiteraard rechtsachter. Bonou in doel. En dan hetzelfde middenveld. Hè. Heel veel bewegingen met El Ainaoui, Bouadi en Onahi. En dan voorin is het zien. Hè. Het kan zijn dat Diaz voorin speelt. Maar het kan ook zijn dat Talbi voorin speelt. We zullen zien wat het wordt. Of El Ghanous zelfs. Ik verwacht eigenlijk misschien zelfs El Ghanous eerder in de spits.
0: Okay.
1: Brahim Diaz toch gewoon van op de rechterkant. En Talbi op de linkerkant, waar hij toch goed is met zijn voorzet, kan hij naar binnen komen. En El Ghanous eigenlijk in een vrije rol. Ja. Dat zou kunnen, maar Ja, ik was er niet bij in de kleedkamer.
0: Diaz in die positie ook al verschillende keren belangrijk geweest. Nee, assist maar, gegeven, Frankie. Dat is inderdaad zijn, denk ik.
6: Nee, dat is inderdaad wel zijn beste positie, denk ik. Hè. Ook de positie waar hij meestal speelt bij Real.
1: Ja.
6: Als ik dat goed heb, dus ook een goed toernooi aan het spelen. El Canoes ook trouwens. Vanaf die linkerkant ook heel erg goed.
0: Dit was een bal van Diaz bijvoorbeeld. Hè, ja. Tegen Brazilië, Schotland, 2 tegen Canada ook.
1: Nou, ik krijg toch wel wat kritiek in de pers, maar is toch wel goed voor 4 assists.
0: Krijgt hij kritiek dan?
1: Ja, toch wel.
0: En wat doet hij dan fout volgens de pers?
1: Ja, dat hij iets te weinig toch betrokken is in het spel, ook naar doel toe. Anderzijds geeft hij wel 4 assists. Dus dat zegt ook iets over zijn kwaliteiten. Hier op Rahimi tegen Canada, 2 keer op Saibari in de eerste 2 wedstrijden. Dus, maar die loopt er vandaag jammer genoeg niet bij. Saibari, dat is wel een serieuze uitlating voor dit elftal.
0: Speler met 4 assists zou ik nog niet te veel kritiek geven.
1: Kritisch, hè?
0: Ja, dat mag, dat mag. Pers moet altijd kritisch kunnen zijn. Die Diaz die zat gisteren op de persconferentie, mannen, en dat ging niet helemaal zoals het normaal gaat.
5: The other day we showed the mentality, we show what we are capable of doing. And I think this is the mentality we need to do. Hey. Gentlemen.
7: S'il vous plaît.
5: Gentlemen.
7: Luis.
5: Hello. Apologies. Brahim, go ahead. Thank you. I forgot the question.
0: Ja, en zo ben je er ook vanaf, Brecht.
8: Dat is gemakkelijk.
0: Ja, het was er even heftig. Heren, het is Frankrijk-Marokko. Ik heb hier een lijstje voor mij liggen. Ik ga het snel even voorlezen. Er is 1 Belgische speler die tegen volgende spelers heeft gespeeld. Tegen Mbappé, tegen Doué, tegen Cherki heeft hij gespeeld. Heeft samen met Koné gespeeld. Heeft tegen de Marokkaanse spelers Unai gespeeld, mannen die vandaag allemaal meespelen. Hakimi gespeeld, tegen Talbi gespeeld, tegen Amrabat gespeeld, tegen El Ouadi gespeeld.
2: Dat moet een topper zijn.
0: Wat een lijstje, man.
2: Ja, als je dat zo ziet, is dat wel iets om trots op te zijn.
0: 10 van de mannen die daar speelden, heb je tegen geshot?
2: Ja, dat is met in Frankrijk te voetballen. Dus een hele leuke lijst.
0: Ja, en Koné die was nog heel jong, denk ik. Hè, toen
2: ja, hij was eigenlijk net ontpiepen. Ik denk dat het zijn tweede jaar was in het profmilieu. En het was eigenlijk een fantastische voetballer. Het is iemand die speelt gelijk wat hij in de pleintjes in Parijs aan het voetballen was. Was wel altijd iemand die positioneel wat minder gedisciplineerd was. Dat was dan altijd een klein beetje hetgeen dat hem verweten was, want toen ik samen speelde met hem, speelde hij op de 6. Maar had hij de meeste geslaagde dribbles in de competitie. Dus dat zegt ook veel. Ja, ja. Maar wel intrinsiek was dat al, vanaf dat moment zag je dat al, intrinsiek een hele, hele goede voetballer. En die kon gewoon doen wat hij wil.
0: Ja. Frankrijk, ik heb nog Frankie liever, ik heb nog een klein minuutje. Heeft Deschamps grote wijzigingen aan zijn basiself doorgevoerd?
6: Nee. Alleen Barcola is vervangen door Doué. En al de rest blijft hetzelfde. Ook omdat Tchouaméni nog altijd niet helemaal fit is. Anders had hij misschien wel weer zijn plaats ingenomen. Ook, maar... en dan is het een beetje uitkijken wat mij betreft waar Olise precies gaat spelen. Want in de laatste match speelde hij dan toch weer tegen Paraguay. Vooral vanaf de rechterkant. Terwijl hij ervoor op één helft, of een helft na, zal ik dan maar zeggen, vooral centraal heeft gespeeld. En dat deed hij dan de vorige wedstrijd dan toch weer vanaf de rechterkant.
0: Oké, voilà. En ondertussen wandelen ze het veld op en zit er een commentator klaar. En die luistert naar de naam, Eddy de Marès.
9: Ja, ze zijn daar al even aan hun weg begonnen richting... het midden van het veld, de twee vrienden, de twee captains ook van Frankrijk en Marokko. Mbappé en Hakimi. Ik heb nog niet gezien of ze echt al met elkaar gepraat hebben. Ongetwijfeld wel eerder in de catacomben. Bij de opwarming is daar niet meteen tijd voor. Misschien dadelijk wel tijdens de wedstrijd. Stel je voor dat ze ook nu weer hun vakantie gaan plannen samen. Het is daar in Boston 29 graden. Geen onweersdreiging, dat horen we graag. En we hopen ook dat dat natuurlijk met de waarheid strekt. 7e en laatste wedstrijd daar in Boston. En ze hebben er allebei al 1 keer gespeeld. Marokko tegen Schotland, 1-0 winst. En Frankrijk tegen Noorwegen, de hattrick van Dembélé, weet u dat nog? Ze staan stilaan allemaal klaar We kunnen het misschien ook al even hebben over de scheidsrechter. Want dat was toch ook weer een thema in de aanloop naar deze wedstrijd. Facundo Tello, dat is een Argentijn. Ja, en dat vinden ze bij Frankrijk niet zo leuk. Want Argentinië zit natuurlijk ook nog in het toernooi. Deschamps die maakte er niet te veel van. Hij zei gewoon, ik hoop dat hij even goed fluit als Le Texier. En laat dat nu net de Franse scheidsrechter zijn die Argentinië-Egypte floot. En daar kwamen de Argentijnen er toch niet al te slecht vanaf. En Colina, de scheidsrechter, baast nog altijd bij de FIFA. Die zei, onze scheidsrechter, nee, die worden door niks of niemand beïnvloed. Geloven wie het wil. In elk geval een man met ervaring, die Tello. Hij floot de kwartfinale in 22 tussen Marokko en Portugal. En die wonnen Marokko, dus zij hebben goede herinneringen aan de man. We zijn klaar voor de volksliederen en we beginnen met de Marseillaise.

Mbappé die knikt van, ja, we gaan het hier wel even doen vandaag. Didier Deschamps, misschien wel voor het allerlaatst, heeft hij de nationale hymne gezongen als bondscoach van Frankrijk. 14 jaar al aan de slag. We zijn toe aan de hymne van het Koninkrijk Marokko.

Dat waren de volksliederen. En misschien toch ook even interessant om terug te gaan naar die halve finale van in Qatar eind 2022. En dan is het toch heel opvallend hoe weinig spelers er in beide kampen nog aan de aftrap staan, in de basis staan van die halve finale van toen. Bij Frankrijk zijn dat er zelfs maar twee, Mbappé en Dembélé. En bij Marokko 4, Bounou, Hakimi, Mazraoui en Unai. Dus dat geeft toch aan hoezeer die kernen in amper 3,5 jaar toch ingrijpend veranderd zijn. In de kern van Marokko maar 7 spelers van 2022. En bij Frankrijk zijn dat er nog 9. En een van de doelpuntenmakers, Theo Hernandez, in die halve finale, die zit bij Frankrijk nog op de bank. Mocht een paar keer starten, maar veroorzaakte onder andere een strafschop. En is nu zijn basisplaats als linksachter kwijt aan Lucas Digne. Colomwani, de andere doelpuntenmaker, die is er niet bij op dit WK. Marokko, dat was toen nog vooral een goed georganiseerd defensief blok dat reactievoetbal speelde. Frankrijk had ook veel minder spektakel te bieden toen. Allebei zijn ze nu veel beter. Dat beaamde ook de bondscoach van Marokko, Mohamed Ouabi, de man uit Schaarbeek. De Belgische Marokkaan, dus ook een beetje wij op die match toch ook vertegenwoordigd. Ook in de ploeg van Marokko natuurlijk. Met onder andere Talbi toch verrassend aan de aftrap. El Kanous ook, zoals steeds aan de aftrap. Talbi die al 5 keer mocht invallen. En nu dus mag starten in de plaats van Saibari. Niet Raimi, die misschien was verwacht. Die Saibari ook een aantal keer verving in de voorgaande wedstrijden. Maar dus Talbi, en benieuwd of hij effectief daar gaat spelen of eerder van de flank. En dat El Kanous dan elders loopt enzovoort. Nog toevoegen ook aan het gegeven van de Argentijnse scheidsrechter dat de VAR ook een Argentijn is. Dat de vierde official ook een Argentijn is. En dat de Fransen, behalve de bondscoach dan dus, daar toch niet zo gelukkig mee zijn. Er zullen extra ogen en aandacht gericht zijn op Facundo Tello. Nu slechter dan de Oezbeek van de vorige wedstrijd van Frankrijk tegen Paraguay. Dat lijkt me moeilijk. Maar goed, die kreeg een 1-10 in de kip bijvoorbeeld. Frankrijk, de opstelling heeft u al meegekregen. Dus Maignan zoals altijd in doel. Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, dat verandert niet. Rabiot krijgt andermaal Koné naast zich. Want Tchouaméni is dus wel fit genoeg om op de bank te zitten, maar niet om te starten. Dembélé, Olise, Doué. Achter Mbappé, Doué. Dus voor de 3e keer in de basis. Barcola, die speelde ook al 3 keer. En u zag daar ook mensen met gele kaarten. Dat betekent dus opletten, want bij een volgende gele kaart betekent dat niet spelen in de volgende ronde. Halve finales dus. Bij Marokko ziet u daar zo 4 pionnetjes staan. Hakimi is daarbij, dat is toch belangrijk. Diop ook centraal achterin. Bounou staat weer in goal. Mazraoui schuift naar het centrum. Salah Eddin komt op links achter in de ploeg. Bouadi en El Ainaoui weer als defensieve controleurs. El Kanous, Unai, Tias en Talbi zijn de voorste 4 bij Marokko. Toernooi van beide dus ja, een beetje vergelijkbaar en al bij al uitstekend verlopen. Marokko begon vooral geweldig tegen Brazilië. Eerste helft top, tweede helft wat evenwichtiger. Tegen Schotland ook weer eerste helft top. Tegen Haiti was het een beetje jongens rust gunnen en dan uiteindelijk toch vlot winnen met 4-2. Tegen Nederland was het absoluut top. En tegen Canada eerste helft moeilijk. Daarna heel efficiënt in de tweede helft met onder andere dus 2 doelpunten van Unai. En ook weer 2 assists van Brahim Diaz. En Frankrijk dus moeilijke eerste helft tegen Senegal. Tweede helft fantastisch. Tegen Irak makkelijk gespeeld, maar wel een wolbreuk moeten verteren. Tegen Noorwegen sterk, tegen de B-ploeg weliswaar. Tegen Zweden was het een walk in the park, zou je kunnen zeggen. En tegen Paraguay volgde dan, ja, hoe moet je dat noemen, een partijtje knopvoetbal zeker. En ook dat hebben ze er dus goed van afgebracht. Met een doelpunt van op de strafschopstip van de captain. Kylian Mbappé, Le Roi Kylian wordt hij wel eens genoemd in Frankrijk. En opvallend, in de moeilijke wedstrijden wisselt Deschamps maar 2 keer. Dat was zo tegen Senegal, dat was ook zo tegen Paraguay. We zijn vertrokken, hopelijk voor een opwindende kwartfinale.
Ze weten natuurlijk dat de winnaar in de halve finale tegen België of Spanje mag spelen. Op 14 juli, noteer het, in Dallas. Frankrijk, volledig in het wit dus vandaag. Maignan in het knolgeel. Zien daar El Canous al centraal lopen en Talbi dus op de linkerkant. Met andere woorden, de vrije rol voor El Canous. Zo speelde hij ook het liefst bij Racing Genk. Koné zet zich door. En gestopt door El Ainaoui. Er zitten bij Marokko in de ploeg natuurlijk ook een aantal jongens die in Frankrijk geboren zijn. Zelfs enkele die voor Frankrijk jeugdvoetbal hebben gespeeld. Issa Diop bijvoorbeeld, tot U21, altijd voor Frankrijk. Maar in maart van dit jaar koos hij dan voor Marokko. En Bouati natuurlijk, het grote jonge 18-jarige talent op het middenveld. Heel zijn jeugd voor Frankrijk gespeeld, tot U21, tot maart van dit jaar zelfs. Half mei koos hij dan toch voor Marokko. En hij staat dus op het WK en maakt hier absoluut naam. Diaz met een goede actie. El Canous. En daar was hij even. Bouadi. Talbi. Elke wedstrijd al mogen invallen en deed dat uitstekend. Een aantal keren had hij zelfs een assist kunnen hebben. Had ook een pre-assist in de wedstrijd tegen Canada. Brengt altijd iets als hij invalt. Meestal viel hij in voor Bilal El Canous. Nu staan ze samen op het veld. Luca Digne. En Doué, misschien heeft hij zijn basisplaats wel te danken aan de strafschop die hij met zijn dribbles afdwong tegen dat vreselijk stugge Paraguay. In minuut 70 was het dan al. En Mbappé die lang moest wachten, want die Paraguayanen bleven ook daar natuurlijk alle trucken bovenhalen. De strafschopstip bewerken, de scheidsrechter niet met rust laten, de strafschopnemer ambeteren enzovoort. Maar hij bleef rustig onder al die uitdagingen en trapte de bal netjes binnen. Daar vindt hij de ruimte aan de rechterkant. Dembélé kan altijd naar zijn twee voeten. Maakt het extra moeilijk voor verdedigers natuurlijk. Dat is bekend. Trapt even goed links als rechts. Doué. Mbappé krijgt al een beetje ruimte om te trappen. Dat is meteen al scherp. Ja, ja. Bounou moest al aan de slag. Ja, krijgt daar te veel tijd, Mbappé. Om zijn schot te wapenen. Ik denk dat hij er wel zou naast gegaan zijn. Men kan wel eens bedriegen afhankelijk van het standpunt dat je krijgt. Dembélé richting tweede paal. Goeie bal. En daar Bounou een andere keer met een belangrijke redding. Was dat Upamecano. Wat een start van Frankrijk. En wat een goede voorzet van Dembélé. Twee keer dreiging in minuut 4. Olise nu even aan de rechterkant. En dan gaan we nu de herhaling krijgen van de kopbal van deze man. Upamecano helemaal vrij. Koundé kwam daar ook nog ingelopen en Bounou, ja, is blij dat hij die bal kan keren. Kwam van heel erg dicht. Mbappé, Frankrijk dringt meteen aan. Gaat hij die bal binnenhouden? Nee, hij duwde hem iets te ver vooruit. Maar wat een start van Frankrijk. Nog eens Upamecano. Kijk hoeveel ruimte hij daar krijgt. En dan heeft Bounou en Marokko geluk dat hij niet echt kracht op die kopbal kan zetten.
of het was moeilijker geweest. Saliba. Diop. Alle jeugdreeksen dus doorlopen bij Frankrijk. Maar nooit echt in aanmerking gekomen voor een selectie door deze man. Voor de A-ploeg. En hij pikte hem op. Ja, hij kent natuurlijk al die jongens in Frankrijk, België, Nederland. Hij heeft onder andere ook Talbi overtuigd, die ook jeugdinterlands voor België speelde. Hakimi. Is die al aan de bal geweest? Hoe offensief hij zich vandaag zal durven uitleven. Hij had ook een assist tegen Canada met de vrije trap. Die hij verrassend richting Unai trapte. Die dan in één tijd overnam. En zo de score opende in die moeilijke match voor Marokko. Met die verrassend felle start van Canada. Nu de felle start van Frankrijk. El Kanous wegdraaien. En een bal vasthouden, dat kan hij ongelooflijk goed. Salahidin terug naar Mazraoui, die dus centraal moet spelen. Met deze Diop. Dias. Ja, vreemd toch, die kritiek op hem. Kritiek omdat hij niet scoort, maar 4 assists. Dat is toch een flink aantal. Iedereen zo lyrisch over Olise met zijn 5 assists. Maar 4 van Dias is toch ook een geweldig aantal. De man waarop hij dus een aantal geweldige assists lanceerde die tot doelpunten leiden. Die zit nu op de bank. Benieuwd of hij een gedeelte van de match gaat kunnen spelen. Saibari. Was eerst gevreesd voor einde toernooi, maar het zal al bij al nog meevallen. Als het echt nodig is, kan hij misschien wel een deel van de wedstrijd spelen vandaag. Diop. Voorzichtig balbezit van Marokko. Olise. Rabio. En Doué. Op de man af. Ja, Hakimi, die kent hem natuurlijk ook van binnen en van buiten. Désiré Doué. Scheidsrechter zit er bovenop. Benieuwd hoe die scheidsrechters zich daarbij voelen bij al die commotie, altijd.

Dembélé. Ja, idee was goed, maar bal niet echt in de buurt van Mbappé. Goed doorzetten van Kone. Nu Mbappé weer. Doué. Naar binnen. Probeert hij rond Hakimi te komen, maar Diop stond bal. Rabiot. Saliba. Digne heeft het pleit dus gewonnen tegen Theo Hernandez. Dat is nog een beetje de twijfelpositie bij Frankrijk, die linksachter. Daar hebben ze geen ongelofelijke topkwaliteit. Zeer kan Hakimi hem onder druk zetten. Samen met Diaz. Bruno. Wadi, die werd redelijk vroeg gewisseld tegen Canada. Iets voorbij het uur. Zo kan eens een wedstrijd gespaard gebleven. En voor een 18-jarige is dit toch ook een fameuze belasting. Liet die bal gaan, buitenspel anders. Hakimi probeert op gang te komen. Ja, de Wey weet natuurlijk hoe die jongen in elkaar zit. Benieuwd hoezeer hij ook zijn defensieve werk gaat doen samen met Digne. Dat is zeer risicovol uitverdedigen van Digne. En El Canous, ja, misschien niet al helemaal de beste keuze. Talbi houdt de bal binnen, maar doet dat wel voor Koundé. Dembélé, hij zal zich wel goed voelen op dit veld. Olise. Ook een vreselijke match tegen Paraguay, zoals heel Frankrijk natuurlijk. En dan weer die hijsa met die senator nog uit Paraguay. En de beledigingen aan het adres van Mbappé, die we hier niet gaan herhalen. Het is wat geweest. Van Meccano, Saliba, Marokko heel laag, heel compact. En dan kunnen ze omschakelen natuurlijk, daar hebben ze snelheid voor. Diaz, gaat hij het alleen proberen? Dat lijkt me een hopeloze missie. En dat is het ook. Geen overtreding, niet gewoon veel te lang met die bal. Goede loopbeweging van Mbappé. Die op erbij. Mbappé terugleggen. Maar naar wie? Er is heel veel rood in de rechthoek. En maar hier en daar een stipje wit. Weer Mbappé. Olise. Rabiot. En Doué. Die kan dribbelen in de rechthoek. Er staat er 3 of 4 voor zijn neus. Digne. Die uitkomt op het hoofd van Mazraoui. Marokko blijft in de organisatie. Olise. Kone. En Saliba. Dat is een overtreding. Jazeker. Trouwens, de 10e keer al dat Frankrijk een kwartfinale speelt op het WK. Dat is toch een enorm cijfer. Vorige 9 keer, 7 keer doorgegaan. Marokko dus de 2e keer kwartfinale, de 2e keer op een rij. De eerste Afrikaanse land dat 2 keer minstens de kwartfinale haalt op een WK. Er zijn nog wel wat meer Afrikaanse records. Kijk je naar de vrije trap. Olise neemt hem. Dat is niet ver genoeg. Ook moeilijk vandaar natuurlijk een hoek maken. Digne. Nou, Marokko wacht af. Maar daar is toch weer wat ruimte voor Mbappé. Mocht die bal er al bij al best makkelijk aannemen. Bruno. Laat zich niet

Gekbaken is de rust zelf, net als de bondscoach. Mohamed Ouabi, die wordt ook niet snel nerveus, of laat dat in elk geval niet blijken. Dat was ook zo in die geweldige match tegen Nederland. Waar ze toch op achterstand kwamen en pas in het slot van de match gelijk maakten. In de reguliere tijd nog. Unai heeft een tikje gekregen. Ja, Digne. Geen bal en vol op de enkel. Ja, dat is te laat komen. Hij hoeft voorlopig niet te vrezen dat hij de halve finale niet kan spelen. Voor Kone Olise is dat wel het geval. De Fransen hebben nog geprobeerd die kaart, die gele kaart van Olise tegen Paraguay ongedaan te laten maken. Maar geloof het of niet, ze kregen geen gehoor. Het was een redelijk belachelijke gele kaart voor een clowneske actie van Galarza. De man die zoveel slagen en allerlei andere dingen uitdeelde in die wedstrijd. Die pas na affluiten zijn gele kaart eindelijk kreeg. Frankrijk pakte er dus 3 mee uit die match. Dat kan ze misschien nog zuur opbreken. Het is eerst natuurlijk nog voorbij dit Marokko geraken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waren er al 2 goede pogingen. Zeker die kans van Upamecano, dat was een grote. Olise zat daar nog net genoeg bij. Mbappé. Dan komt hij bijna Hakimi tegen. Als laatste die bal. Ding goed gekomen. Rabiot. Kone. En verving eerder in het toernooi ook al Tchouaméni en Rabiot een keer in de basis. En nu blijft hij dus staan zolang Tchouaméni niet wedstrijdfit is. Dembélé. Die zit dus aan de rechterkant nu. Zullen we af en toe van positie wisselen. Die. En El Canous en Talbi. Zo'n beetje op dezelfde hoogte. Talbi wat meer links en... Unai ertussenin. Geen echte spits. Dat was al duidelijk bij de opstelling. Mbappé. Hier is Doué richting tweede paal. En iets te ver gekruist die kopbal van deze Dembélé. Maar Frankrijk heeft dus de bal. En die voorzetten, die komen... eigenlijk opvallend makkelijk aan. Dit is de tweede keer dat er daar eentje toch dicht bij doel best makkelijk mag koppen. Voortdurend heel compact Marokko. En Frankrijk moet er dan maar zien doorheen te voetballen. Nog een keer via de flank.
En ook Dembélé nu weer even. Koundé. Upamecano. Ze laten zich niet verlokken, Marokko, om daar druk te komen zetten op die verdedigers. En dan ruimte weg te geven in de rug. Nee. Ze weten hoe snel Frankrijk kan zijn dan. Dembélé. Koundé. En een hoekschop via Mazraoui. Het is een beleg. Een belegering kunnen we het misschien niet echt noemen. Maar Frankrijk mag de bal hebben. Alleen in de eerste 4-5 minuten werd het 2 keer echt gevaarlijk. En nu daarnet nog die kopbal van Dembélé. Korte hoekschop. Rabiot heeft lengte natuurlijk. Upamecano was ook in de buurt. Maar echt goed gericht koppen is er voorlopig niet bij. De ene van Dembélé was, of van Upamecano was tussen de palen. Maar die miste dan kracht. Hakimi, de Fransen die wel meteen hoog druk zetten. Olise. Doué. Gaat hij eens aan een dribbel beginnen. Twee. En Hakimi erbij was dat geen goed idee. Upamecano. Frankrijk probeert de bal goed te laten gaan. Af en toe proberen wat te versnellen. Dit is een goede bal van Digne. Rabiot die is doorgelopen. Olise. Dat is het moeilijke voor

opwinding op de tribunes. We hebben er het Ravenaar van hieruit wel over dat gaat. En Boeroe neemt zijn tijd. Twee keer de nul gehouden tegen Canada en tegen Schotland. Vier tegengoals in totaal. Zijn overbuur hield drie keer de nul. Tegen Irak, Zweden en Paraguay. Hij slikte twee keer een tegengoal. Tegen Senegal en tegen Noorwegen. Hakimi. Ja, voor hem is het dan toch tegen zijn natuur zich bedwingen, zich inhouden. Niet te veel en te fel naar voren lopen. Nu heeft Frankrijk toch even ruimte om aan te vallen. Odyssey, de bal, Dembélé houdt hem binnen. Nou, dan heeft hij niet echt een dribbel. Heeft hij weer makkelijk afgestopt. Talbi gebruikt zijn snelheid. Upamecano erbij. Ja, dat was een beetje blind van Talbi. Op goed geluk. Dan mag Marokko niet gefloten. Dus kan Diaz voort. Makibi. Nee, maar wel de hoekschop via Digne. En zo kan Marokko toch ook eens gevaarlijk gaan zijn misschien. Ja, de bal gespeeld, Hakimi. Kort genomen, Diaz richting tweede paal. Daar staan vooral withemden. Doué, Olise. Omschakeling komt er niet echt uit. Hij verliest de bal gewoon. Diaz. Nai. Aan de buitenkant, ja. Ouadi dacht even te vertrekken, maar hield zich in. Er was ruimte op die rechterkant. Om eventueel gevaarlijk te worden. Talbi. Nainaoui. Ouadi. En dan zijn we weer bij Diaz. Voor Spanje heeft hij gespeeld. Een oefenmatch. Vijf jaar geleden. En nu de omschakeling van Frankrijk. Kunnen ze een keer die snelheid gebruiken. Mbappé. Maurice heeft hem uiteraard gezien. Mbappé, dat wordt een penalty. Ja, ja, ja, ja, ja. Is te laat, Mazraoui. Dat weet je. Opletten als Mbappé die rechtop binnenkomt op snelheid. Hij laat zich vangen, Mazraoui. En zo heeft Frankrijk een strafschop te pakken. En de captain van Marokko, die ligt aan de andere kant van het veld. Ergens nog, denk ik, Hakimi. Het is over zijn flank dat ze doorkwamen. Hier is hij met Doué. Zet zich. Doué maakt geen overtreding. Het is eigenlijk een beetje zichzelf het aandoen wat Hakimi hier overkomt. En dan is hij gewoon te laat. Moussaïr Mazraoui. Uit Leiderdorp. In Nederland. Mbappé. Ja, versierd kan je niet echt zeggen, want het was gewoon een duidelijke overtreding. En dus heeft Frankrijk de kans om nu van op de stip op voorsprong te komen. Mbappé scoorde van op die stip tegen Paraguay. De Marokkanen gaan die strafschopstip toch met rust laten nemen. Kan Dembélé, die uiteraard heeft de bal bijhoudt om rustig, als iedereen een beetje bedaard is, die bal door te geven aan Mbappé. En Hakimi, die vraagt toch nog een VAR-momentje, maar hij gaat het niet krijgen. Of het is ja, aan de gang, maar ik neem aan dat dat de zaken niet gaat omkeren. Er was een duidelijke fout, er was duidelijk contact. En dus kan Mbappé zo dadelijk weer naast Lionel Messi komen. Voor zijn achtste, zijn tweede van op de stip. Tegen Paraguay was het rechtslaag. Hield hij in wachten op de keeper.
Wat doet deze Bounou? Deschamps. Durft hij kijken of niet? Het is een beetje onduidelijk. Mbappé moest heel lang wachten tegen Paraguay. Nu gaat het toch allemaal een beetje sneller gaan. Ook al neemt het allemaal wel zijn tijd. Het hoort allemaal bij dat spel natuurlijk. Van die beïnvloeding in het hoofd kruipen van de strafschopnemer. Maar daar is hij heel erg sterk in dat hoofd. Kylian Mbappé. Le Roi Kylian. Gaat hij Frankrijk nog een keer van op de stip op voorsprong brengen? Wanneer mag het? Van Tellio. Het duurt toch wel erg lang nu. Ja, waar wacht hij eigenlijk op? Allemaal niet bevorderlijk voor de nemer natuurlijk. Eindelijk is de VAR-check over. En dus mag Kylian Mbappé. Nou, dan moet hij de bal nog eens gaan verleggen. Facundo Tellio. En de VAR natuurlijk. Laten het lang duren. Maar Mbappé nu toch weer inhouden. Wachten op de doelman. En hem dan weer daar rechts leggen. En dat had Bounou natuurlijk gezien. Van in die match tegen Paraguay. Slechte strafschop. Omdat hij niet hard genomen wordt natuurlijk. Omdat hij wacht op de doelman. En die doelman die wacht ook. En dan is het uiteindelijk een makkelijke vangbal. Als je de goede hoek kiest. Dan ziet het er een beetje lullig uit. Mbappé mist ook een strafschop. Messi die miste er al twee. En zo blijft het tussen 0-0. Marokko komt met de schrik vrij. Digne. Mbappé. Moet zich daarover zetten. En dat lijkt goed te lukken. Al even een fantasietje. Die bal richting Doué. Hij kan dat wel plaatsen. Kylian Mbappé. En gaat hij dan zeggen... Misschien dat Bounou op een of andere manier toch te snel weg was of zo. Gaan we dat kunnen zien ergens. Terwijl de drinkpauze of de drinkbreak is ingezet. Nee, zeker niet te vroeg weg, Bounou. Gewoon als je de goede hoek kiest als doelman. Ja, dan is het uiteindelijk een makkelijke vangbal op deze manier. En dus niet de 1-0 voor Frankrijk. Maar wel de totale controle tot nog toe. Ik ben benieuwd of hij een volgende strafschop dan ook weer gaat nemen, Mbappé. Voorlopig geen achtste dus. Geen twintigste in twintig WK-match. Zo staat hij er nog altijd 2 in totaal achter op Messi. Die voor zijn 21 goals wel 31 WK-match nodig had. Ja, nodig had. Het is gewoon een geweldig aantal natuurlijk. En hij blijft in discussie gaan met de Argentijn. En natuurlijk gewoon de Spaans met elkaar spreken. De overstapjes. En dan Mazraoui. Die hapt. En hij weet dat natuurlijk Mbappé. En uiteraard gaat hij tegen de grond. Maar dit deed hij niet goed. Dezelfde hoek. Maar minder naar de hoek dan tegen Paraguay. En ook gewoon niet hard genoeg. Gaan ze hier spijt van krijgen? Dat moet blijken.

0: zevende duel nu tussen Frankrijk en Marokko. Vooral oefenwedstrijden. De enige echte match met inzet was dus de halve finale. In Qatar, eind 22. Met die 2-0 voor Frankrijk. En Deschamps, ja, die blijft toch ook discussiëren. Niet verstaan dat hij er geen graten in zag in al die Argentijnen. Aan het roer voor deze match. Misschien begint hij zich al een beetje te herdenken. Of die mening te herzien. We gaan ervan uit dat het allemaal wel meevalt dat die scheidsrechters ook gewoon hun werk proberen te doen. En nu Dembélé. Je weet dat hij kan trappen links en rechts. Hij draait hem er langs. Hij maakt er eentje op die manier in dit stadion. Ja, je weet nooit met welke voeten hij uiteindelijk gaat trappen. Deze gaat wel een eind naast. Hakimi komt terug, loopt hem een beetje omver toch, wordt niet voor gefloten. Unai in de rug van Diaz. Die probeert haast te maken. Olise. Unai op de hielen, valt over Diop, maar die doet weinig. Dus terecht niet gefloten nu. Ouadi. Oppassen daar op zijn gemakje een paar keer draaien. Zijn prijs zou intussen naar tussen de 80 en de 100 miljoen zijn gestegen. Het begon het WK op 50 miljoen. Zo snel gaat het als je als tiener sterk presteert op een WK. Zalaidi. Hakimi. En Bouadi ook niet de eerste keer dat hij iets te laconiek, iets te op zijn gemak daar probeert uit te verdedigen. Ja, en dan beseft hij dat ze al wel wat hebben laten liggen. Olise met de hoekschop. Ja, die raakt het kwartcirkeltje niet. En dat moet dus. Er zijn veel spelers die er moeite mee hebben om dat correct te doen. De bal bleef een beetje hangen bij Koné. Of bij Koundé was het. Hakimi. Van de bal gelopen, maar wel correct. Olise. Hij wilde direct Mbappé vinden. Maar stond daar redelijk afgedekt. op. Is dat dan opgelegd dat ze zo spelen bij Marokko? Of is dat toch de druk die ze voelen? De stress die erin zit. Het was een groot feest. Toen ze weer een ronde doorgingen. En zeker toen ze van Nederland wonnen. Dat was ook voor de bondscoach. Maar toch wat scepties rond bestond. Mohamed Ouabi. Het moment waarop iedereen in Marokko dacht... ja, het is toch een goeie... En dan ook nog na die moeilijke eerste helft tegen Canada. Dat met heel veel efficiëntie rechtzetten in de tweede helft. Dat heeft hem nog versterkt. Maar nu tegen Frankrijk is het voorlopig... kan je zeggen, komen ze echt goed weg. Heel goed weg zelfs. Ze creëren niks. En ze geven te makkelijk kansen weg. Nu weer een schrikmomentje. Voor El Aynaoui. Zoveel aarzelingen in die ploeg. Zoveel onzekerheden. Kone aangetikt. Hier nog eens Doué die helemaal mag doorlopen. En dan niet echt een harde trap meer in de voet heeft. Zo kan Boulou het gevaar keren. Doué en Digne. Daar staan ze weer in de egelstelling. Olise. Ja, nog steeds Frankrijk. En nu toch El Canous. Dat is een goede Diaz. Saliba maakt nu een foutje. Ja, dan voorkomt Koné dat ze snel hernemen. Op een bepaald moment in de wedstrijd kan het ook wel eens een gele kaart opleveren. Nu is het daar nog te vroeg voor. Nee, staat dus op scherp, zoals dat dan heet. Diop. Ja, en daar begint de aarzeling weer. Nauwelijks vooruit gevoetbald. Salahidi. Ja, weer te lang gewacht. Krijgt hem terug. Niet helemaal academisch, maar het lukte. En toch eens een keer vooruit. Diaz vanaf de linkerkant voor een keer. Dalby. Meenemen, terugleggen. En rustig verwerkt Upamecano. Toch een keer een beetje vooruit gevoetbald. Ik wil graag uitdrukkingen van de moeder Teresa. Mohamed Touabi. Misschien heeft hij er in de rust nog eens eentje nodig. Hij is van de rustige menselijke aanpak, maar misschien is er toch... een beetje pep talk, een beetje vuur nodig in de kleedkamer. Of zijn ze zo bang van Frankrijk, van die snelheid. Van het weggeven van kansen. Maar als je zo aarzelend voetbalt achterin... en zo makkelijk die bal verliest elke keer... ja, dan schiet je daar weinig mee op. Olise. Even slordig van Frankrijk nu. Mazraoui. Dalby. Ja, weinig aanspeelpunten vooruit. Dus is het vaak ook gewoon terugkeren en achterin ja, zoeken en aarzelen. Bouadi. Hakimi. Te weinig aan de bal, dat zegt ook iets. Unai. Twee goals tegen Canada. Talbi met Del Canoes. Upamecano neemt de bol en man mee buiten de lijn. Wel een overtreding. Shakira. Die komt wel eens vaker kijken. Van Meccano. En Rabiot. Is nu met foutje gekregen. Ja, voorlopig maken zij nog plezier. Dat is een fietshelm, denk ik. Want het staat nog altijd 0-0. Maar... goed is het zeker niet geweest van Marokko. In die eerste helft die er nu bijna op zit. De diepe bal van Mbappé. Salah Eddin even het duwtje aan Dembélé en dan de bal spelen. Talbi die wil graag haast maken en vooruit voetbal. En ook hij moet terug. Mazraoui. Ja, dat hadden we niet echt nodig, dat grafiekje. Dat zagen we zo ook. Totaal overwicht van Frankrijk. En Marokko dat maar niet aan voetballen toekomt. Dat niet durft voetballen, lijkt het wel gewoon. Zo angstig om iets weg te geven. Dat zijn we niet gewend op dit toernooi. Goed van Marokko. Met een fantasietje probeert hij daar een opening te creëren. Diaz. Die laat zich weer te makkelijk van de bal zetten. Koné veel sterker in dat duel. Rabiot. Mbappé. Even beetgenomen. Balvoordeel van Meccano. Dembélé. Meccano. Die bal is te hard. Koundé die daar weer hoog stond voor niks deze keer. Die Stefan. Dat is een baas. Ja, zien dat het op zich wel goed is van Frankrijk, maar dat ze, ja, zoals gezegd, toch al redelijk wat hebben laten liggen. En wie weet gaat ze dat straks nog slecht bekomen. Maar dan moet Marokko wel een hele andere tweede helft gaan spelen. En durven spelen. Geweest bij die strafschop. Dat duurde toch wel opvallend lang. Olise met de goede bal net iets te hard voor Mbappé. En Bounou is heel wakker daar. Digne. Doué. Zo makkelijk ga je El Canoes nu ook weer niet dribbelen. Hij herovert wel de bal, Doué. Olise. Koundé. Dembélé. Koundé loopt uiteraard weer door. Talbi lette daar goed voor op. Rabiot. Beetje ver naar de buitenkant. Digne. Koundé. Hard, maar een beetje blind. Dembélé. Door de benen van Talbi. Olise. Olise, nee, daar is geen ruimte. Mazraoui staat er bovenop, Digne. Ja, op de lat nog. Het is een verrassende bal, een beetje een bananenbal. Dat is een traject dat Puno niet echt had verwacht. En zo komt Frankrijk in de toegevoegde tijd toch nog een keer dicht bij de voorsprong. Wordt niet aangeraakt, is echt een raar traject van die bal, waardoor Puno ook verrast werd. Komt er niet aan. Misschien wel gehad als hij onder de lat was beland. Maar vervaarlijk schot nog aan Luca Digne. Van Meccano. Ja, en zo blijft Frankrijk een beetje in een zetel voetballen natuurlijk. Zeker daarachterin. Waar Marokko echt voor geen dreiging zorgt. En op deze manier is het eigenlijk wachten op een doelpunt van Frankrijk. Dat er, als het zo blijft voortgaan, ook gewoon een keer gaat vallen. Doué. Ja, Hakimi. Alles gebruiken wat je hebt. Je gaat bijna volledig horizontaal hangen. En ook een beetje aan de trui van Doué. Limiet. Achraf Hakimi. Doué heeft hem ook vast bij de trui natuurlijk. No hard feelings. Straks bij de club. Dembélé kan niet trappen. Niet dus. Unai. Hakimi en Diaz. En Canoes. Ja, iedereen staat stil. Hakimi. Diaz op de arm van Rabiot. Ja, en dan gaan ze toch nog een mogelijkheid krijgen. Er zat daar echt geen idee in. Ze bleven die bal daar maar rondtikken. En dan dacht hij, als laat ik die bal een keer voorzitten. En dan heeft hij de meeval dat Rabiot, ja, die arm hoog heeft. En dat hij er tegenaan gaat. En dus wordt dit wellicht iets voor Diaz en niet voor de rechter van Hakimi. Uiteraard rechtstreeks proberen. En misschien krijgt Maignan dan toch een beetje werk. In de allerlaatste seconde van een eerste helft die Frankrijk volledig heeft gedomineerd. En toch Hakimi. Ja, ver naast. Naar het beeld van de eerste helft van Marokko. Nee. Het beter aan Diaz overgelaten op die posities. En dan is de tijd op, zegt Facundo Tello. We gaan naar binnen, daar in de hoek is dat. In dat stadion in Boston. Hij heeft de grootste kans laten liggen, Kylian Mbappé, van op de stip. Ja, de strafschop was niet goed genomen. Hij had goed gekeken naar die wedstrijd tegen Paraguay en kon hem makkelijk. Hij lag al bijna op de grond op die bal te wachten van Mbappé van op 11 meter. Er waren nog kansen voor Frankrijk. Upamecano, een hele grote kopkans. Die bal op de lat ook nog van Digne. En dus mag Marokko blij zijn. Een bang Marokko, mag ik dat zeggen, Mo Messoudi in de studio. In de eerste helft. Ze gaan toch iets anders moeten verzinnen. Na de rust, Ruben, aan u.
1: Ja, we gaan het hem zo meteen voorschotelen. Maar ik kan Marokko wel blij maken. Ze hebben een nieuwe wereldrecordhouder. Bounou heeft zijn vierde penalty gestopt op een WK. Geen enkele doelman heeft ooit beter gedaan. Dus Marokko, alsjeblieft, je hebt een nieuwe recordhouder. Wij praten zo meteen verder over de wedstrijd. Tot zo.
2: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
3: Belgen weten.

0: heeft elke wissel, elk zijn en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
1: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.

0: De hele zomer lang. Non-stop tijdloze muziek op onze digitale radio. De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.
1: De Tour 2026 is begonnen.
2: En dat brengt memorabele momenten.
1: Jonas Vingegaard neemt een optie op de gele trui in Barcelona. En Del Toro, de 1-2'tje op Montjuïc. Wat een emotie.
2: Volg de Tour de France nog tot en met 26 juli bij Sporza en op VRT1.
3: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
4: Code Yellow!
5: Ah, kijk, de genomineerden zijn er al.
0: Wie wint VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. De 20 genomineerden zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer op VRT Max. Het is pas echt zomer met... Geniet de hele zomer live van Radio 2. Kom elke dag langs in Blankenbergen en beleef het mee.
6: If football were a nation...
7: Elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma...
8: Oh, glorious!
9: Het talento van vandaag heeft ik ook een arcane lab.
10: No importa what stages.
11: No matter who you are.
12: Si te apasiona el fútbol...
13: Pertenece. To the biggest team on the planet.
14: El fútbol une al mundo.
15: Football unites the world.
16: Ja, je zou denken, er valt niet veel over te zeggen, maar er valt eigenlijk wel best veel over te zeggen. Ik ben daarnet geëindigd met een hele interessante statistiek. Bounou,
17: de wereldrecordhouder. Ik heb net nog tijdens de break, zal ik zeggen, verse info doorgekregen. Er zijn 9 strafschoppen tegen Bounou getrapt op een WK. 4 heeft hij gepakt, 3 zijn er gemist en slechts 2 zijn er binnen. Dus 7 op de 9 penalties zijn verkwanseld tegen Bounou.
18: Ja, ja, maar we het beste ontslepen tot aan de penalties, hè. Dan maken we een grote kans.
17: Slepen, dat is het juiste woord dat hij hier hanteert.
19: Maar op de lange duur krijg je de mentale overwicht ook op degene die trapt, als je echt een penaltypakker bent.
17: Dat is waar, maar er valt veel over die penalty te vertellen. We moeten er misschien even naar de fase gaan kijken. Brecht, ja, op strafschop, ja of nee, heel duidelijk, denk ik.
12: Ja, tuurlijk, het is een duidelijke strafschop. Het was heel vreemd dat het zo lang nodig had, maar hier Hakimi, die eigenlijk voor mij niet geen topwedstrijd speelt op dit moment, die balverlies leidt. En dan zie je dat ze direct heel gevaarlijk zijn op die tegenaanval. En Mbappé stikt die bal vooruit en dan gaat Mazraoui eigenlijk onnodig ingrijpen. En,
17: maar hoe kan je nu zo'n beginnersfout maken, denk ik dan?
19: Mazraoui bedoel je?
17: Ja.
19: Ja, ja, nee, nee. Want Mbappé zet zijn dribbeling naar buiten. Hè. Dus het is niet dat hij vandaar kan scoren. Dus hij moet dan toch nog iemand vinden of nog een dribbel inzetten. Dus was gewoon,
17: dat is dan overenthousiast.
19: Ja, gewoon te driest ingekomen, slecht ingeschat. Speelt centraal. Ik weet niet of dat er dat iets mee kan te maken hebben. Mo.
18: Ja, hij speelt tegen Nederland ook even op die positie staan. Maar natuurlijk van origine is dat een linksachter of een rechtsachter nog eerder. Hè. Maar, ja.
17: Frankie, jij veerde onmiddellijk recht uit de zetel. Zeg maar, hoe lang moet dat hier nu duren?
19: Ja, ja, ja,
17: dat die strafschop genomen wordt.
19: Nee, dat vind ik wel. Hè. We hebben dat nadien nog eens getimed. Het duurde 3 minuten en 10 seconden vanaf de overtreding totdat Mbappé ging trappen. Hij zelf stond 1:45 met de bal in zijn handen. Dat helpt natuurlijk niet, hè, voor de penaltytrapper, ook al ben je dan Mbappé. En het gevolg is een slecht getrapte strafschop. Maar ja, ook natuurlijk credits bij de doelman.
17: Speelt het een rol, jongens, daar 3 minuten en 10 seconden wachten?
18: Dat denk ik wel. En leek mij ook nerveuzer dan anders. Hij was
17: de hele
18: tijd aan het kijken naar de scheidsrechter. Wanneer mag ik nu trappen? Wanneer mag ik nu trappen? Ja, dat heeft zeker er niet aan geholpen.
17: Terwijl de fases waren nu niet zo moeilijk om te beoordelen.
12: Nee, het was denk ik voor iedereen duidelijk. Maar het is zoals Mo zegt, hij was al bezig, constant rond zich aan het kijken. Dus waarschijnlijk had hij hem zelf. En die tijd gaat gewoon niet helpen, dan gaat alles door je hoofd.
17: Hebben jullie L'Équipe toevallig gelezen vandaag?
12: Nee.
17: Wel, in L'Équipe stond een artikel waar ze de volledige strafschoppenanalyse van Mbappé hadden gemaakt. Ik zou denken, ja, iedereen leest die, dus ook Marokkaanse pers en de ploeg zal dat wel lezen. Hij had een fantastische track record, tot daarnet 93% van zijn strafschoppen voor Frankrijk binnengetrapt, 14 op 15. Mijn vraag is eigenlijk, is dat verstandig? Of moeten ze zeggen, ja, pers mag alles doen. Moet je een hele analyse maken?
19: Nee, de pers mag alles doen. Hè.
17: Ja.
19: Je kan toch niet de pers zeggen, ja, je mag, dat artikel mag je niet schrijven. Of je mag niet hebben over de kwaliteit. Bijvoorbeeld, ze hebben eerder op de week ook een artikel gemaakt over dat het beter is voor het Franse elftal dat Barcola op de linkerkant staat dan Doué. Om alle redenen, dan komt Olysee beter tot zijn recht. Ja, dat is ook een artikel waar hij dan misschien zou kunnen bezeggen, ja, mannen, liever niet, hè, want dan geef je extra informatie. Maar dat is ook wel de rol van de pers natuurlijk.
17: Ja, de pers is niet daar om een of andere ploeg te bevoordelen natuurlijk. Goed, ik had af en toe de indruk, we hebben een afstandsbediening nodig. We moeten op fast forward spoelen. Het ging traag. Wat was het voorzichtig, Mo?
18: Ja, we weten dat Marokko wel graag de bal rustig rondspeelt. Maar ja, vandaag was het vooral heel veel achteruit en opzij dribbelen. En weinig jongens die echt aanstalten maken om diep te lopen. Hier zou ik kunnen zeggen, ja, draai naar voren, zoek iemand op, challenge iemand. Nee, de bal wordt achteruit gespeeld. En dan, ja, Frankrijk dat ook niet echt druk zet. Hè. Het is niet dat ze onder druk worden gezet. Maar telkens is het opnieuw achteruit of de bal stilleggen. En dat zijn we toch niet gewend van Marokko, zeker op dit toernooi. En dan eindigen we uiteindelijk terug bij Bounou. En dan, ja, krijg je zo'n eerste helft waarbij je geen enkele kans bij elkaar hebt gevoetbald. En als je dan momenten had zoals nu, dan zou je denken hier onderaan, rechts Unahi, maak die inspanning om vrij te komen. Ook El Ghanous die in de spits speelt, ook heel traag mee. Meer aan het verdedigen dan echt aan het aanvallen. Hier ook, met een gelukje komt die bal bij Diaz. Dan zou je zeggen, kom, loop vooruit. Dan creëer je wat ruimte op de flank. Om 2-1 te spelen op de rechterkant, dat gebeurt dan ook niet. Dan draaien we weer terug en gaat de bal weer naar Bounou. Ja, dat is echt niet het Marokko dat we gewend zijn. Ik begrijp wel misschien
17: het
18: idee.
17: Dat is een keuze dan.
18: Ja, het idee om misschien wat voorzichtiger te zijn. Om zeker niet te driest naar voren te lopen met te veel jongens. En dan tegen die snelle jongens uit te komen. Maar dit was wel heel voorzichtig.
17: Voorzichtig zijn. Ja, de cijfers spreken boekdelen. Hoewel het balbezit, dat is iets heel raar. 50-50 is ongeveer. Eén balcontact in de 16 van Frankrijk. En tot de vrije trap 0 expected goals.
19: Ja, nee, dat is...
17: Een geel.
19: Nee, dat is inderdaad een geel. Maar het komt, wat Mo net zegt, hè, toch bang voor balverlies. Hebben ze een paar keer geleden.
18: Nou, zelf
19: het was
18: ook
19: iedere
18: voor,
19: keer,
18: ja.
19: Het was iedere keer, twee keer een kans voor Frankrijk. Dus het is meer voorzichtigheid dan echt durven voetballen naar voren bij.
12: Waarschijnlijk zal het ook meegegeven zijn door de trainer. Pas op voor die tegenaanval. Waardoor dat we misschien bij veel van de jongens in het hoofd altijd gaan blijven. Oké, we moeten de restverdediging bewaren. Waardoor we misschien eigenlijk met te veel jongens iedere keer achter blijven.
17: Ja, en we zitten in die fase, Frankie. Ja, het is blijven of naar huis. Hè, dat je voelt.
19: Ja, nee. Ik vrees dat bij elke kwartfinale die we nog gaan krijgen. Dat misschien bij elke kwartfinale op deze manier wel eens zou kunnen zijn. Twee ploegen die toch eerst wat de kat uit de boom kijken, voorzichtig zijn. Want je zou van Frankrijk inderdaad ook kunnen verwachten dat ze ook wat meer druk zetten. Doen ze ook eigenlijk niet. Rekenen ook eerder op de omschakeling. Dus ja, het is echt voorzichtigheid troef.
17: Ja, maar ik denk dat jij het gezegd hebt, Brecht, vooraf van... Ja, Frankrijk is een chameleon, hè. Die durven eender welk spel spelen. Is het nu tegen Paraguay, doen ze mee? Is het tegen een ploeg die soms veel ruimte laat, dan maken ze daar gebruik van. Vandaag hanteren ze ook weer een andere tactiek.
12: Ja, tuurlijk. Het is gewoon een ploeg die op elk moment van de wedstrijd, ook al zijn ze niet goed bezig, het verschil kunnen maken. En ze hebben wel ook een paar kansen gehad in de eerste helft. Hier de eerste bal bij goede actie van Doué en wordt eigenlijk in Mbappé aangespeeld. Wat ik vind dat hij daar op dat moment veel te veel tijd krijgt om aan te leggen. Snelle corner. En dit zal denk ik misschien ook wel een gevaarlijk punt worden. Die tweede zone, want ze hebben daar een paar keer gevaarlijk in geweest. En hier, als ik denk Upamecano een betere timing heeft, dan gaat hij misschien die bal kunnen binnenkopen. Maar een goede redding. En hier de bal opzij gelegd. Krijgt Dembele de bal aan de 16. Probeert hij het gewoon op 1 tegen 1 te forceren. Kapt goed naar binnen. Mist wat precisie in zijn afwerking. En het is iedere keer net niet of net niet goed genoeg. En dat was het ook een keer op de omschakeling hier. Bouadi die eigenlijk ongelukkig balverlies leidt en Doué blijft maar gaan. Tot in de 16, maar dan werkt hij eigenlijk te slecht af. En dit moet denk ik bijna altijd goal zijn. Als je ziet, Bono kan er nog net op tijd aan. Hier ook terug een actie van Olise. Probeert te trappen, probeert eigenlijk te forceren. En dan...
17: Geweldige
12: zwabberbal. Ik denk dat de Bono hem niet meer raakt. Maar het is ja, de enige poging is dan dat proberen van op afstand.
17: Ja, het is niet geweldig bij Frankrijk, maar als er een ploeg had verdiend om op voorsprong te staan, ja, was sowieso het wel Frankrijk. Missen Saibari, Mo?
18: Ja, ik denk dat het idee met El Ghanous echt niet aanslaat. Ik denk dat hij daar veel te frail is om op die positie echt voor gevaar te zorgen. Tussen tegen Upamecano, Saliba. Daar weegt hij te weinig voor.
19: Nou ja, hij werkt wel. Hè. Dat zien we hier in het begin van de wedstrijd. Van links naar rechts, naar de keeper ook nog. Om dan toch de opbouw wat te bemoeilijken bij de Fransen. Hier ook terug, laag, terug om te komen werken op dat middenveld. En daar nog even in duel ook met Mbappé, is het die dan opent. Dus heel erg laag, heel vaak mee in dat blok bij Marokko. Maar als diepste spits, ja, je ziet graag een spits toch wat hoger. En ik denk ja, dat Saibari natuurlijk van een ander kaliber is, omdat dat van nature dan toch meer een aanvaller is. Die positie hier ook net voor de eigen 16, terug om die bal mee te komen recupereren. Oké, dan het vervolg is goed. Dus werkt hard, maar als we naar de heatmap kijken, dan zien we dat we in de 16 bij Frankrijk, ja, hebben we El Ghanous niet gezien, maar werkt wel keihard. Ook op eigen helft hier op de rechterkant heel vaak geweest. Maar goed, van een spits verwacht je ook dat je in de 16 toch eens de bal raakt. Maar goed, dat ligt niet alleen aan hem. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat ligt aan de ganse aanpak van Marokko vanavond.
17: Ja. Ik kan er één beeldje bij halen, want dan gaat de tweede helft bijna terug beginnen. Jullie hebben het misschien niet gezien, maar er is mogelijk een rode kaart niet gegeven. Werd ons ingeseind. Zijn beeld kijkt naar... Kijk wat Diop doet bij Dembélé. Achter de hand praten.
19: Nee, ja, goed. Als Dembélé daar misbaar zou maken, wat hij gelukkig denk ik niet doet, want...
17: Er is er eentje gegeven, hè? De openingsmatch zeker, hè?
19: Ja, voor de Paraguayan.
12: Duidelijk gemaakt.
17: Ja. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met wat hij komen zeggen is. Want ja, als je er nog eens naar kijkt, dan zie je Dembélé hartelijk lachen. Ja, ja. Dat moet een goede mop geweest zijn of zo, ik weet het niet. Ik weet niet of dat beeld nog eens terugzien, want het gaat natuurlijk allemaal heel snel. Kijk maar eens, Dembélé.
19: Nee, maar dat zie je dat gewoon...
17: Het is amicaal.
19: Maar je moet ermee opletten, ja, goed.
18: Ja, misschien na een overtreding, als je dan naar een speler toe gaat, met de hand voor je mond, dat je dan ingrijpt. Maar op dat moment is het spel al even stilgelegd.
19: Ja, de Turk, hè? Dat was tegen Turkije, Paraguay. Maar de Turk die ging direct naar de arbiter.
17: Klopt.
19: Dus die maakte gebruik. De scheidsrechter attent op. En hier, ja, oké. Goed dat Dembélé dat niet doet.
17: Ja, de bondscoaches melden zich al terug. De spelers nog niet. Krijgen wij hetzelfde wedstrijdbeeld? Houdt Marokko aan zijn plan vast, denk ik?
18: Maar ik verwacht misschien toch nog een wissel. Maar ik denk op deze manier is het uitstel van executie. Hè. Ik denk dat ze snel moeten ingrijpen.
17: Of er valt wel eens een appel uit de kast bij Frankrijk.
18: Dat zou altijd kunnen.
17: Ja, dat is het risico waar je mee speelt natuurlijk. Als je zo ver terug achteruit
19: gaat. Als je zegt een vervanging, denk je dan eerder aan een spits?
18: Ja, echt Rahimi en misschien El Ghanous terug op links. Ja, ik vind Talbi ook nog niet echt in de wedstrijd. Maar ook gewoon qua de intentie moet gewoon anders zijn. Hè. Ze moeten durven vooruit te voetballen. En
17: ze
18: dan,
17: moeten hun kracht
12: durven, voilà.
17: hun DNA spelen.
12: Want ik denk als je dan toch op uitgeschakeld bent, willen dan echt op je eigen manier uitgeschakeld
17: worden. Ja, met opgeheven hoofd aan het terrein verlaten. Maar zover zijn ze nog lang niet. De spelers staan opnieuw op het terrein. We gaan weer luisteren naar Eddy Domares.
15: Samen bij de Franse jeugdploegen gespeeld. Dus die komen echt wel goed overeen. Dus niet denken dat daar iets ontoelaatbaars zou gezegd zijn. Nee, dat was eerder amicaal. Dat zag je ook aan de reactie van Dembélé. Voor zover we tot nu toe hebben kunnen zien, geen wissels. Daar zien we Saibari lopen naast Salah Eddin. En hem ook nog even amicaal en ook achter de hand praten. Maar tussen ploegmaats mag dat dus. En ze staan ook niet op het veld. Marcai Bari. Ja, misschien kan hij toch nog een gedeelte van de wedstrijd spelen. Misschien is hij daar fit genoeg voor. En hij gaat misschien het risico toch moeten nemen dan Mohamed Ouabi. Want inderdaad, voorin, ja, niemand die echt gewicht legt daar. Wordt ook nauwelijks vooruit gevoetbald natuurlijk. Rahimi, die toch ook sterk inviel eigenlijk tegen Canada. Toen Saibari al na 20 minuten uitviel. Die scoorde, die daarvoor ook nog een bal op de lat had. Die toch ook een echte aanvaller is. Ook niet hetzelfde type als Saibari. Dat niet, bewegelijker. Die meer ruimte maakt voor anderen. Maar ook het doel weet staan. Die... op de Olympische Spelen bijvoorbeeld 2 jaar geleden als dispensatiespeler. Dus een van de 3 die ouder zijn dan 23. Die in de kern mag meenemen daar op de Spelen van Parijs. 8 keer scoorde. Topschutter was van dat toernooi. Dat is toch iemand die je nog zou kunnen brengen. Het is ook een beetje de vraag waarom hij hem niet van bij de aftrap heeft gezet. Mohamed Ouabi. Marokko nu dus eindelijk buiten. Frankrijk is al een tijdje weer op het veld. En dan gaan we zien of Marokko een ander gelaat toont in die tweede helft. Want zoals ze inderdaad nu bezig zijn, zoals ook een paar keer gezegd tijdens de eerste helft, is het gewoon wachten op executie. Want er was te veel stress, te weinig durf om te voetballen, te traag ook achterin. Een aantal keren dat Bouadi bijvoorbeeld en Elaynaoui bijvoorbeeld ook de bal heel simpel gewoon weggaven aan Frankrijk. Dat was toch een beetje vreemd en ongewoon voor Marokko op dit WK. Dat al zoveel indruk heeft gemaakt. Maar dus niet vandaag in die eerste helft. Nu tegen Canada was het ook niet goed in de eerste helft. En dan volgde een heel efficiënte tweede helft. Maar Frankrijk is natuurlijk van een veel hoger niveau dan Canada. Dus dat is al een ander gegeven. Echt net zeggen, Bounou wel op niveau, gelukkig voor Marokko. En dan trapt hij een bal buiten. Maar hij dus vandaag toch weer belangrijk geweest al. Pamecano. En al een klein beetje druk gezet naar nu toch van Canoes.

Olysee. Achterna gezeten door Boadi. Dembélé, Olysee loopt door. Ja, door de benen, dat kan ook. Lainaoui. Unai. Dat is goed van Elkanus. Unai. Diaz komt er aangesprint en kan misschien ineens trappen. Het duurt wat lang en Talbi heeft hij niet gevonden, de bal te kort. Zo komt hij toch nog via Koundé bij Talbi terecht. Unai. In de rechthoek en dan hopen op een overtreding, maar die kwam er niet. Diaz had tijd om te trappen. Meteen door een tikje te veel dan eigenlijk. Hakimi. Ja, Marokko toch met meer druk vooruit en meer durf. Zo lijkt het toch in de eerste minuten van deze tweede helft. Boadi. Hakimi. Komt hij in de match. En dan gaat het toch weer... Heel traag voetballen plots. Salahidi. Talbi. Met Elkanus. Talbi loopt door. Upamecano zit eigenlijk het blok, de obstructie. Dat is een goede lange bal. Wat meer mee kunnen doen, Doué. Beste controle. Diop. De redder in nood tegen Nederland. Ook al was Marokko in die match echt veel beter dan Nederland. Het duurde toch tot heel laat voor de gelijkmaker dus viel. Ze hebben al eens verlenging en strafschoppen gehad. Marokko, misschien heeft ze dat ook wel wat gesterkt in hun vertrouwen. Maar het was toch echt niet goed genoeg, die eerste helft. Koné is geraakt. Marokko dat... Trouwens ook al 6 keer meer kilometers heeft moeten maken op die 2K dan Frankrijk. Frankrijk dat altijd aan de oostkust is kunnen blijven. Marokko moest bijvoorbeeld voor de wedstrijd tegen Nederland helemaal naar Monterrey in Mexico. In heel zware omstandigheden met verlengingen. Dat gaat uiteindelijk toch ook in de benen, in het lijf kruipen. Dat zal misschien ook ergens wel meespelen. Coach wilde er niet te veel van maken en zegt ja, dat is ook een beetje de speling van de loting. En ja, dan hadden we maar op een andere plaats moeten eindigen in de groep. Dan hadden we dat niet aan de hand gehad. Maar ja, het is wel gebeurd natuurlijk. En je hebt die kilometers wel moeten maken. Olysee, altijd nog even dat setje meegeven. Ook Salahidin doet dat. Hakimi doet het ook vaak, kreeg er een gele kaart voor. Tegen Canada toen hij het heel opzichtig deed en totaal onnodig. We zijn weer bij Bounou. Hakimi, dat is eigenlijk ook weer te kort. En dan had dit erger kunnen aflopen. Hij hield zich in. Dat een felle botsing kunnen worden met Lainaoui. Talbi. Die bal raakt er niet doorheen. Bij Salahidin. Jamsdin Talbi.

sombre ville in België. Een hoekschop voor Marokko. En dus moet Mike Maignan weer even wakker schrikken. Gaan ze het kort doen? Jazeker. Hakimi. Dit voor het buitenspel, Diaz. Unai. Unai, nu ruimte voor de voorzet, maar die is dan veel te laag. En altijd opletten, want als Frankrijk kan omschakelen. Ze zijn de ploeg met de meeste rushes van meer dan 50 meter die resulteren in een kans of een schot op doel. Het wordt allemaal bijgehouden op het WK uiteraard. En Marokko heeft alweer de meeste high intensity runs van alle ploegen. Je zou het vandaag niet zeggen, maar het is wel zo. Het publiek wil ook wat zien, of zijn het veel supporters van Marokko, dat kan ook. Mbappé. Koundé. Dembélé. Ja, een doelpunt heeft deze match nodig. Doué. En Kanous. Nai. Ook al een verband rond de rechterdij heeft, zo te zien, Talbi. En ik denk dat ik Saibari daar ook heb zien opwarmen. Of heb ik dat fout gezien? Ja, ik kan natuurlijk weinig zien van hieruit. Aan de overkant daar lopen de Marokkaanse invallers, een deel ervan op te warmen, hier de Fransen. Boadi. Mazraoui. Een beetje tot rust gekomen na die toch heel makkelijk weggegeven strafschop. Veel te hevig toen. Rabiot. Frankrijk kan geduldig zijn, dat weten we. Hij kan ook om met moeilijke omstandigheden. Remember Paraguay en hier weer de bal veel te makkelijk teruggegeven. Dan zijn ze een heel klein beetje opgeschoven. Doué met de trap in de armen van Boulou. Een doelpoging. Is er weer een van Frankrijk. Zonder gevaar. Saliba. Dembélé. Misschien Dembélé vertrekt, maar... De Olysee de andere kant op. Digne. En daar staat het blok weer. Olysee probeert te versnellen. Doet dat goed. En dan is daar de kans voor Mbappé. Dan sprong ook wel een beetje op. Heeft hij hem nog zelf getrapt? Denk het wel. Goeie actie, goede versnelling van Olysee. Frans Boadi daar totaal een buitenspel ook van Mbappé. Trapt wel op doel, maar liep buitenspel. En Mbappé was bijna zijn broek kwijt. Dembélé, dat is een goede bal. Goed snel gekeken en Doué gevonden. En Mbappé aan de buitenkant. Twee man en nu door drie opgevangen. Ja, Doué verrassend. Mbappé was zelf ook een beetje verrast. En dan zijn ze even geen vrienden.
De twee die elkaar broer noemen. Kijk, Hakimi weer duwen heel de tijd. Met die twee handen. Dat doet hij heel vaak. Mbappé. Upamecano. Olise. Daarnet een heel goed moment van hem. Individuele actie die het daar toch open reed. Doué nu met de individuele actie. Mbappé. Met Hakimi komt er van weg. En dan is daar niemand. De bal te hoog. En ze komen toch al een aantal keer nu met individuele acties. In de rechthoek goed wegdraaien van Doué. Mbappé had die bal misschien moeten laten gaan voor Digne. En dan legt hij hem te ver en over de doellijn. Bijna een uur ver. En dat kan nog een uur duren. En nog langer ook. Probeerde daar ook te verrassen, handspel van Jules Koundé. Hakimi. Nou, hij was vooruit ook aanspeelbaar. Toch gaat het weer breed en achteruit. Diop. Dias, daar kon hij weinig mee aanvallen. Expected goals al 2 voor Frankrijk. Aan die strafschop natuurlijk ook. Die grote kopkans. Bal op de lat. En expected goals. Hij maakt ook heel erg duidelijk hoe weinig Marokko in de rechthoek geraakt. Aan de overkant. Dembélé. Kone tot bij Doué. Digne erover. Luka Digne. Doué. Ja, die bal was eigenlijk niet voor hem bedoeld. Rabiot stond te wachten en komt nu tussen. Krijgt die bal op de hand. Onvrijwillig. Ze mogen door. Mazraoui. Mbappé kan niet trappen, hij kan trappen en daar is hij dan toch, de goal van Mbappé. En dan staat hij toch naast Messi, 8e goal, een penalty, dat kan al eens mislukken. Maar scoren doet hij toch. Kylian Mbappé neemt Frankrijk andermaal bij de hand. En Marokko, ja, blijft het over zichzelf afroepen. En zij komen natuurlijk terug op dat handspel van Rabiot. Maar daar gaat de Argentijn, neem ik aan, niet op ingaan. Of gaat de VAR er toch naar kijken? Het was een eindje weg. Het was niet rechtstreeks daaruit dat die kans en dat doelpunt voortkwam. Ze blijven wel op hem inpraten, op Facundo Tello. Daar is dat handspel al een hele tijd geleden. Dan legt hij hem lekker binnen. Kylian Mbappé. Zijn 20e WK-goal in zijn 20e WK-match. Hij staat nu weer op eentje van Messi. Maar die moet nog een match inhalen. Die heeft nog een kwartfinale te goed. En Frankrijk heeft wel wat verdiend, de voorsprong. De baas, de patron, heeft het voor elkaar gebracht. Mooie goal. Nou ja, hij telt gewoon. En dan kan hij nog eens juichen. En vraagt hij het publiek om er allemaal mee te gaan achterstaan. En nu gaan we zien wat Marokko doet. Gaan ze nog in de eigen stelling blijven? Afwachten kan natuurlijk nog altijd. Nee, meteen ingrijpen. Amrabat en Rahimi. Er komt een echte spits op het veld. De topschutter dus van de Olympische Spelen 2 jaar geleden. En Bouadi naar de kant. El Canous naar de kant. En toont Marokko dan ook een ander gezicht.
gaat gewoon op de plaats van Boadi spelen. En Rahimi dus voorin. Grijpt hij toch snel in na de achterstand, Mohamed Ouaddi. Had ook weinig keus. En dan heeft Mbappé een hand in zijn gezicht gekregen of zoiets. Zo laat hij toch uitschijnen. Staat nu toch gewoon recht. Unai. Nawi. Dias van de Boog. Dat is een overtreding. Dat mag een kaart zijn voor Diop. En die komt er ook. En dat betekent dat voor hem een eventuele halve finale weg is. Ja, en ze hebben al niet te veel weelde daar centraal achterin. Marokko. Ja, komt gewoon te laat en houdt niet in. Wie staat Diop? En zo ligt Mbappé nu al een paar keer tegen de grond in een paar minuten tijd. Geen Diop dus, al zeker niet in de halve finales. En dat was ook Diop. Was ook misschien een beetje uitgelokt door Mbappé daar. Maar die tweede ingreep, dat was er los op. Lisse. Glibbert weg van Lainaoui. Volgens The Guardian de beste voetballer ooit opgeleid in Engeland. Maurice Rabiot, de bal komt niet door. Volgens de U20 werd hij dan toch gepost door Engeland, Maurice. Doorgestuurd bij Chelsea, doorgestuurd bij Man City. En sinds U18 al voor Frankrijk spelend en was niet meer geïnteresseerd, Maurice. Voelde ook veel meer voor de Franse nationale ploeg. En wat is hij een ster geworden bij Bayern en ook op dit WK. Die. Is er ook weer even een hand bij. Radio. Upamecano. Olysee van op de rechterkant met de Talbi. En Lainaoui, nou, pakt hem stevig aan, maar het balbezit blijft voor Frankrijk. Koné. Olysee. Oh, dat is te laconiek. Maar Rahimi doet er niks mee. Je kan ook te gerust worden, te zelfzeker worden en dan te veel frivoliteitjes gaan gebruiken. En op die positie op het veld kan je dat beter niet doen. Maar als je zo laag staat, als er nog zo weinig verdedigers in je rug staan. Maar Leroy Kylian heeft dus weer gescoord. Dembélé gaat hij een tweede binnenduwen. Jawel, en zo gaat het snel en zo scoort hij weer daar in Boston. Oei, oei, oei, Marokko, nu gaat het snel, nu wordt het moeilijk. Ousmane Dembélé. Zijn vijfde toch ook al op dit toernooi. Na de goal tegen Irak, toen hij eindelijk scoorde op een groot toernooi. Op zijn 20e wedstrijd al. 3 tegen Noorwegen en nu eentje tegen Marokko. Misschien wel de beslissende, misschien wel de goal die Marokko uit het toernooi kegelt. Bounou kon er niet bij. En Hakimi gelooft niet wat hij ziet. En zo scoren ze 2 keer in een minuut of 6. Dan was daar plots weinig verdedigend volk nog. En hij draait hem goed naar de hoek. Bounou zit er nog aan. Maar hij legt hem al bij al goed weg. Misschien niet helemaal onhoudbaar. Maar zijn zicht wordt ook een beetje belemmerd bij dat schot
omdat Mazraoui daar ook nog tussen stond. En dus heeft na Mbappé ook de gouden bal gescoord. Nou ja, dat is blazen. En beseffen dat het moeilijk wordt. En dan gaan we weer drinken. Ja, Marokko. Het eerste Afrikaanse land dat zich via een volledige kwalificatie plaatste voor het WK. In 1970 was dat niet het eerste Afrikaanse land op het WK. Dat was Egypte in 1934. Maar dat moest gewoon heen en terug tegen Palestina spelen om zich te kwalificeren. Het was ook het eerste Afrikaanse land in de achtste finales. Eerst in de halve finales. Eerst twee keer in de kwartfinales. Maar het zal dit keer wellicht geen halve finale worden. Of er moet nog veel gebeuren. Het is ook al een paar keer voor elkaar gebracht natuurlijk op dit WK. Dat hoeven wij Belgen niet... dat hoef je ons niet te vertellen. En Argentinië heeft het ook voor elkaar gekregen. Tegen Egypte. Dit was de goal van Mbappé. Perfecte krul buiten bereik van Boon. Mooie goal. Zijn achtste dus. Op dit WK. Zijn 20ste in 20 WK-matchen. Dat is bijzonder straf, toch? En zijn 56ste dit kalenderjaar. Dat is dan een nieuw record. 56 in 58 matchen die hij gespeeld heeft dit seizoen. Zijn record was 55 in het seizoen 22-23, dat heeft hij nu dus gebroken. En op wat een moment. In de kwartfinale van het WK. Gaan ze naar een achtste halve finale, de Fransen. En de derde op een rij. Het komt heel dichtbij. Marokko heeft nog een kwart match om er wat aan te doen. En om eens echt een kans te creëren.

is geen toeval dat Marokko is dat voor de tweede keer zo ver raakt op het WK. Wat de Afrikaanse landen betreft is het gewoon het land met de beste structuur, beste rust. In de bond ook, beste jeugdopleiding. Er zit structuur in, er zit continuïteit in. Dat ontbreekt toch bij heel veel Afrikaanse landen nog steeds. Er is heel veel talent, maar er wordt nog altijd te weinig mee gedaan. Koné naar de kant. Zaïre Emery krijgt zijn eerste minuten op dit WK. Het is een beetje tegen de zin bij Koné, heb ik het gevoel. Nog altijd maar 20 jaar, Zaïre Emery. En dus de eerste wissel bij Frankrijk. Gaat het dan weer 2-0 worden tussen Frankrijk en Marokko? Een fase vroeger in het toernooi dus dan 3,5 jaar geleden. Rabiot. Duelletje met Amrabat. Zaïre Emery. Komt er meteen fel in. Gaat er ook Amrabat nog wat amputeren. Hakimi. Makkelijk weg van Doué. Ja, hij wil nog wel. Daar zal het niet aan liggen. Aan de wil. Maar tussen willen en kunnen. Er zit vandaag een groot verschil bij Marokko. Tot nu toe. Misschien komt het nu helemaal los. Misschien is de stress wel weg. Talbi. Salahidi. Unai. Amrabat. Elaynaoui.

Talbi kan eens een keer de actie maken op de goede voorzet. Trap op, maar hij kan wel opletten. Richting eigen doel. Ja, bijna Maignan verrast. En hij zelf duidelijk ook. Raakt die bal helemaal verkeerd. Dayot Upamecano. Dat valt mee. Stel je voor dat die bal gewoon binnenvalt. Dan hebben we plots weer een wedstrijd. Hakimi met de hoekschop. Die op mee natuurlijk. Rahimi kan ook koppen. Nai, de bal is buiten geweest, denk ik. Jazeker. En dan is ook deze mogelijkheid, deze opportuniteit, zou Louis van Gaal zeggen, weer weg voor Marokko. Weer iets te makkelijk. Gaan ze dat open nog stoten? Salahidi naar de kant. Voor Yassine Gessim. Rechts voor Van Straatsburg. En Brahimi. Of Brahim Diaz ook naar de kant. Of El Ouadi. Het is allemaal een beetje verwarrend nu. El Ouadi dus in het veld. Altijd niet weg bij Racing Genk. Gessim Yassine, dat was de enige in de kern bij Marokko. Die erbij was op het WK U20 eind vorig jaar, waar Marokko dus wereldkampioen werd. En ze onderweg Frankrijk uitschakelde met strafschoppen. Het is vervelend met die zon. Wabi was nog coach van de U20 op dat WK. Dat hij daar maar van één speler heeft meegenomen. Ze hadden daar ook de topschutter en de beste speler van het toernooi. Maar die hebben bij hun clubs nog niet genoeg bewezen, nog niet genoeg kunnen spelen. Maar dat Marokko de komende jaren nog sterker gaat worden, dat is wel zeker. Er moet ook nog wat bij. Dat blijkt vandaag. Tegen weliswaar... ja, wellicht de beste ploeg op dit toernooi. Spanje wat te wisselvallig om echt naast Frankrijk genoemd te worden. Wel erachter natuurlijk. Ze kunnen zeker winnen, maar Frankrijk toch favoriet. Spanje misschien naast Engeland. Dan moeten die ook nog voorbij Noorwegen geraken. Argentinië toch niet veel indruk gemaakt, maar je weet het nooit met Messi. Dat Mbappé die daar plots gaat liggen. Wat is daar gebeurd? Mbappé, mogen we even zien wat daar precies gebeurd is? Mateta maakt zich klaar. Wat is er gebeurd met Mbappé en is het ernstig? Dat vooral. Hij staat alweer overeind. Zou bij deze stand sowieso geen risico nemen, Didier Deschamps. We gaan zien waarom hij ging zitten. Mbappé, nog even zwaaien naar de fans. Hij heeft het toch weer opengebroken voor Frankrijk. Ja, we gingen een herhaling krijgen, maar dan bleek alleen de wissel in beeld te komen. Ik denk dat ook Barcola inderdaad er klaar stond om in te vallen. Bradley Barcola, de gebruikelijke wissel. Doué dus ook naar de kant.
en Mbappé. Zo zit Deschamps aan drie wissels. En dan is de vraag, ja, hoe is het met Mbappé gesteld? Het zag toch niet al te neergedrukt eruit, dus het zal op zich wel meevallen, nemen we aan. Maar we weten het uiteraard niet. Dat komen we na de wedstrijd nog wel te weten. Hakimi, ja, Marokko, gaan ze nog wat van maken? Voorlopig ziet het er niet naar uit. Olysee, wedstrijd ook veel onderbroken natuurlijk de laatste minuten. Mateta, niet gevonden. Talbi. Nawi. Amrabat. Kunnen ze een kans uitspelen? Hakimi. Talbi, nee, nee. Daar zat Rabiot tussen. En dan kan Barcola gaan rennen. Olysee. Barcola. Mateta voor de goal. Haakt af. We gaan niet goed teruggelegd voor Barcola. Mateta haakte goed af en had hem echt wel kunnen bereiken. Hier zit Mbappé. En lijkt toch redelijk op zijn gemak. Dus we gaan ervan uit dat het allemaal niet zo erg is. Dembélé doet het kort met Olysee. Rabiot. Ja, en dan blijft Marokko toch onherkenbaar zwak vandaag. Ik kan het niet anders zeggen. Frankrijk oppermachtig. En Marokko niet in staat om overeind te krabbelen. Mateta bijna nog gevaarlijk. De spits van Crystal Palace. Krijgt af en toe zijn minuutjes op dit WK. Cherki, die valt normaal ook elke wedstrijd in. Hebben we nog niet gezien. Die komt er misschien nog wel aan. Unai. Ja, daar mag dat. Maar veel levert het niet op natuurlijk. Amrabat. Hakimi. Koordhouder. Dat is het aantal matchen op WK's betreft voor Afrika. Dat zal hij graag inruilen voor een plaats in de halve finales. Maar dan moet er nu dringend iets gaan komen. En Talbi blijft dus staan. Dat wordt gewoon een doeltrap. Nog eens een goal, maar we willen zien waarom hij ging zitten. Dat beeld zullen ze dan misschien niet hebben. Ze krijgen nog een vrije trap. Dus geen doeltrap. Daar leek het eerst op. Hakimi met de vrije trap. Indraaiend eerste paal. Lainawi zat er dichtbij, maar niet echt gevaarlijk. Hakimi nog op die kant na de vrije trap. Unai. Niet meegeven aan Talbi. Wel een nieuwe vrije trap voor Marokko.
zet zijn voet voor de knie van Hakimi. Die botst er dan tegenaan. Nou ja, het zal van boven moeten komen. Een goddelijke ingeving van Hakimi, misschien nu. Dan laat het aan Unai. Maignan moet echt een save verrichten. In minuut 83. Ja, uiteraard niet de moeilijkste bal. Maar ze blijven daar nu wel een tijdje. Unai, en dat is volgens Olise een doeltrap. Maar ik denk dat we een hoekschop krijgen. Dan zit die bal natuurlijk wel best laat komen, Maignan, met al dat volk voor zijn neus. Daar mag de bal zeker niet liggen. Tenjo heeft dat gezien. Jan was even zijn band kwijt. Diop komt daar moeilijk doen. Raimi ook. Ze worden allemaal weggehouden bij Maignan. Door Koundé en Saliba. Eerst de paal. Ja, goed ingekopt. En Lainaoui. Plots toch twee, drie doelpogingen in een paar minuten. Ja, Maignan was daar niet bij gekomen. Amiens Bay. En links voor van Angers. Ja, veel alternatieven, veel opties heeft hij niet meer. Mohamed Touabi. En alle wissels opgebruikt. Dus Saibari kon echt niet spelen. Dat was ook wel de verwachting. En Louadi heeft dan toch minuten gekregen op het WK. Unai. En Diop. Spy, eerste balcontact. Kan hij voorzetten? Jawel, maar Maignan makkelijk. In zijn kleine rechthoek. En Saliba zegt, doe normaal man, ga niet gewoon liggen. Barcola. Op Amrabat af. Barcola en Dembélé laat lopen. Olise. Nee, nee. Het doelpunt is hem niet gegund op dit WK voorlopig. Heeft al de lat geraakt. Heeft al de paal geraakt. Met die geweldige omhaal, weet u dat nog. Heeft best al wat doelpogingen gehad. Maar scoren, nee, dat lukt voorlopig niet. Ook al even geleden dat hij nog een assist heeft gehad. Nog een wissel bij Frankrijk. Mauro Gusto. In de ploeg. Koundé krijgt een paar minuutjes extra rust. Blijven liggen, niet gefloten. Olise mag dus door. Leek even gefloten, maar dat was op de tribunes. Dembélé, nee, dat is heel veel te simpel richting Mateta. Daar kwam die ook makkelijk tussen. Hakimi. Nee, dat is weer te onzuiver. Barcola kan weer gaan rennen. Mateta probeert in de rechthoek te komen. Dembélé haakt af. Ja, kan natuurlijk ook gewoon zelf, Barcola. 2 heeft hij er al gemaakt. Tegen Senegal en tegen Zweden. Maar zo ga je Boen niet verschalken.
Thijs zit op de enkel. Maar aan zijn mimiek te zien zal het allemaal wel meevallen. Dembele en Mateta. Bruno was lucht aan het vangen. In de rug van Mateta. Daar komt hij goed weg. De doelman van Marokko. Spai. Maar heeft wel felheid, gretigheid. Snelle voetjes. Lainaoui. Mazraoui. En Rahimi, ook al weg uit de spits. Omdat daar geen ballen komen. Het is ook een aanvaller die veel zwerft over het veld. Hij scoorde ook twee keer in de Aziatische Champions League finale 2 jaar geleden. Hij had wel zijn jaar in 24 met ook die 8 goals op de speel. Hij voetbalt in de Emiraten. Al een jaar of 5. Ja, die cijfers zijn ook duidelijk. 20-4 en 7 in het kader tegen eentje. Een redelijke vangbal was dat voor Maignan. Louadi. Unai. Nee. En zo zitten we al in de laatste minuut. In de op 3 na laatste, als we die 3 hydration break minuten meetellen. En dan nog een of 2 minuten erbij zeker. En dan zal het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over zijn voor Marokko op dit WK. En dan kunnen ze gaan toeleven naar het volgende WK, waarvoor ze zich niet hoeven te kwalificeren. Want dat wordt dus voor een stuk in hun land gespeeld. Marokko, Spanje, Portugal en ook enkele wedstrijden. 3-tal in Zuid-Amerika. Argentinië, Uruguay, Paraguay. Alle 6 zijn ze rechtstreeks gekwalificeerd. We gaan dadelijk weten dat er 6 minuten bij komen. Beetje symbolisch misschien. Barcola en Dembélé. Rabiot. Emery. Ja, die heeft zo weinig ballen gezien dat hij ook een beetje de richting kwijt is met zijn uittrappen. Ja, dan hebben zij toch naar een wedstrijd gekeken van hun land die ze niet hadden verwacht, denk ik. Dit is niet het Marokko dat we op dit WK hebben leren kennen. Het was angstig, het was aarzelend. Het was zonder durf, zonder lef. Helemaal anders dan bijvoorbeeld die eerste match tegen Brazilië. Of tegen Nederland. Niks van dat alles vandaag. Dan toch te veel respect voor Frankrijk, te veel angst voor Frankrijk. En heel weinig gecreëerd. Nu kunnen ze nog wel een hoekschop nemen, omdat Digne die weggeeft. Schatte Maignan even verkeerd in, maar Rabiot was er om weg te koppen. Unai, Hakimi. En daar is Rabiot weer. En die bal blijft binnen, Dembélé. Dus kunnen ze weer zo'n 50-plus run gaan maken. Om tot een kans te komen. Maar haast hebben ze niet meer natuurlijk. Belangrijker is dat die seconden wegtikken. En dat de tijd volgemaakt wordt. Malo Gusto. Olise. Pamecano. Marokko heeft het al lang opgegeven. Rabiot. Misschien gaat Frankrijk er eerder nog eentje bij duwen. Mateta. Te weinig controle over die bal.
Nasrawi. Unai. Dat is handspel van Spanje. Ja. Nee, het was eerder de arm dan de schouder. Hij probeert het uiteraard. Olise. Nog even een fluxe beweging en dan gewoon vastgepakt door El Ouadi. Ja, het is gewoon wachten op het laatste fluitsignaal. Saliba heeft heel weinig moeten doen, net als Upamecano. Van Mignan nog te zwijgen. Olise, langgerekt veld. Zahir Emery. Geen minuten dan vandaag voor Cherki. Mateta. Oeh, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Want dit had nog de 3-0 kunnen zijn. Unai, en dan zal de tang misschien ook gewoon helemaal leeg geweest zijn bij Marokko. Dat kan ook. Verklaringen zullen wel komen na de wedstrijd. Maar dit is niet het Marokko dat we kennen. Het is wel het Frankrijk dat we kennen. Benoît die wel bijna te ver weg was naar de andere kant. Doordat Mateta die bal ook helemaal verkeerd raakt, dit had nog een mooie goal kunnen worden. Ja, dat mag je proberen, waarom niet? Yassine, de man van het WK U20. En daar de man met de ingepakte enkel. Met de 20 WK-goals. Met de 8 op dit WK. Hij kan opnieuw topschutter worden. Vorige keer had hij er daar maar 8 voor nodig. Voorlopig moet hij de koppositie delen met Messi. En ze kunnen elkaar pas tegenkomen in de finale. Argentinië wil nog voorbij Zwitserland en voorbij Noorwegen of Engeland. En Frankrijk, dat moet nog voorbij Spanje of België. Op 14 juli dus. In Dallas. 9:00 s'avonds. Dat is voor ons gunstig. Als we er kraken. De fout nog van Spanje. En dan kijkt iedereen naar de klok. En dan ziet iedereen dat er nog een dikke halve minuut moet wegtikken. En dan heeft Didier Deschamps zijn laatste match als bondscoach nog niet gehad. En zo blijft zijn parcours als bondscoach toch bepaald indrukwekkend. Kwartfinale op het WK 14, tweede op het EK 16, winst op het WK 18... Achtste finale EK 21, dat was het minste eruit met strafschoppen tegen Zwitserland toe. En Mbappé miste de beslissende. Nog even kijken naar Zahir Emery. Voor we het rijtje afmaken. Nee, Olise. Een doelpunt is hem niet gegund. WK 22. Weer tweede na strafschoppen tegen Argentinië in de finale. WK 24 halve finale en nu weer halve finale van het WK. Derde keer op rij dat ze de halve finales halen, Frankrijk. Dembélé en Bounou kennen elkaar ook goed. En de enkel van Mbappé, daar gaat het de komende dagen veel over gaan bij Frankrijk. Derde halve finale op een rij dus. En misschien ook wel de derde finale op een rij voor Frankrijk. Dat moet nog blijken op 14 juli dus. Hij zal erbij zijn, al dan niet op het veld. We gaan er nog altijd vanuit, wel op het veld. Maar vandaag was Frankrijk veel te sterk voor een bang en onherkenbaar Marokko. Ruben, weer aan u.

0: je vleugels.
1: Ja, lap zeg. Geen enkele Fransman hier in de zaal. Heel veel Marokkaanse fans. We dachten hier een volksfeest te kunnen organiseren. Maar ik vrees dat het in mineur zal eindigen voor Marokko. Mo, eerste gevoel.
2: Ja, teleurstelling zoals heel de zaal, denk ik. Hè. Nee,
1: heb je je land herkend?
2: Nee, het was onherkenbaar. Ik denk, de laatste 15 minuten hebben we toch Marokko bij momenten gezien zonder echt veel dreigend te zijn. Omdat ook Frankrijk enorm veel kwaliteit heeft verdedigd. Om zomaar kansen, grote kansen af te dwingen is niet eenvoudig. Maar de eerste 75 minuten was het voor ons heel, heel teleurstellend.
1: En vind je dat dan erg? Want ze hebben zich dit WK zo mooi voetballend geprofileerd. Het is een non-wedstrijd geweest.
2: Ja, we tegen Frankie gezegd, misschien is het wel de opeenvolging van de wedstrijd. Het is toch om de 3-4 dagen wedstrijd. Zware wedstrijden geweest. De verlengingen tegen Nederland gehad. Misschien dat toch op een bepaald moment
1: het vet van de soep
2: heeft
1: een beetje
2: gewogen. Ja.
1: Ja, het kan zomaar zijn. Maar goed, we hebben bij de rust denk ik gezegd... ze zullen uit een ander vaatje moeten tappen... maar ze hebben niet onmiddellijk uit een ander vaatje getapt. Laten we maar meteen naar die 1-0 gaan kijken van Mbappé. Ik kan voor de mensen die de Green Room niet hebben gevolgd... niemand buiten wij... je hebt je redelijk opgewonden in de rol van de centrale verdediger, Mo.
2: Ja, vooral omdat we zagen aankomen hier... Diop die direct, Mbappé komt dan een bal direct twee stapjes achteruit... terwijl er niemand is die echt aanstalten maakt om diepgang te maken. Ik denk dat we het hier beter gaan zien, hè. In bepaalde fases hebben we de bal niet goed weggekregen bij Marokko. En dan Diop die daar gewoon moet uitstappen. En nu maakt hij zich dan nog heel klein ook. Hij is bang om voor een schot tussen zijn benen. Dat begrijp ik ook wel. Maar,
3: wel fantastisch.
2: Maar hij past wel perfect. Je moet eens kijken. Ik denk dat Bounou op 2 centimeter met zijn hand er net niet aan kan. Maar het is fantastisch gedaan. Maar je geeft hem ook de vrijgeleide om zomaar te trappen. En er is totaal geen dreiging van iemand die diep loopt. Dus ik vond het apart. Misschien ook wel wat angst, schrik
4: angst
2: voor
4: de eerste helft gespeeld hoor.
1: Er stond nog wel een beetje volk rond hem.
4: Hij had zeker wat meer druk moeten zetten op Mbappé. Maar de afwerking blijft formidabel.
1: Ja. Maar dat, als je daar Haaland op die plek hebt of Mbappé... Je weet bijna zeker dat... Die gaat maar zoveel van de paal gaan, die bal. In de meeste gevallen. Hè?
4: Nee, dus je kan hem niet laten trappen. Wat dat betreft zijn het killers. Hè? Het minste foutje dat je maakt of de minste ruimte dat je geeft... kunnen zij van profiteren. Dat is de kwaliteit die ze hebben. Hè? Dat hebben ze allemaal al getoond. Messi, Haaland, Mbappé, Kane, noem ze allemaal maar op, de toppers.
1: Dat is wel straf, hè, dat lijstje nu. Hè? Mbappé 8, Messi 8, Haaland 7 moet nog een wedstrijd spelen. Kane 6 moet ook nog een wedstrijd spelen. Het is echt het toernooi van de topspitsen aan het worden. Hè?
4: Ja, niemand ontgoocheld. Ik kan Ronaldo natuurlijk wel als ontgoocheling noemen. Maar voor de rest is iedereen op de afspraak. En vooral hier bij dit Frankrijk. Deze man vind ik toch opvallend. Vanaf de eerste minuut van dit toernooi zie je iets aan hem die zegt van... ik wil het zo graag.
1: Het is voor ons.
4: Ja, en ook op een andere manier wat voetballen. Wat collectiever vind ik dan voordien. Dat vind ik wel zeer opvallend. En hij is ook dodelijk efficiënt. Hij laat weinig tot niks liggen.
1: Dat is een strafschop.
4: Nee.
1: Die heeft hij laten liggen. De 2-0, er even bij halen. Van Dembélé. Wat valt daar op? Wat doen de Marokkanen verkeerd?
4: Dat komt uit een ingooi. Hè. En uiteindelijk is het Dembélé met heel veel ruimte. Wijken ook hier weer van... maar we gaan zien bij de ingooi. Zie je Dembélé op de middenlijn vrijstaan. Ja, dat mag al niet. Hè, want hij voelt het ook. Hè, steekt zijn armen op. Krijgt uiteindelijk ook de bal. En dan de loopactie van Mbappé. Hè, die gaat naar zijn linkerkant. Ze kruisen eigenlijk elkaar in de beweging. Dembélé wat naar rechts. Mbappé neemt wat verdedigers mee naar links. Waardoor Dembélé uiteindelijk zonder tegenstand kan afwerken. En dit is ook een zeer mooi beeld van Klopp en Mbappé.
1: Absoluut. Die zal dat dan voor de Duitse televisie waarschijnlijk staan.
4: Ja, als nog even terugkomen bij die goal. Ja, vanaf de ingooi is dat toch... Allez, als je dat dan analyseert, is dat toch gewoon ook te gemakkelijk.
3: Vooral Diaz die iets meer naar binnen moet
4: Diaz
3: komen.
4: Diaz moet gewoon 5 meter zakken. Misschien kunnen we
1: dat beeld nog eens zien. Dan kan je aan de mensen misschien even uitleggen... wie moet hem dan eigenlijk oppikken daar?
4: Brahim Diaz, die daar 2-3 meter hoger staat. En dat is de taak als je rechts buiten speelt en de ingooien ze aan de andere kant, ja, ook gewoon naar binnen komen en moet gewoon even zakken.
1: Ja, die eigenlijk
4: de man die daar
1: meter,
4: ook in de middencirkel staat, moet gewoon even zakken. En dan gebeurt er niks. Maar Dembélé die voelt dat natuurlijk. Die vraagt dan ook ostentatief de bal. En de beweging van Mbappé zorgt voor net genoeg ruimte voor Dembélé. En hij, ja, met rechts, met links, dat maakt hem allemaal niet uit.
1: Dat is het verhaal van de eerste helft. Jullie hebben het ook gezegd. Eén keer balverlies, ze zijn onmiddellijk zo dreigend. En ze laten weinig liggen. Hè.
3: Ja, en ik denk dat dat vooral ook meegegeven is door de trainer. Maar dat het gewoon in de hoofden van de Marokkanen veel te hard heeft blijven spoken, denk ik. Ik denk dat ze gewoon zichzelf niet waren. Heel bang waren voor die tegenprik. En dat is dan ook gebleken vandaag.
1: Oké, klein lesje al voor morgen.
3: Ja.
1: België, wees jezelf.
3: Wees jezelf.
1: Wees gewoon jezelf. Hebben ze een ander gelaat getoond, Mo?
2: Ja, dat hadden we.
1: Dan de eerste helft.
2: Ja, dat gevoel hadden we wel aan het begin van de tweede helft. Dat Marokko wel beter uit de kleedkamer kwam. Maar dat was maar van korte duur. Hier draaien ze goed weg. En denk je, kijk, ze komen hier eindelijk met vier spelers tegen vier spelers van Frankrijk. En komen ze toch niet tot echt een gevaarlijke situatie. Maar voor de eerste keer dat ze toch met vier man naar voren schuiven. En dan deze situatie vind ik eigenlijk tekenend voor deze wedstrijd. Drie spelers van Marokko tegen twee. Niemand die iemand echt opzoekt en de actie maakt. Maar er is ook niemand in de box. Elganous loopt wel mee naar buiten, maar dan moet je het ook op een goede manier 3-2 uitspelen. En dat gebeurt niet. Hier ook. Dan denk je van oké, er is drive naar voren. Talbi met zijn snelheid. Maar dan kom je weer tegenover de kracht van Frankrijk. Met Upamecano. Kracht en snelheid. Ik vond dat ze gewoon wat opportunistischer moesten spelen, wat directer moesten spelen.
1: Ze hebben het één keer gedaan, zoals hier, denk ik. Hè?
2: En dan denk je, oké, twee spelers in de box, wie weet, dwing je de tegenstander in de fout. En valt die bal toevallig voor de spits en voeten of gaat die bal binnen? En dan pas in minuut 82, dit is de eerste kans. Waar eigenlijk de keeper niet zoveel moeite mee had. En dan El Aynaoui, die dat trouwens al heel veel heeft gedaan op dit toernooi. In de eerste zone opduiken om die bal te verlengen. Maar het is bij dit gebleven.
1: Ja, de naam van Upamecano is gevallen. Zo kapot ben je er ook niet van, hè, Frank?
4: Jawel, dat is een goede verdediger, maar
1: op dit toernooi dan bedoel
4: Maar op dit toernooi heb ik vooral tegen Noorwegen. Deed hij heel rare dingen. En vanavond ook
1: een foute inspeelbal.
4: Ja, een beetje concentratieverlies bij moment. Maar dat is natuurlijk wel een geweldige verdediger.
1: Toch is de vraag van 1 miljoen. Hoe klop je dit Frankrijk? Marokko speelt zeer defensief vandaag. Het lukt niet. Paraguay probeert de Fransen van het veld te stampen. Lukt ook niet. Ja, maar dat is gewoon zo gebeurd. Ja. Noren en Zweden hebben een beetje proberen mee te voetballen. 4-1-3-0.
4: Maar de Senegalezen deden het uiteindelijk nog wel goed.
1: Die hebben het goed gedaan.
2: Die hebben heel wat kansen bij elkaar gevoetbald. Hè. Maar zij hebben ook de fysieke kracht, de snelheid. Ja. Dat je tegenover Frankrijk kan zetten, de andere landen.
3: Ook denk ik vooral ook de kwaliteit er kunt tegenover zijn. En dan denk ik, drink het aan een Spanje. Laat ons gewoon van niet. Maar je moet gewoon ook, ook dit hier, Olise, hij kan gewoon op één moment het verschil maken. Hij krijgt die bal direct in de controle, is hij volledig weg van zijn man en dat is hier terug. In één keer wordt de bal van kant veranderd en ze zijn gewoon technisch veel superieurer dan Marokko vandaag. Terwijl dan Marokko ook technisch gezien altijd heel goed zijn. Maar ik vind gewoon iets te veel respect van Marokko zijn voor Frankrijk. Maar ze zijn gewoon technisch heel goed. En ze kunnen gewoon op elk moment van de wedstrijd verschil maken.
4: En ze speelden nog niet echt heel goed vanavond.
1: Ja, en je hebt soms zelfs de indruk, ze spelen nog niet eens door. Of ze moeten nog niet eens doorspelen.
4: Nee, goed. Ze weten ook wel dat...
1: Mbappé heeft de luxe om rustig van het veld te gaan, tussen aanhalingstekens.
4: Ja,

0: liever toch met. Ja.
1: Maar kom even terug op het antwoord van Brecht. Kwaliteit er tegenover zetten. Maar welk land op dit WK kan zeggen dat het de kwaliteit heeft om Frankrijk te verslaan?
2: Misschien Argentinië op hun eigen manier. Hè? Op een heel andere manier. Misschien op zijn Zuid-Amerikaans zoals Paraguay. Maar toch gecombineerd met
1: de genialiteit van Messi.
2: Wat meer vernuft. En de ervaring om op zo'n toernooi in de knock-out fase... uit over de streep te trekken.
3: Gaat er maar aan. Ik denk dat Argentinië op dat vlak misschien net tekort gaat.
0: België of Spanje?
1: Ja. Heel graag. Maar ja, het moet wel op een bepaalde manier kunnen natuurlijk. Ja. Of op een gelukje dan. Dat kan ook.
0: Oké, Spanje. Oké, ik hoop dat wij winnen tegen Spanje. Maar Spanje op zich heeft ook wel kwaliteiten. Die zijn heel goed aan de bal. Die kunnen Frankrijk van de bal houden. En kunnen ook wel...
3: Nog geen enkel tegendoelpunt ook.
1: Tot morgen hopelijk, hè.
3: Dat
1: is toch de bedoeling, alleszins.
3: Zeker.
0: Kan altijd een doelpunt vallen uit het niets. En bij Frankrijk, zolang dat Marokko geen foutjes maakte... was het voor hen ook niet zo makkelijk om aan kansen te geraken. De eerste helft hebben er een paar gehad, maar er waren twee van de vier... kwamen echt voort uit een beetje onzorgvuldig balverlies... op het middenveld bij Marokko, met slechte controles van Hakimi. Bouadi die ging dribbelen op 30 meter.
1: Je moet foutloos spelen.
0: Dus ja, je moet.
3: Hakimi vond ik vandaag ook heel teleurstellend. Dat is net iemand dat je zou verwachten dat dit Marokko...
1: Er is een analist die bij ons in de green room zat... die zei, het is een slechtste match die hij ooit gespeeld heeft.
2: Ik heb nog nooit zo slecht in speel voor Marokko. Ik denk zelfs niet bij PSG. Zowel in balbezit als in balverlies vond ik hem echt niet goed.
1: Ja, en dat mag gezegd worden.
2: En ook die vrijschop, dan krijg je in de eerste helft een kans.
0: Dat was raar.
2: Dat was heel bizar. Probeert in de korte hoek te trappen, maar echt 10 meter naast stoel.
1: Ja, dat was...
2: Ik vond hem echt matig vandaag.
1: Ja, maatje Coné, hoe heeft hij het gedaan?
3: Een fiston.
1: Fiston,
3: dat is zo'n bijnaam dat wel.
1: Zei je tegen Coné,
3: dat is
1: fiston?
3: Tegen de jongere gast ook een beetje om het leeftijdsverschil te aan te kaarten. Het is ook de wedstrijd die niet echt uitnodigde om een hoofdrol in te spelen. Maar hij deed wat hij moest doen vandaag. Je zag ook vandaag ook... dat hij heel sterk fysiek is. Zat er een paar keer goed tussen. Maar ook zag je gewoon dat hij technisch over heel veel kwaliteiten beschikt. Hier terug eerst zijn fysieke kracht. Maar dan daarna ook met de bal aan de voet. Ja, kijk, hier is terug het pleintjesvoetbal dat hij doet. Balletje mooi en dan draait hij zo even weg. Ja, maar ook hier lange bal heeft hij ook in zijn spel. Dus hij ziet het spel goed. Maar hij speelt echt in functie van dit Frankrijk. Ik moet hier nu niet... het spel maken. Ik moet gewoon in die restverdediging staan. Hier zit hij er nog een keer tussen. In de tweede fase ook. En direct vooruit spelen. Hier ging hij misschien vroeger nog gedribbeld hebben. Maar hij weet ook, in dit Frankrijk moet ik niet het verschil maken of de actie maken. Daar heb ik genoeg grote spelers voor nodig. En moet ik gewoon dienende rol klaarstaan eigenlijk om voor die verdediging de bal te recupereren en dan in te spelen.
1: Ondertussen bovenaan foto Didier Deschamps, onderaan de road to the final. U kan het zelf verder invullen en zie natuurlijk Didier Deschamps. Die is er zijn commentaar mee geëindigd met nog eens dat palmarès te overlopen van wat hij als bondscoach ondertussen bereikt heeft. Dat grenst aan het onwaarschijnlijke eigenlijk. Je hebt er natuurlijk de spelers voor, maar je moet ze op een lijn krijgen.
0: Je moet. En nu is het wel anders. Het is, ervoor was het misschien wat saaier. Nu... Natuurlijk heeft nu echt wel 4-5 aanvallers van
1: vroeger speelde hij heel zakelijk.
0: Ja, nu zit er... nu laat hij ze, zo lijkt het, meer hun gang gaan. Zeker aanvallend. Ze gaan er uiteraard weer dichtbij zijn. Hè. Dat is, maar goed, hoe lang is hij nu bondscoach? Een jaar of 12, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus neemt afscheid. Hoogstwaarschijnlijk Zidane.
1: Ja, het zal toch de grote poort zijn dat hij afscheid
0: heeft. Maar goed, dat wens je hem uiteindelijk wel toe.
1: Ja, en als speler ook al geen verkeerde carrière. Dus,
0: nog tegen je speelt, ja.
1: Die man mag terugblikken op een geweldig sportief leven. We gaan het over de Belgen hebben. Frankrijk gaat door en Marokko ligt eruit. Dat is gewoon het eindverdict van deze dag. Morgen de Belgen. Brecht, ik weet niet of jij morgen gaat kijken. Ik ga er vanuit van.
3: Ja, sowieso. Dus het is een wedstrijd dat we allemaal naar uitkijken. En ik hoop op een positief en gunstig resultaat.
1: Ja. Je hebt een iPad bij je liggen en daar staan 11 Belgische spelers op. Dus je hebt je opstelling gemaakt.
3: Ja, dat
1: Rudy
3: klopt.
1: Garcia kijkt live mee nu.
3: Jawel, ik denk niet dat ik in zijn hoofd of zijn dingen nog ga veranderen.
1: Ben je even gek geweest?
3: Ik denk ook door het meevallende resultaat dat bij heel veel Belgen de beslissing om de ideale elf op dit moment te kiezen zodanig...

0: nog uitgebreid kunnen zijn, ja. Doordat eigenlijk alles altijd meegevallen is. Maar als een De Bruyne fit is, ja, dan kan je denk ik daar niet omheen. En dan moet je gewoon De Bruyne. Ik ben ook altijd een heel grote fan van Hans van Aken nog altijd. Maar waar moet je hem dan hier inplannen? Dus gewoon de typische verdediging, zoals nu hebben we de Kuiper, die ook heel goed bezig is, Mechelen, Goy, Castagne, Raskin, die ja, dan nu ook denk ik ongenaakbaar is samen met Tielemans. De Bruyne ervoor. En dan kan je misschien zeggen, toch Doku in plaats van Lucky Bacchio. En dat is de Trossard. Maar oké, ik denk dat Lucky Bacchio wel heel veel aanvallende impulsen heeft. En heel veel dreiging vanuit kwam. En dan kan Doku misschien invallen en het verschil nog maken. Dus, en dan blijf ik bij Charles de Ketelaere. Ja. Ik kan misschien kiezen voor een Pardo die iets meer in de rug.
1: Ja, maar als je 2 doelpunten maakt, dan denk ik dat je niet rond hem heen kan. En, voilà. Maar ik vind ook Trossard op de linkerkant.
0: Voor mij op dit moment zijn
1: beste matchen spelen en ook beslissend.
0: Hij heeft ook heel veel honger, vind ik gewoon. Ja. Je ziet gewoon, ook die discussie dat hij daar een keer had met Tielemans, ik vond dat op zich niet slecht, want je zag dat ze alle twee gewoon met dit België gewoon resultaat wil neerzetten. Ja. En, dat is goed.
2: De beste Belg toch?
0: Ja, ja, hij is echt goed dreiging. Ja,
2: zeer veel actie.
1: Ik vind Lucky Bacchio ook eigenlijk telkens goed invallen. Ja. Dus waarom niet...
2: Ik heb toch 2 namen opgeschreven uit jouw opstelling. Frankie Ngoy, je bent trainer van vele clubs geweest. Speelt heel goed, is snel, maar laat eigenlijk in een aantal wedstrijden ook een steekje vallen. We staan morgen in een kwartfinale. Ben jij als coach, zeg je, ik ben zeker genoeg om die dan te zetten?
3: Ja, goed. Nee, ik zou hem zeker wel zetten. Maar het is wel zo dat hij nog altijd dat ene foutje, kleine foutje.
2: En als dat leidt tot een doelpunt, begin dan maar aan.
3: Ja, goed. Ja, maar hij heeft snelheid. Dat is net wat sneller ook...
2: Ja, vraag is toch welk deel van het veld ga je spelen?
3: Ja, hij is in principe ook goed aan de bal. Durft indribbelen, geregeld een keer een diagonaal. Dus ja, ik zou daar ook achterin niet te veel aan morrelen. Maar het is inderdaad wel iets waar hij nog een stap moet inzetten. Niet vergeten natuurlijk, dat hij is nog maar international sinds maart, hè, toch? Als ik het goed heb.
2: Ja, en je vindt bijvoorbeeld dat iemand als, mij maakt het niet uit, hè, maar dat Theaat bijvoorbeeld, als je die dan in de balans gaat leggen, wat meer ervaring...
3: Wat we wel hebben met Theaat en Mechelen, zal ik dan maar zeggen, dan heb je linkse poot, rechtse poot, wat veel coaches wel de voorkeur aan geven. Maar Mechelen speelt al een aantal jaren op de linkerkant, centraal achterin bij club, nu ook goede matchen gespeeld op die positie, dus... wat dat betreft doet hij dat ook heel erg goed. En het duo Mechelen en Goy lijkt net wat beter
2: te... Wat compatibeler, iets beter
3: te zijn dan een ander duo.
2: En De Bruyne, jongens? Want ja, hij zegt...
1: Maar
2: ik
1: misschien een wedstrijd op de bank. Dat is lang geleden dat hij, denk ik, op de bank... Ik denk dat hij nog nooit op de bank heeft gestart de laatste jaren. Maar het is misschien goed om een wedstrijd... van op de bank mee te maken. Weken ook een paar dagen extra rust gekregen. Misschien dat hij wel heel gepikeerd gaat zijn.
2: Je kan niet zeggen dat Van Aken door de mand gevallen is.
0: Nee, dat is voor mij een heel moeilijke beslissing.
2: Je moet iemand er gaan uitzetten die wel een goede wedstrijd gespeeld heeft.
3: Jawel, maar goed.
0: Maar als De Bruyne 100% is, denk ik gewoon altijd... Maar
1: ik denk dat Hans iets meer de rust in de ploeg gaat bewaren. De circulatie gaat misschien soms wat trager, maar wel... goed verlopen. Ik denk dat we met De Bruyne wel iemand hebben die snel kan omschakelen met de bal aan de voet en ook snel iemand kan lanceren.
2: Wat dus tegen een dominant Spanje misschien wat meer van pas komt.
3: Ja, maar alleen ik moet eerlijk zeggen, ik zou ook zo beginnen. Zoals,
0: en als Frankie dat al zegt.
2: Nee, dat mag je redelijk zeker zijn.
3: Nee, maar ik heb voor de krant net hetzelfde gezegd. Ook Van Aken, ben daar ook super fan van. Iedereen weet dat ondertussen wel al, denk ik. Maar De Bruyne, nog eens op de bank zetten. Ik weet het ook niet na meer te eerder al vervangen te hebben. Dan nu 2 keer op de bank. Ja. Ik weet het niet. En als hij echt 100% is, zou ik voor hem kiezen. En dan
2: Oké, duidelijk. Nadien. We gaan het morgen weten, waarschijnlijk ergens tussen 19:30 en 20:00. Dan zal de opstelling wel binnendruppelen, vermoed ik. Ik ga jullie allemaal bedanken voor de komst naar de studio. Sorry aan de Marokkaanse fans dat we jullie geen overwinning konden schenken. We hebben er zelf geen vat op gehad.
3: We hebben ons best gedaan.
2: Ik hoop dat jullie de lach niet gaan verliezen. Al sinds dat jullie blijven kijken en ook morgen eventueel gaan kijken naar de wedstrijd. Ik zie toch veel mensen ja knikken, dus dat komt helemaal in orde. Frankie van der Elst, dames en heren. Mo Messoudi en Brecht de Jager. En u bent bedankt om te kijken. Morgen zijn we er uiteraard. Wedstrijd om 9:00. Dus dat betekent dat wij er om 7:15 al aan gaan beginnen in de voorbeschouwing op de kwartfinale. België tegen Spanje. Tot dan.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones. Dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.